Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en welkom op deze woensdag met een enkele bui. Vooral aan zee ook opklaringen. Later in de middag periode met regen, de matige tot krachtige wind en het wordt 19 graden vandaag. Van harte welkom. In het nieuws is een opvallende voetbaltransfer. Rogier Veenstra gaat van Kloetingen naar Quick Boys. Voor hem een absolute kans. Voor Kloetingen gaat dat misschien wel een uitdaging worden. En verder dan, de provincie gaat schelpdiervissers helpen om te verduurzamen. Er komt een regeling om schepen aan te laten passen bij een aantal vaste werven. En uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden. Omdat de tarieven van PostNL omhoog gaan. Onacceptabel vindt hij dat en hij komt nu zelf in actie. Nou, dat zijn maar een paar van de onderwerpen waar ik het over ga hebben hier in Zeeland het Wakker. Je mag mij altijd eventjes een berichtje sturen 011 845 en we zijn in elk geval samen. Ook vandaag weer.

0: Cool and the Gang en Joanna. Daar beginnen we deze woensdag 3 juni mee. Zeeland wordt wakker. Mag GroenLinks PvdA zich pro noemen? En dan gevolgd door de naam van een gemeente. Nou, de Raad van State doet uitspraak in de zaak, aangespannen door pro Vlissingen en andere partijen die al pro heten, maar helemaal niks met GroenLinks en PvdA te maken hebben. Belangrijke uitspraak gaat dat vandaag worden. Je moet ervoor naar Apeldoorn, maar Paleis Het Loo opent een tentoonstelling met werk van duizenden basisschoolleerlingen uit het hele land. Die maakten creatieve doeken, is in elk geval wat zij zeggen. En in Goes is vandaag het eerste Archeofest. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs duiken in de tijd van de middeleeuwen door te koken, net als toen. Ze onderzoeken botten, maken een potje van klei, allemaal om ze te interesseren in de archeologie. En verder zie ik ook nog op het lijstje van Peter dat het hardloopdag is en wereldfietsdag. Dat komt goed uit. Ik ben vandaag op de fiets.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
0: Zeeland. Opvallend voetbalnieuws is er, want de trainer van Kloetingen, Rogier Veenstra, vertrekt per direct naar de landskampioen Quick Boys in Katwijk. Die koopt het doorlopende contract van Veenstra bij Kloetingen af. Omroep Zeeland's Tom Druppers sprak met Rogier Veenstra over die flinke promotie en vergeleek de overgang met andere bekende voetbaltransfers.
2: De bondscoach Ronald Koeman die zei ooit, toen hij van PSV naar Valencia ging, dit is een trein die misschien maar één keer voorbij komt. Geldt dat ook een beetje voor jou in deze?
3: Ja, misschien wel een beetje. Ik weet niet of die maar één keer voorbij zou komen de komende 20 jaar. Maar ik hoop wel dat het dan iets beter afloopt dan bij Koeman. Maar ja, er zitten wel wat overeenkomsten in natuurlijk.
2: Ja, want welke overeenkomsten zie je dan?
3: Nou, ik denk dat Valencia destijds een van de grootste clubs van Spanje was. En zo zie je Quick Boys ook in het amateurvoetbal van Nederland. Ik denk dat het op dit moment de allergrootste club is. En daarnaast zijn ze de afgelopen 2 jaar kampioen van Nederland geworden. Ja, om maar te zwijgen over de bekersuccessen de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft een hele grote club. En dat is wel een overeenkomst.
2: Je ruilt de kampioen van de derde divisie in voor de kampioen van de tweede divisie. Maar ja, eigenlijk is het wel meer dan dat, zoals je net al zei. Hè? Want ja, Quick Boys is niet zomaar een club.
3: Nee, het is een gigantische club. En dat is ook de reden dat ik het doe. Er zijn vrij weinig clubs die ik op dit moment voor Kloetingen in zou ruilen. En ik had ook een doorlopend contract. En ik heb 2 geweldige seizoenen gehad. Dus ja, voor de buitenwereld en voor de mensen die misschien denken van daar kan je geen nee tegen zeggen. Ja, ik heb daar wel heel erg goed over nagedacht. Alleen de grootte van de club en de impact van Quick Boys in Nederland, ja, die is intens. En ik voelde uiteindelijk wel aan alles dat ik dit niet moest laten lopen. En heb ik natuurlijk heel veel zin om dat avontuur aan te gaan.
2: Kijk je er tegenop om het nieuws aan je spelers van Kloetingen wereldkundig te maken?
3: Ja, zeker. Ja, dit wordt waarschijnlijk daarna pas uitgezonden. Maar we staan nu 's middags hier onder een afdakje bij jullie. En een paar uur later ga ik naar Kloetingen om het te vertellen. Ik heb de staf al ingelicht. En dan bedoel ik de gehele staf. Omdat ik vind dat zij dat verdienen. Ik ga geen onderscheid maken tussen spelers. Dus die krijgen het allemaal vanavond te horen.
2: Maar waar kijk je tegenop dan?
3: Ja, gewoon om het te vertellen tegen jongens waar ik enorm fijne momenten mee heb gekend. Succes heb gekend, maar ook buiten het voetbal om met spelers een geweldige band heb opgebouwd. En daarnaast zijn er denk ik ook wel spelers bij Kloetingen die zijn gebleven omdat ik ze misschien daarin overtuigd heb. En kunnen we er ook niet omheen dat er een aantal spelers zijn gehaald op mijn konto. Dus daar voel ik wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Maar uiteindelijk, en zo is de voetballerij ook, moet je ook naar jezelf kijken moet je heel vaak je gevoel volgen. En mijn gevoel was wel echt 50-50. Maar ja, soms wint denk ik het verstand wel. En mijn verstand zei op een gegeven moment van dit moet je doen. En daar horen dit soort dingen ook bij.
0: Voetbaltrainer Rogier Veenstra van Kloetingen naar Quick Boys. Hij kan zich nog een week of 3 voorbereiden. Want dan staat namelijk de eerste training bij Quick Boys op het programma.

Ed Sheeran en Camera. Laten we eens even kijken naar het weer zo om 6:15. Vooral landinwaarts vallen nog wat buien. Aan zee een paar opklaringen. Rond lunchtijd is het overwegend droog. Vanmiddag wel weer wat regen. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Later zuid-zuidwest en het wordt 18 à 19 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend met opklaringen en een paar buien. Morgen is het buiig. Met onweer en windvlagen, kortom de regen en buien, daar zijn we nog niet vanaf. Waarschuwing voor de scheepvaart van het KNMI, Vlissingen Zuidwest 6. Op dit moment afgaand tij met lage water in Vlissingen om 11:05. Hoogwater is het om 5:05. De zon gaat onder om 9:55 vanavond. En de watertemperatuur dan de zee bij Zoutelanden en Cadzand, 18 graden. Westerschelde bij Baarland, 19. De Oosterschelde bij de Plompertoren, 17 graden. Bij Sint Maartensdijk, 20. Het Gevelingenmeer, 20 graden. En het Veersemeer, daar zie ik 20 graden. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Wat staat er op je to-do-lijstje? Waar heb je heel veel zin in? Kun je me laten weten. 0118-499-999. Dan ben jij straks de vroege beller.

0: De snelle en in mijn bloed op deze woensdagochtend. De week door middendag hoor je dan vaak, hè, de zaagdag. Waar ben jij mee bezig? Waar heb je zin in vandaag? Dat kun je me de hele uitzending door laten weten. Stuur even een appje 0118-499-999. Annette van Langeraad is juf op de school Binnen de Vesten in Zierikzee. En daar gaan kinderen koken. Want koken in de klas is bezig, dat is een landelijk project. Annette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat dan, dat koken in de klas?
1: Nou, koken in de klas, we doen heel vaak koken in de klas. Want we hebben een schoolmoestuin waarin van alles groeit. En waar we natuurlijk af en toe ook dingen uit koken. Maar vandaag wordt er door kinderen door heel Nederland in klassen gekookt. Er komt dan een kok naar school met de kinderen gaat koken.
0: Gezellig lijkt me dat.
1: Ook bij ons komt er een kok in de klas. Eline Kloet van restaurant Loekoekoe uit Zierikzee. Die komt bij ons naar de klas toe. En die komt gezellig met ons wraps maken.
0: Wraps, ja, regenboogwraps liet je al weten. Wat zit daar dan mooier, in een regenboogwrap? Wat is dat?
1: We hebben een boodschappenpakket gekregen met allemaal groentes erin. Met wortels en kool en radijsjes en appels. En dan gaan we nog naar onze schoolmoestuin met onze schoolmoestuincoach. En daar halen we nog wat sla en nog wat uitjes en pultjes staan er op het ogenblik. Dus zo vullen we dat nog een beetje aan. En dan gaan we lekker dat klaarmaken en natuurlijk ook lekker opeten.
0: Ja, wat leuk. Dat deden wij nog nooit op school, dat soort dingen. Het is bij jullie te doen bij Vitruvio. Dat is een onderdeel van Binnen de Vesten. Voor de speciale onderdeel is dat, hè, Vitruvio?
1: Ja, Vitruvio is een speciaal onderdeel voor hoogbegaafde kinderen. En die hoogbegaafde kinderen hebben af en toe wat extra uitdaging nodig. Nou, en dit is dus een van de dingen waar we ze het extra mee prikkelen.
0: Maar ik hoor heel erg dat jullie bezig zijn inderdaad met koken, met een schoolmoestuin en dat soort dingen. En nu dan deze kok in de klas. En sowieso wel veel aandacht voor voeding en dat soort dingen. Waarom doen jullie dat eigenlijk?
1: Nou, als kinderen vroeg al leren eten, nemen ze dat eigenlijk hun hele leven mee. Bovendien is koken in de klas niet alleen het heel erg leuk. Maar kinderen leren er natuurlijk van alles van. Je moet wegen, je moet snijden, je moet proeven en ruiken. En je bent in een groepje bezig, dus je bent ondertussen samen aan het werken. Er komt heel veel extra dingen komen erbij kijken. Ja, zonder dat de kinderen dat eigenlijk merken.
0: Ja, precies. Want rekenen, daar gaat dan ook vooruit. Bijvoorbeeld als je inderdaad moet zeggen, oh, zoveel gram en zoveel gram. Hoeveel is dat eigenlijk?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is beter als een lesje op het bord overwegen. Ja, dit is gewoon in de praktijk natuurlijk.
0: Slim bedacht in elk geval. Waar heb jij vooral zelf zin in, Annette? Want jij bent echt op jouw school dan een van de karttrekkers van dit hele project. Wat hoop je dat er vandaag dan allemaal gebeurt, zeg maar? Waar word je blij van?
1: Ik word altijd gewoon heel blij als kinderen lekker bezig zijn en lekker aan het snijden en het proeven zijn. En het grappige vind ik dan ook altijd als ze dan als het dan op den duur klaar is en ze gaan het proeven. En dan zeggen ze van, zijn er altijd een paar kinderen die zeggen van, hè? Oh ja, dit lust ik nou thuis nooit. Maar nu heb ik het zelf klaargemaakt en dan lust ik het wel. En dat vind ik altijd heel grappig om te ervaren dat als kinderen, iets zelf klaargemaakt hebben, dat doet iets magisch met ze, dan vinden ze het ineens wel lekker.
0: Ja, misschien krijg je spruitjes dan wel lekker, zou zomaar kunnen. Annette, dankjewel. Jij heel veel plezier vandaag in elk geval. Leuk dat je eventjes belde naar Zeeland wordt wakker. Ik weet trouwens dat in totaal op 4 scholen gebeurt, ook bij jullie dus in Zierikzee. Ik zal straks eventjes de andere scholen erbij zoeken. Annette, dankjewel. Heel fijne dag, hè?

Ja, heerlijk toch, als ze thuis iets niet lusten en dan opeens als ze in de klas iets aan het koken zijn, dan vinden ze het wel lekker. Nou, mooi verhaal van Annette bij de basisscholen waar ze gaan koken. Het zijn er dus 4, binnen de Vesten dus, in Zierikzee. Ook het Kofschip in Zierikzee, het IKC Wemeldingen. In Wemeldingen, daar gaan ze ook koken vandaag. En de Magdalon in Veren, ook daar gaat een kok langskomen om te vertellen wat je allemaal kunt doen met spruitjes, wortelen en andere dingen. Nou, eet smakelijk in elk geval allemaal. Als jij een keertje wil vertellen hier in Zeeland wat wakker of iets anders dat jou bezighoudt vandaag, stuur even een appje, 0184 5x9. Gerard Joling gaat stoppen met grote solo-shows. In februari is de laatste in Ahoy in Rotterdam. Dan wil hij nog 1 keer alles geven voor mijn fans, zegt hij. Of anders gezegd,

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, 6:30.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Straks even luisteren hoe de bouw begint van de wijk Heerlijkheid in Zaamslag. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om te verduurzamen. Er komt een regeling om schepen aan te laten passen bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er dure adviesbureaus moeten worden ingeschakeld. De provincie steekt 2,5 miljoen in de pot. Het Rijk betaalt 10 miljoen mee. De Zeeuwse schelpdiersector bestaat uit ruim 100 kotters die vissen op mossels, oesters en kokkels. Er komen nieuwe brainstormsessies over Zeeland als culturele hoofdstad. De eerste is in april in Middelburg, werd goed bezocht. Daarom zijn er deze maand nog eens een keer van die bijeenkomsten, maar dan in Goes, Ouwerkerk en Terneuzen. De werkgroep die Zeeland wil aanmelden als culturele hoofdstad zegt dat een kandidatuur onze provincie een belangrijke impuls kan geven. Op cultuurgebied, maar ook maatschappelijk en economisch. Voetbaltrainer Rogier Veenstra vertrekt per direct bij Kloetingen. Hij gaat aan de slag bij landskampioen Quick Boys uit Katwijk. Dat is een flinke promotie voor de 38-jarige trainer uit Middelburg. Al twijfelde hij ook.
4: Ik heb daar wel heel erg goed over nagedacht. Alleen de grootte van de club en de impact van Quick Boys in Nederland, ja, die is intens. En ik voelde uiteindelijk wel aan alles dat ik dit niet moest laten lopen. En heb ik natuurlijk heel veel zin om dat avontuur aan te gaan.
2: Quick Boys koopt het doorlopende contract van Veenstra bij Kloetingen af. Beide clubs spelen in de tweede divisie, dus ze gaan ook tegen elkaar spelen. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden. PostNL verhoogt de tarieven voor brieven die de volgende dag al bezorgd moeten worden van 1,40 naar 3,20. Ook een rouwkaart kost bij zo'n snelle bezorging vanaf 12 juli dus veel meer. Groenleer noemt dat onacceptabel. Rouwpost die er 2 dagen over kan doen, blijft 1,40. En dan het weer in Zeeland. Vooral landinwaarts vallen nog wat buien. Aan zee een paar opklaringen. Rond lunchtijd is het overwegend droog. En vanmiddag is er weer wat regen. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Later zuid-zuidwest. En het wordt 18 à 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app. En op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Laid back and sunshine reggae. Morgen is Alpe d'Huez, dat is de fietstocht tegen kanker. Patrick Bunt, die is daar nu al. Hij is zo dadelijk de ziel van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Na jaren plannen maken wordt er nu gebouwd in Zaamslag bij de nieuwe wijk Heerlijkheid. 78 woningen komen daar, in combinatie met zorg, waardoor mensen op latere leeftijd in Zaamslag kunnen blijven, want dat willen ze graag. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge, die in Zaamslag opgroeide, die gaf het startsein. En toekomstige bewoners die proosten bij de start.
2: Kijk, alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ja, we hebben hier een woning gekocht. Wij wonen hier nu al vlakbij, eigenlijk op 150 meter. Dus wij wandelen heel vaak voorbij de bouwplaats. En zo geleidelijk aan is toch het idee gekomen om te kijken om een woning te kopen. En nu hebben we een woning gekocht.
5: Mijn naam is Wim de Putter. En ik heb hier in de Heerlijkheid een woning gekocht. Het is een mooi, bijzonder project. Waardoor ze jong en oud bij elkaar gaat wonen. Toekomstgericht, ook zorg. Maar ook, ik ben nog niet met pensioen. Maar tegen die tijd, met meerdere mensen, gezelligheid bij elkaar opzoeken. Zaamslag en aarde. En ook leuk, mensen van buiten Zaamslag. Het mooie is dat ik ook weer mensen ken van buiten Zaamslag die ook komen. Dus het is een mooi toekomstplan.
6: Ik ben Ivo Matthäus, projectontwikkelaar van Kennedy West Vastgoed. Vandaag is een heel mooi moment. Gelukkig schijnt de zon. We gaan de eerste schep van de bouwput graven samen met Hugo de Jonge. Als start zijn voor de bouw van wijk De Heerlijkheid in Zaamslag.
4: En wat is er zo bijzonder aan deze wijk?
6: Nou, wat bijzonder is aan deze wijk is dat we een samenwerking hebben met ook een zorgpartij. En met stichting Zeeuwse Hofjes. Waarbij we wonen, zorg, maar zeker ook welzijn samenbrengen in de wijk.
4: En hoe is dit project op de achtergrond al geweest?
6: Het is een jaar of drie geleden gestart met de Dorpsraad. Daar hebben we goede sessies mee gehad over wat voor soort type woningen, waar behoefte was in het dorp. En samen met hun het ontwerpfase gestart. Ja, en op die manier zijn we aan de gang gegaan, ook samen met de gemeente.
4: Meneer de Jonge, kunt u mij vertellen wat u net heeft gedaan?
7: Ja, ik heb hier, dat is toch al een beetje een jongensdroom natuurlijk. Hè? Ik heb hier op een hele mooie, hoe noemen we dit eigenlijk? Graafmachine. Een bak zand mogen verplaatsen bij wijze van eerste stap in het bouwproces van die prachtige nieuwe wijk hier op Zaamslag. De Heerlijkheid heet het. Ik hou zielsveel van Zaamslag. Zaamslag is zo'n mooi dorp. En ik vind het altijd een feest om daar weer terug te komen. Ik heb natuurlijk 100.000 herinneringen uit mijn jeugd aan Zaamslag. En ja, wat ik zelf heel leuk vind, mijn familie komt er echt vandaan. Maar echt. Want mijn vaders vader is hier geboren. In Dakselse straat. En zijn vader en zijn vader en zijn vader. Nou, en dan terug tot aan Noach ongeveer. Dus echt tot waar we kunnen terugzoeken, komen wij gewoon hier vandaan. En dat maakt dat ik me altijd erg thuis voel als ik hier weer terug ben op Zaamslag. Ik denk dat ze inmiddels op provinciehuis ook al gewoon aan zuchten zijn hoe vaak ik wel niet over Zaamslag begin. Omdat het hier gewoon zo leuk is.
0: Zegt commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Zei dat allemaal tegen verslaggever Katie van Essen.

0: Groot met nou van George Ezra.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Patrick Bunt uit Goes. Want in zijn verhaal komen twee dingen samen. De dag van de fiets, want dat is het vandaag. En morgen doet hij mee met Alpe d'Huez in Frankrijk. Dat is de fietstocht de Alpe d'Huez op. Om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: In Frankrijk nu dus al, maar je bent niet bepaald alleen daar, hè?
2: Nee, zeker niet. We zijn met z'n zes hier aanwezig.
0: En jullie zitten ook echt nu allemaal rondom de telefoon, geloof ik?
2: Allemaal rondom de telefoon. En de teamcaptain zit met een smile van oor tot oor. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Hallo, mannen en vrouwen. Zijn er ook vrouwen bij trouwens?
2: Hey, een beetje een team... Supporters zijn erbij.
0: Oké, goedemorgen
2: daar in Frankrijk. Niet in ons team om te fietsen.
0: En ja, zeg eens, Patrick, want jullie zijn nu de laatste dag aan het voorbereiden voor die Alpe d'Huez. Waarom zijn jullie daar eigenlijk?
2: Nou ja, dat is wel heel duidelijk. We hebben allemaal...

0: al ons rugzakje bij met de ziekte. En ja, het is een bijzonder evenement om mee te maken. En dat gaat van heel zwaar emotioneel tot een goede lach. Dus een lach en een traan worden gecombineerd in dit evenement.
1: En dat rugzakje, dan bedoel je dat eigenlijk iedereen wel iemand kent die kanker heeft. Bij jou is dat kennelijk iets dichterbij gebeurd. Wat is jouw rugzakje?
0: Mijn vader is op zijn 41-jarige leeftijd overleden aan de ziekte. En toen was ik zelf 16. Dus dat heeft een flinke impact op mijn leven en mijn omgeving.
1: Tot nu toe, wat merk jij dan van die impact?
0: Zo, er is een liedje Dichter bij de Hemel van Maarten Peters. Dat is speciaal geschreven voor dit evenement. En dat is voor mij iedere keer als ik daar boven op de berg kom, dan raak ik even mijn pa aan en krijg ik een schouderklop van hem.
1: Maar dan is het wel heel intens om daar weer te zijn, denk ik.
0: Zeker, zeker. Maar ook heel mooi, Remco.
1: Ja?
0: Uiteindelijk maakt het ook wel dat je dankbaar bent voor hetgene wat je naast je hebt staan. En de vrienden die je om je heen hebt. En dan de steun van zeg maar eens 5000 mensen rondom het evenement. Dat is heel warm en eigenlijk niet te omschrijven.
1: Het evenement is morgen. Vandaag dan de laatste voorbereidingen met de klusdurpers. Er is ook een soort reunie misschien wel voor jullie.
0: Ja, het is een reunie, want 10 jaar geleden hebben we dit met dezelfde club gedaan. Alle 6 zijn we nog steeds in goede gezondheid, dus dat is op zich ook bijzonder. We zijn wel een paar jaar ouder geworden, dus ja, daar moeten we ook wel enigszins rekening mee houden. Maar ja,
1: Hoezo? De spieren willen niet helemaal, de benen zijn een beetje zwaar.
0: Ja, goed. We gaan zien wat er morgen gebeurt, Remco.
1: Okay.
0: De intentie is 6 keer, maar ja, je weet maar nooit. Hè?
1: Horen we dan nog wel welke pijntjes er allemaal in jullie lijf gaan zitten. Ja. Hey Patrick, succes bij de laatste voorbereidingen vandaag. En morgen dan is de grote dag. Misschien bel ik je morgen nog wel eventjes een keertje. In de loop van
0: dat
1: de uitzending.
0: Dat mag altijd,
1: wil ik natuurlijk horen. Mensen daar van de klusdurpers, succes vandaag, hè?
0: Bedankt.
1: En jullie zijn allemaal onze ziel van de dag. Hey, tot morgen, Patrick.
0: Dankjewel, Remco. Tot morgen.

Madonna is dat, Frozen. Patrick Bunt samen met de Klusdurpers. Voor de Alpe d'Huez van morgen gaan ze weer mooie dingen beleven, dat denk ik. Hij gaat er morgen ook weer over vertellen. Hebben we net afgesproken. In de loop morgen van Zeeland wordt wakker. Ken jij daar trouwens mensen die meedoen aan de Alpe d'Huez? Mag je altijd eventjes aan me laten weten. Op 0118-499-999. Het AD heeft onderzocht hoe mensen het komende WK voetbal beleven. Iets meer dan de helft van het lezerspanel van de krant zegt dat president Donald Trump en de situatie in de Verenigde Staten de boel beïnvloedt. Ik verafschuw de FIFA en Trump, zegt iemand bijvoorbeeld. En ik zie nog een citaat van iemand die zegt dat hij niet gaat kijken naar deze Infantino-show. En dan doelt hij op FIFA-baas Infantino. 4% van het AD-panel denkt dat Nederland het WK gaat winnen. Na de Tweede Kamer wil ook de Eerste Kamer een verbod op homogenezing, of de conversietherapie, zoals het ook al wel wordt genoemd. Bij die therapie worden LHBTI'ers gedwongen om te doen alsof ze hetero zijn. Nou, verschillende kerken baden afgelopen weekend juist voor conversietherapie. Ze waren opgeroepen met een kerkalert door de organisatie Bijbels Beraad MV. Die vindt dat kerken de politiek moet beïnvloeden. En het Nederlands Dagblad meldt dat die reformatorische organisaties vaker van dat soort alerts willen sturen, zodat kerken kunnen bidden bij voor hen belangrijke politieke besluiten. En een schapenkop tussen allerlei andere zakken, gevuld met textiel. Medewerkers van een transportonderneming en afvalspecialist van de Manakker in Hulst. Ja, ze kijken er niet echt meer van op, maar het went nooit. En nu voor het derde jaar achter elkaar... rond het offerfeest is er slachtafval gedumpt in textiel en PMD-containers in Hulst. Op Facebook hebben ze er een bericht over gezet. Volgens de gemeente Hulst is er slachtafval gevonden in een PMD-container in Klingen en een textielcontainer in Hulst vorig jaar, waarschuwde de gemeente daar naar voor. En ja, dat gebeurt nu dus gewoon weer. Maar dat hoort helemaal niet thuis, daar in dat afval. Je kunt het lezen, dat verhaal in elk geval vandaag in de PZC.

0: Without You van Douwe Bob. Straks in Zeeland wordt wakker hoor je waarom de provincie geld uittrekt om schepen te verduurzamen. Schepen van vissers.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
4: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
3: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
5: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
3: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie gaat over de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 7 minuten.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja,
10: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen. Deze woensdagochtend valt een enkele bui. Vooral aan zee ook opklaringen. Later in de middag periode met regen. Een matige tot krachtige wind. En het wordt 19 graden. En de provincie gaat schelpdiervissers helpen om te verduurzamen. Er komt een regeling om schepen aan te laten passen bij een aantal vaste werven. Ik ga het er zo over hebben. Verder in het nieuws een opvallende voetbaltransfer. Rogier Veenstra gaat van Kloetingen naar landskampioen Quick Boys. Voor hem een absolute kans, voor Kloetingen een uitdaging, want ja, nu moeten ze een ander hebben. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes wil een netwerk opzetten van vrijwiligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden, omdat de tarieven van PostNL omhoog gaan. En het is toch weer paardenmarkt in Zierikzee. Over een half uur maar eens even luisteren waarom het er toch weer is en wat er dan gebeurt vandaag waar je van kunt genieten. Fijn dat je erbij bent in Zeeland wordt wakker. Het is op dit moment 6 minuten over 7. Welkom.

0: Teddy Swims en The Door. De schelpdiersector in onze provincie krijgt hulp om te verduurzamen. Het provinciebestuur vroeg om hulp bij het Rijk, die 10 miljoen euro in de pot stopt. De provincie zelf betaalt 2,5 miljoen euro mee. Gedeputeerde Johan Alberts, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Om schepen aan te pakken, waarom is dat nodig?
1: Ja, er was een regeling voor andere kotters. Maar daarin waren ze eigenlijk deze sector vergeten. De schelpdiersector. Dus we hebben aangeklopt bij het ministerie en hebben gezegd, kan daar ook geen regeling voor bedacht worden. En dat is positief geweest. Dus zij hebben 10 miljoen beschikbaar gesteld bij 2,5 miljoen. Omdat juist deze sector ook gebruik maakt en vist in Natura 2000 gebieden. En we weten allemaal, rondom deze gebieden moet de stikstof teruggebracht worden. Dus vandaar dat er een regeling komt, die zal in het najaar zal die open gaan. En wij dachten, wij moeten daar zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gebruik van maken.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we nu waardebonnen eigenlijk beschikbaar stellen om daarop voorbereid te zijn.
0: Want dat valt wel op, hè? Jullie geven niet zomaar geld van alsjeblieft doe ermee wat je wil. Het zijn vouchers, zoals dat dan heet, een soort waardebonnen.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat dan? Wat kan een schipper van zo'n schelpdierschip daar dan mee?
1: Ja. We hebben zo'n ruim 100 kotters in deze vloot in Zeeland. En die kottereigenaren die kunnen eigenlijk naar een werf toe. We hebben een aantal werven geselecteerd, waarbij ze nu al een plan kunnen maken om straks in november direct aan de slag te kunnen gaan om die kotter te verduurzamen. Want soms hebben we regelingen die passen niet helemaal. En zo willen we eigenlijk die regeling passend maken. Dus dat elke kottereigenaar, elke kotter op een goede en een nette manier verduurzaamd worden. En daar kunnen ze zich nu al op voorbereiden. Samen met de markt. Dus de werf kan tips geven aan de kottereigenaar. De kottereigenaar kan zich gaan voorbereiden. Dus zodra in het najaar deze regeling open gaat, dan kunnen we die direct aan de slag. Want deze sector heeft het heel hard nodig. En dan wil ik eigenlijk geen tijd verliezen om te kijken van klopt die regeling wel of doen we dingen die misschien niet nodig zijn. Dus dit is voorbereidend werk en het is denk ik heel goed, want de voorbereiding is het halve werk.
0: Vaak wel, hè? Nog steeds geldt dat. Jullie doen dat met die vouchers, dus ook met werven die eigenlijk al van tevoren geselecteerd zijn om dure adviesbureaus te voorkomen. Hebben jullie daar dan slechte ervaringen mee? Is er altijd veel geld weggelekt?
1: Nou, er lekt altijd wel wat weg. En op het moment dat zo'n regeling open komt, dan zie je altijd adviesbureaus en die zeggen wij gaan het beste advies geven en die schrijven vaak toe toch naar een oplossing die ze graag willen. En we willen juist die verantwoordelijkheid, maar ook die stukje vrijheid neerleggen bij die kottenvissers. Zodat ze zelf een werf kunnen selecteren. Mm. Zelf direct met die werf aan de slag gaan. Ja, zo wordt het meest effectief uitgemaakt van die regeling, zonder dat er iets weg ligt. Soms heb je een adviesbureau nodig om een subsidie te schrijven. Dat kan heel waardevol zijn, bijvoorbeeld voor Europese subsidies. Maar we willen dat deze 12,5 miljoen echt direct in die sector neerkomt. En dan is dit denk ik de meest efficiënte manier.
0: 12,5 miljoen klinkt veel, maar het gaat wel om 100 mosselkotters, kokkelkotters en oesterkotters, alles bij elkaar zo ongeveer. Is dat dan voldoende?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Daar zitten grote en kleine kotters bij. En het is ook niet altijd draagbaar of de mogelijkheid. Soms zitten ze aan het einde van de afschrijvingstermijn en zal er misschien een nieuwe kotter besteld moeten worden. Daar is deze regeling niet direct voor. Dus we moeten gewoon even kijken wat komt eruit. Het is voor ons ook waardevolle informatie, want we vragen wel of ze die informatie delen. Zodat wij ook kunnen zien van is deze regeling goed? Is die toepasbaar of moeten we die nog eens een keer tegen het licht houden? Dus voordat die open gaat hebben we eigenlijk al een hele goede analyse en dat werkt denk ik het beste.
0: Ja. En dat duurzaam maken, dat zit vooral dan ook in het brandstof, denk ik? Brandstofgebruik, dat schoner wordt?
1: Ja, ja absoluut. Dat kunnen natuurlijk ook een aantal filters zijn na de motoropstelling. Maar we denken vooral in elektrificering van de aandrijflijn, maar ook de processen die aan boord plaatsvinden. Dus daar hebben we echt ook de werf op geselecteerd. Hebben ze het al eens gedaan? Hebben ze de kennis en know-how in huis? En dan kunnen ze volgens mij per kotter kunnen ze echt heel goed een adviesplan en een duurzaamheidsplan maken. En dat heeft deze sector nodig.
0: Helder uitgelegd door Johan Alberts, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Er komt dus geld voor de schelpdiersector in onze provincie om de schepen duurzamer te maken.

0: Diana Ross en de Supremes en Reflections. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Ik zie die donkere wolken toch al wel weer overkomen drijven.
1: Ja, zeker. Er zijn vrij veel wolkenpartijen en ook een beetje laaghangende bewolking. Steeds dreigt het ook een beetje te gaan regenen. En dat klopt ook wel, want dat is nog redelijk onstabiel, met ook vannacht de vorming van enkele buien. Dat was eerst verspreid in de nacht. 4 mm viel er ook nog in Sassenheim-Gent. De laatste 1, 2 uur zijn er vooral landinwaarts toch een paar buien. Vanaf, toch al vanaf Walcheren over Zuid-Beveland richting Tholen. En het Marollengat zo'n beetje. Daar is ook windkracht 6 ook. En ook aan zee staat ook af en toe windkracht 6 uit west tot zuidwest. Ook op de Oost-Schelde-keringen trouwens. Dus het is ook redelijk doorwaaid. En er zijn wel een paar opklaringen, maar veel zijn dat er niet, bij een temperatuur van 15 graden. Nou, vanochtend is het dus vooral landinwaarts kans op een enkele bui. Veel is dat maar niet, maar het kan wel een redelijk flinke bui zijn. En in het begin van de middag is het dan vrijwel overal droog. En ook rond het middaguur natuurlijk. Maar er komt een front aan via Engeland. En het geeft dan later in de middag en het begin van de avond zo'n paar perioden met regen. Wat kan er vallen zo tot het donker wordt? Wel, misschien een millimeter of 2 tot 4 op veel plaatsen. Sommige plaatsen iets meer door een enkele bui vanochtend. Sommige plaatsen iets minder. En er is dus maar weinig zon vandaag in principe. En de wind blijft matig tot krachtig. En draait bijna zuidwest tot zuid vanmiddag. En de maximumtemperatuur is bij dit alles zo'n 18 à 19 graden.
0: Nou, kijk ook nog maar even naar morgen dan.
1: Ja, doen we inderdaad met niet al te veel plezier, denk ik. Want er komt een nieuw laagdrukgebied aan bij Schotland. Het eerste is aan het wegtrekken naar, via de Shetland-eilanden richting Noorwegen is dat. Maar de volgende komt er dus aan al naar Ierland en naar Schotland morgen. En de eerste regen ervan hebben wij dus later vandaag. En morgen hebben we dat. Toch wel lastig met vrij veel buiigheid. Een paar kleine opklaringen, maar bij buien is ook een redelijk goede kans op onweer. En het waait ook vrij hard morgen met windkracht 4 tot 6 en aan zee af en toe windkracht 7. Dat betekent dat er bij buien ook kans op wat windstoten. Morgenavond is het wel wat beter, maar de temperatuur is iets lager, met maxima van de 16 tot 18 graden.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Afrantijn nu met laagwater in Vlissingen om 5:55. Hoogwater is het om 5:55. Als je gaat zwemmen, de zee bij Zoutelanden en Katzand 18 graden, de Westerschelde bij Baarle op 19, de Oosterschelde bij de Plompertoren 17 en bij Sint Maartensdijk 20 graden, ook 20 graden in het Gevelingenmeer en het Veersemeer. In de verkeersinformatie zie ik een melding over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 12 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Er is een ongeluk gebeurd. Hou daar rekening met 9 minuten vertraging. Komt ook net een melding binnen over de ring rond Antwerpen van het Vlaamse Keercentrum. Tussen Antwerpen-Haven en de Liefkenshoektunnel is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met vertraging.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe die automatisering er dan in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
1: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
0: 2/3 van de bedrijven in ons land heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze omzet mis. De zwangere vrouw die viel bij een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist zegt dat ze de politie een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen de internationale nieuwszender Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. De politie kwam vorige maand naar dat AZC in Zeist na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken, werd door een agent weggetrokken, waarna ze op de grond viel. Online maakt een filmpje veel los. En bij demonstraties die uit de hand lopen, moet harder worden opgetreden. Burgemeesters moeten dan sneller kunnen ingrijpen en rellende mensen harder worden gestraft, vinden in elk geval de minister Heerma en David van Weel. Twee ministers zijn dat, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. RTL Nieuws schrijft erover vanmorgen. De afgelopen weken ging het op verschillende keren mis. Bijvoorbeeld het spoor dat werd geblokkeerd door Extinction Rebellion of de brandstichtingen en de demonstraties bij AZC's, bijvoorbeeld in Loosdrecht. De aanpassing van het demonstratierecht volgt niet op die incidenten, zeggen de ministers. Dit is een discussie die al jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen, is een citaat uit die brief.
2: Ik heb in.
0: En dan Chicago. And hard to say I'm sorry. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, toch weer paardenmarkt in Zierikzee. Straks maar 7 bellen. Nu eerst een overzicht van het nieuws op Omroep Zeeland van 7:30. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om te verduurzamen. Er komt een regeling om schepen aan te laten passen bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er dure adviesbureaus moeten worden ingeschakeld, zegt de gedeputeerde.
6: Want soms hebben we regelingen die passen niet helemaal. En zo willen we eigenlijk die regeling passend maken. Dus dat elke kottereigenaar, elke kotter op een goede en een nette manier verduurzaamd worden.
5: En de provincie trekt 2,5 miljoen daarvoor uit. Het Rijk betaalt ook nog eens 10 miljoen euro mee. De Zeeuwse schelpdiersector bestaat uit ruim 100 kotters die vissen op mosselen, oesters en handkokkels. Er komen nieuwe brainstormsessies over Zeeland als culturele hoofdstad. De eerste in april in Middelburg werd goed bezocht en daarom zijn er deze maand nog eens 3 van die bijeenkomsten in Goes, Ouwerkerk en Terneuzen. De werkgroep die Zeeland wil aanmelden als culturele hoofdstad zegt dat een kandidatuur onze provincie een belangrijke impuls kan geven op cultuurgebied, maar ook maatschappelijk en economisch. Voetbaltrainer Rogier Veenstra vertrekt per direct bij Kloetingen. Hij gaat aan de slag bij landskampioen Quick Boys uit Katwijk. Dat is een flinke promotie voor de 38-jarige trainer uit Middelburg. Maar hij twijfelde ook.
7: Ik heb daar wel heel erg goed over nagedacht. Alleen de grootte van de club en de impact van Quick Boys in Nederland, ja, die is intens. En ik voelde uiteindelijk wel aan alles dat ik dit niet moest laten lopen. En heb ik natuurlijk heel veel zin om dat avontuur aan te gaan.
5: Quick Boys koopt het doorlopende contract van Veenstra bij Kloetingen af. Beide clubs spelen in de tweede divisie, dus ze gaan ook tegen elkaar spelen. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden. PostNL verhoogt de tarieven voor brieven die de volgende dag al bezorgd moeten worden van 1,40 naar 3,20. Ook een rouwkaart kost bij een snelle bezorging vanaf 12 juli dus meer. Groenleer noemt dat onacceptabel. Rouwpost die er 2 dagen over kan doen, die blijft 1,40 kosten. En het weer. Vooral landinwaarts valt er nog een enkele bui. Aan zee zijn er wat opklaringen. Later in de middag periode met regen. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind draait naar zuid-zuidwest en het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie heeft de ANWB meldingen over de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht kwartiervertraging en de N57 Middelburg-Rotterdam tussen, die verdwijnt nu van mijn scherm. Ik hoop dat het daar dan is opgelost. Het was in elk geval in de richting Rotterdam, ergens in de buurt van Rokanje. Dan nog naar het Vlaams verkeerscentrum. De ring rond Antwerpen in de richting 2 van Antwerpenhaven naar Lillo is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Roxette en The Joyride. Dit is een half uur Zeeland wordt wakker, waarin het over dieren gaat, straks slakken. Want ja, als het gaat regenen, dat betekent dat er ook weer een heleboel slakken te zien zijn. En paarden in Zierikzee. Paardenmarkt is het weer. 600 jaar oude traditie die 2 jaar geleden nog strandde. Het evenement ging toen niet meer door om veiligheidsmaatregelen die te duur waren geworden. Maar er is een nieuwe kernmanager van de ondernemersvereniging, Steven Schravenzande. Hij heeft het evenement Nieuw Leven ingeblazen, inclusief de paarden dan, denk ik toch. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen. Ja, zeker inclusief paarden, anders is het geen paardenmarkt.
0: Nee, wat gaat er dan gebeuren vandaag?
1: Nou, we gaan vandaag de paardenmarkt organiseren met ongeveer 140 kramen. Een reguliere markt, maar ook oude ambachten. Zeelse klederdrachten, oude trekkers, alles wat eigenlijk hoort op een paardenmarkt. Maar zeker ook ongeveer 40 paarden, trekpaarden, gewone paarden, veulens en ponies. En ja, die staan zowel bij de Nieuwe Kerk, staan de 16 trekpaarden. En die worden bereden door de ringrijders uit Koudekerke.
0: Ja.
1: Die gaan wedstrijden houden en op het Havenplein kunnen kinderen op ponies rijden, maar er zijn ook trekpaarden en gewone paarden te zien.
0: Ja.
1: Vroeger werd daar natuurlijk ook paarden verhandeld, maar ja, dat is niet meer zo.
0: Nee, dat is eigenlijk, door de hele binnenstad is er wel van alles te doen, hè? En ja, we moeten toch even naar het verleden kijken, want 2 jaar terug geen paarden meer, omdat de veiligheidsmaatregelen te duur waren geworden. Hoe heb je het dan nu voor elkaar gekregen dat het wel weer kan?
1: Ja, ik moet zeggen, die vraag is mij vaker gesteld. Ik weet daar niet echt een goed antwoord op. Mijn voorganger heeft dat inderdaad naar beste kunnen geprobeerd. En dat is niet gelukt. En ik heb, ik moet wel zeggen, met heel veel hulp van echte paardenmensen hier op het eiland is het mij wel gelukt. Iedereen doet daar zijn aandeel in. En qua veiligheid en verzekering, ja, we hebben ongelooflijk veel hekken waarmee we bepaalde zaken afhekken, zoals ze dat noemen.
0: Oh ja.
1: Ook bij het ringrijden blijft men op veilige afstand. En zo hebben we het kunnen faciliteren. Maar inderdaad, ik heb een filmpje gezien van, ik meen, 1430, waarin de paarden op het Havenplein vrijelijk rondrenden.
0: Maar wacht even, een filmpje uit 1430? Hadden ze toen nog veel van? Hoe kon je daar nou een filmpje van zien?
1: Het staat op ons Facebook van Paardenmarkt Zierikzee. En dan zie je echt dat die paarden nog vrijelijk rondrennen over het Havenplein.
0: Maar dat zijn schilderijen of zo, of afbeeldingen. Want ze hadden toen nog geen film natuurlijk.
1: Je moet me even te goed houden wat betreft het precieze jaargetijden. Het zijn zwart-wit filmpjes.
0: Okay.
1: De kwaliteit is ook niet helemaal van wat we tegenwoordig kennen. Maar anders moeten de luisteraars maar eens even kijken op onze Facebookpagina.
0: Precies.
1: Het leuke is in ieder geval om te zien dat toen in de tijd alles zo'n beetje kon. Hè? Qua veiligheid leek er niets aan de hand. En tegenwoordig moet je gewoon bepaalde zaken in acht nemen en zorgen dat alles veilig gebeurt.
0: Steven, hoe belangrijk is die paardenmarkt, die traditie die dus al honderden jaren teruggaat? Hoe belangrijk is dat voor Zierikzee?
1: Ja, dat is enorm belangrijk. Het leeft ook enorm bij de bewoners in Zierikzee, maar ook op het eiland. Ik ben zelf nu een dertigtal jaren woonachtig in Zeeland, maar niet een originele Zeeuw. Maar als ik dan hoor tijdens de voorbereiding en de organisatie hoeveel mensen er eigenlijk staan te popelen om naar de paardenmarkt te komen, de welwillendheid van mensen die er een aandeel in hebben, eigenlijk is niets te gek. Iedereen wil heel graag dat die paardenmarkt er weer komt.
0: Nou, die is er dan ook vandaag, vanaf 10 uur tot hoe laat is het allemaal?
1: Tot 5 uur vanmiddag.
0: Oké, in Zierikzee centrum. Ga gewoon door het centrum lopen en kijk eens ook even om de hoek. Want misschien dat daar ook alweer wat te doen is. Steven Schravenzande, mooi dat de paardenmarkt in elk geval er weer is in Zierikzee. Heel veel plezier in elk geval vandaag. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Regenjasje aan. Gewoon gaan. Naar Zierikzee, de paardenmarkt.

Mooi, Raccoon uit de begintijd van hun carrière. Love You More. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16. Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 5 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 7 minuten. En de A58 Breda-Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. Hou rekening met 7 minuten vertraging. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt op de ring Antwerpen in de richting 2 van Antwerpen-Haven naar Lillo een file en dat komt door een kapotte vrachtwagen.

0: Susanna Freek en Halverwege. Goedemorgen op woensdagochtend, Omroep Zeeland. Rond deze tijd altijd eventjes de tuin in samen met jou. En gisteren toen het regende, toen ben ik eventjes mijn tuin ingelopen om te kijken of er weer slakken tevoorschijn kwamen, want dat gebeurt dan, hè. Waar zijn ze als het droog is? En vooral, dan komen ze weer redelijk massaal als het gaat regenen. En ja hoor, daar waren ze allemaal weer. Naakslakken, maar ook slakken met van die huisjes op hun lijf. Maar eens eventjes vragen bij vaste natuurkenner Erik Milieu, nu de slakken er weer zijn. Dag Erik.
1: Goedemorgen Remco.
0: En ze gingen knabbelen en zo.
1: Nou, dat is toch echt fascinerend, hè? Dan denk je, waar zijn ze nou? En in één keer, je moet bijna oppassen dat je het niet overeen loopt, hè?
0: Zeker, naaktslakken en slakken met een huisje. Waar kwamen ze vandaan?
1: Ja, die hebben zich natuurlijk goed verstopt, hè. Die hebben echt wel in de gaten gehad dat het te droog was voor ze. Dus dan moeten ze zichzelf beschermen.

0: gaan dan diep onder de grond zitten. Onder stenen. Nog de laatste vochtige hoekjes hadden ze tevoorschijn getoverd voor zichzelf. Ja, en als dan die regen valt, ja, dan ben je blij dat je eindelijk weer naar buiten mag.
1: Hebben slakken water nodig?
0: Ja, absoluut. Slakken die hebben natuurlijk zo'n slijmerig huidje, maar dat moet je natuurlijk ergens van produceren. Dus dat gaat eigenlijk best wel vocht in zitten. Dus dat betekent eigenlijk dat als je te lang geen vocht hebt en je blijft maar al dat slijm produceren, ja, dan komt er een moment. Dan droog je dus hartstikke uit. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn als slak als je helemaal droog bent. Dus nee, die moeten die nattigheid hebben. En vandaar dat ze ook altijd eigenlijk meestal gewoon ook 's nachts te zien zijn. Nooit in de volle zon zul je ze zien. Die zijn daar best zuinig op, dat beetje vocht dat ze hebben.
1: Maar gaan slakken onder de grond zitten?
0: Ja, die graven gangetjes voor zichzelf. Kijk, het is niet meters diep, maar die zitten gewoon in die beetje rulle laag. Daar verschuilen ze zich heel graag in. Ja, als het maar een beetje nat is, hè, en als die bovenste 5 centimeter van die grond er keurig droog en keihard is, en dan moet je dieper.
1: En zijn dat dan ook de slakkenhuisjes die naar beneden gaan, of blijven die dan juist wel boven de grond?
0: Ja, die blijven toch wel een beetje in dat in de strooisellaag, zoals dat heet, hangen. Ja, en ook verstopt onder de struiken waar alle blaadjes nog gevallen zijn. En nu hebben ze daar ook weer een goede taak.
1: Wat is eigenlijk het nut van een slak?
0: Precies dat knabbelen eigenlijk, hè. Slakken zijn hartstikke goede opruimers en verwerkers van dat strooisel in die strooisellaag. Van al die dorre blaadjes en die uitgedroogde grasprietjes. Dat knabbelen ze allemaal weg. Maar natuurlijk ook gewoon jonge plantjes vinden ze ook lekker. Dat vinden wij weer wat minder leuk. Maar eigenlijk zijn ze alles gewoon aan het verwerken tot bruikbare voedingsstoffen. Waar planten weer verderop kunnen groeien.
1: Wat mij opvalt, Erik, is dat soms dan kijk je in een struik of ook op een plant, en dan zit een slak opeens heel erg hoog op dat ene blaadje dat er nog net zit. En dan denk ik, wat doe je daar nou? Waarom pak je nou niet gewoon een veel makkelijker blaadje?
0: Ja, ze gaan gewoon hun neus achterna, hè. En als dat toevallig zich 2 meter hoog brengt, ja, dan gaan ze daar gewoon. En dan gaan ze gewoon door naar dat volgende blaadje en het volgende blaadje. En als ze uiteindelijk op 5 meter zitten en het is op, ja, dan maar weer naar beneden. Je hebt uiteindelijk de hele dag de tijd, toch?
1: Erik Milieu, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week, Remco.
2: En alle babbels met Erik vind je natuurlijk op radiotuin.nl. Als er trouwens iets is in jouw tuin dat je opvalt, of in het gemeenteperkje, dat kan natuurlijk ook, hè? Stuur me even een appje of zoek me op facebook.com/zeelandhetwakker. Stuur me een berichtje daar en dan kan ik jouw onderwerp ook een keertje meenemen in de radiotuin.

The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Het gouden windei, dat is de prijs voor misleidendste product, gaat naar drie verschillende drankjes, is nu net bekendgemaakt. Volgens Foodwatch, die de prijs heeft bedacht, een beetje een spottenbedoelde prijs, hè, doen die drankjes vage fruitbeloften, mooie verpakkingen met luxe, aantrekkelijk ogend fruit, terwijl er nauwelijks vers fruit in zit bijvoorbeeld, maar het is dan gemaakt van concentraat bijvoorbeeld. Of perensiroop die maar 10% peer en 75% appel bevat. Ja, kun je het dan nog wel perensiroop noemen en peren op de verpakking zetten? Dat soort dingen. Het gouden windei voor drie verschillende drankjes dit keer. Dan een verhaal dat ik las bij Dierenwelzijn Zeeland. Ze hebben weer jonge slechtvalk geholpen die het nest had verlaten op de Lange Jan in Middelburg. Ja, het beestje kan nog helemaal niet goed vliegen en voor zichzelf zorgen. Dus het zat tussen de geparkeerde auto's, waardoor het voor de ouders, de grote vogels, dat vogeltje moeilijk konden voeden. Het slechtvalkenjong is nu naar de opvang gebracht. De mikken, zij gaan hem binnenkort weer terug in het nest zetten, in de hoop dat hij niet weer naar beneden valt en tussen de auto's terechtkomt. Elk jaar krijgt Dierenwelzijn Zeeland meldingen over slechtvalken op de Lange Jan en dat die dan bijvoorbeeld naar beneden vallen. En in de PZC lees ik over Vlaamse statiegeldtoeristen die massaal naar Hulst komen. Die kopen flessen zonder statiegeld in eigen land en leveren ze in Nederland weer in met statiegeld. En als je een beetje slim rekent, dan drink je zo bijna gratis. Nou, niet dat je er nou heel rijk van wordt, maar goed, het kan allicht een paar cent schelen. Water en frisdrank van één huismerk, flessen zie ik toch in elk geval, en alleen bij de Jumbo, inderdaad, bij de Jumbo, die ene Jumbo in Hulst, daar staan soms hele bussen en dan krijgen ze wel eens 80 of 90 euro uitbetaald. Lees ik in elk geval in dat verhaal in de PZC. Straks op Omroep Zeeland aandacht voor rouwpost. Want ja, de snelle post gaat duurder worden. Dus komt een Zeeuwse uitvaartondernemer met een idee. Een vrijwilligersnetwerk dat post gaat bezorgen. Rouwpost. Ik ga het er straks over hebben. In Zeeland wordt wakker.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
14: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
13: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
15: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
13: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16. Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 12 minuten. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Heiligatsplein en Oud-Beijerland, 11 minuten vertraging. En als je op de Ring Antwerpen rijdt, gemeld door het Vlaams Verkeerscentrum, Ring Antwerpen in de richting 2, file van Antwerpenhaven naar Lillo. Er staat daar een vrachtwagen met pech en die hindert de boel nogal. Als jij iets ziet op de Zeeuwse wegen dat ik vooral moet weten voor de verkeersinformatie, stuur even een appje 0118-499-999, maar doe dat alleen als het veilig kan.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
29: Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, ik zie donkere wolken over Zeeland trekken. Er valt af en toe een bui uit. Aan zee wel wat opklaringen, maar later in de middag overal periode met regen. Een matige tot krachtige wind en het wordt 19 graden. Van harte welkom. Een postzegel voor snelle post wordt wel heel erg duur, vindt een uitvaartondernemer in Goes. Hij wil een netwerk opzetten van vrijwilligers dat post gaat bezorgen. Gaat hij zo uitleggen. Verder in het nieuws, de provincie gaat schelpdiervissers helpen om te verduurzamen. Komt de regeling om schepen aan te laten passen bij een aantal vaste werven. En een opvallende voetbaltransfer toch wel. Rogier Veenstra gaat van Kloetingen naar landskampioen Quick Boys. Voor hem natuurlijk een absolute kans, maar voor Kloetingen een uitdaging. Want wie gaat hem dan nu opvolgen? Dit is Omroep Zeeland. Van harte welkom.

0: Sonmieu en de morning. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Als je wil dat een brief morgen al aankomt, dan gaat dat binnenkort meer kosten. En dat geldt dan ook voor de rouwpost. Binnen een dag al op de mat. Dan gaat de postzegel van 1,40 naar 3,20 euro. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes vindt dat onbegrijpelijk. Hij wil daarom een netwerk opzetten van vrijwilligers om post rond te brengen. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat maakt die prijsverhoging voor jou onacceptabel? Want dat is het woord dat jij gebruikt.
1: Ja, een verhoging begrijp ik wel. Dat prijzen iets omhoog gaan, dat is denk ik een logisch gevolg van allerlei zaken. Maar om nou nabestaanden in een hele verdrietige tijd op te zadelen met nog meer kosten voor een rouwkaart. Ja, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk om juist daar dan een verhoging door te voeren. En dat geldt dan voor de postzegels. Dat geldt ook voor het verzendset wat wij gebruiken om rouwpost op tijd weg te krijgen. Ja, dat vind ik onacceptabel. Om juist mensen in verdrietige perioden daar dan mee op te zadelen. Want zo voelt het eigenlijk een beetje.
0: Want PostNL zegt dat het gaat om de snelle post. Als je een dag langer wil wachten, dan kan dat. Dan blijft het gewoon hetzelfde tarief, ja. 1,40. Dus dan komt de kaart een dagje later aan.
1: Ja, nou ja, een dagje later. Dat dagje later, dat hebben we nu ook al best wel vaak. Dus we moeten echt zorgen dat we de rouwkaart op tijd kunnen drukken en op tijd versturen, zodat iedereen de kaart op tijd op de mat heeft. En ik hou mijn hart een beetje vast hoe dat dan straks gaat. Een dagje wachten, dat worden dan misschien wel 2 dagen of misschien nog wel langer.
0: Ja, ja. Want die ervaring heb je nu al. Die ervaring heb je al dat rouwpost gewoon te laat aankomt.
1: Ja, dat rouwpost te laat aankomt op de dag van de uitvaart of soms zelfs de dag na de uitvaart. En natuurlijk, er zijn allerlei oplossingen. Hè? Dus je kan een digitale rouwkaart versturen en dat de papieren rouwkaart dan later komt. Maar ik merk ook wel dat een papieren rouwkaart, en zeker hier in de regio, toch wel heel erg gewaardeerd wordt. Die wordt thuis neergezet. Dat is een document om te bewaren met een mooie foto erop. Dus die papieren rouwkaart is toch echt wel heel belangrijk, merk ik.
0: Nu heb jij een idee gelanceerd. Je wil een netwerk gaan opzetten op Walcheren en de Beverlanden. Een netwerk van vrijwilligers die dan rouwkaarten gaan bezorgen. Dus helemaal rond, zonder PostNL heb je allemaal niet meer mee te maken dan. Hoe stel je dat voor? Wie gaat dat dan doen?
1: Ja, ik ben daar de afgelopen dagen over na gaan denken. Ik dacht, we moeten toch iets kunnen bedenken om post in Zeeland op tijd bij de mensen te krijgen. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk best wel mensen die graag fietsen, die op hun dorp graag een rondje lopen of in hun stad. Ik denk, als we die mensen nu kunnen verenigen tot een pool van vrijwilligers. Dat moet dan best wel een grote pool zijn, denk ik. Want ja, iedereen heeft ook wel eens wat, hè, dat ze niet kunnen. Toen dacht ik, als mensen nou bereid zijn om kaarten in hun straat, in hun dorp rond te brengen voor ons, voor de familie, ja, dan ondervangen we in ieder geval de te late bezorging door PostNL.
0: Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken. Die mensen moeten wel betrouwbaar zijn natuurlijk. Het is wel delicate poststukken natuurlijk. Het moet dan ook wel echt arriveren.
1: Ja, zeker. En daar ga ik ook goed over nadenken hoe we dat in het vat gaan gieten. Want het moet wel goed gaan. Het moet kloppen. Je moet van de mensen op aankunnen. Dus ik roep eigenlijk de mensen op die dat zien zitten, die het belangrijk vinden om rouwpost op tijd op de mat te hebben, om zich te melden eigenlijk.
0: Weet jij of er al vergelijkbare initiatieven in het land zijn van vrijwilligers die dan rouwpost bezorgen? Want ik weet wel dat sommige uitvaartondernemers het al wel zelf doen vanwege alle vertragingen en dat soort dingen. Maar met vrijwilligers, is dat nieuw of niet?
1: Nou, ik weet dat het ergens verderop in het land al wel gebeurt bij een oud werkgever van mij. Die doet dat ook. Die werkt in het Gooi en die heeft ook zo'n pool opgezet. En het werkt bij hem prima. Ja. Het gaat bij hem heel goed. Dus het is een beetje een voorbeeld, zeg maar, om het op die manier te gaan doen.
0: Ga eens kijken of dat in Zeeland ook gaat werken. Ik geef eventjes jouw e-mailadres. Kun je natuurlijk ook bij me opvragen via 0-8-4-5-9. Maar het e-mailadres van Wouter Groenleer is wogroenleer@monuta.nl. Dus als je meer informatie wil of aanmelden, wogroenleer@monuta.nl. Of anders even Wouter Groenleer opzoeken in Google en dan kom je er ook. Wouter, dankjewel. Hou me op de hoogte alsjeblieft.

0: Genesis en Advance All op Omroep Zeeland. Met flink wat wolken boven onze provincie op dit moment. Donkere wolken ook wel, Jules Gernaert.
1: Ja, zeker. Er zijn vrij veel wolkenpartijen. En ook een beetje laaghangende bewolking. Steeds dreigt het ook een beetje te gaan regenen. En dat klopt ook wel, want dat is nog redelijk onstabiel. Met ook vannacht de vorming van enkele buien. Dat was eerst verspreid in de nacht. 4 mm viel er ook nog in Sas van Gent. De laatste 1-2 uur zijn er vooral landinwaarts nog een paar buien. Vanaf Walcheren over Zuid-Beveland richting Tholen. En het Marollengat zo'n beetje. Daar is ook windkracht 6 ook. En ook aan zee staat ook af en toe windkracht 6 uit west tot zuidwest. Ook op de Oost-Scheldekeringen trouwens. Dus het is ook redelijk doorwaaid. En er zijn wel een paar opklaringen, maar veel zijn dat er niet bij een temperatuur van 15 graden. Nou, vanochtend is het dus vooral landinwaarts kans op een enkele bui. Veel is dat maar niet, maar het kan wel een redelijk flinke bui zijn. En in het begin van de middag is dan vrijwel overal droog. En ook rond het middaguur natuurlijk. Maar er komt een front aan via Engeland. En het geeft dan later in de middag en het begin van de avond zo'n paar perioden met regen. Wat kan er vallen zo tot het donker wordt? Wel, misschien een millimeter of 2 tot 4 op veel plaatsen. Sommige plaatsen iets meer door een enkele bui vanochtend. Sommige plaatsen iets minder. En er is dus maar weinig zon vandaag in principe. En de wind blijft matig tot krachtig. En draait bijna zuidwest tot zuid vanmiddag. En de maximumtemperatuur is bij dit alles zo'n 18 à 19 graden.
0: Dankjewel, Jules. Met afgaand tij, laag water in Vlissingen om 11:05. Hoogwater vanmiddag om 4:05. En altijd een goed idee om te zwemmen. Kan ook op een dag als vandaag. De zee bij Zoutelanden en Katzand, 18 graden. Westerschelde bij Baarland, 19. De Oosterschelde, ja, dat is zo'n groot water. Verschillende temperaturen. Bij de Plompertoren 17. Sint Maartensdijk, 20 graden. Grevelingenmeer en het Veersemeer. Ook daar allebei 20 graden op dit moment. In de verkeersinformatie meldt de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht kwartiervertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Numansdorp 9 minuten. Vlaams Verkeerscentrum heeft de ring Antwerpen richting 2 van Antwerpenhaven naar Lillo. Door een kapotte vrachtwagen die daar op de weg staat. En de E34 in de richting van Knokke. Hou rekening met vertraging. De hoogte van Maldegem.

0: Bruno Mars. En Risk It All, eventjes voor het rustmoment op deze woensdagochtend. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, bleek in een debat gisteren. Als de Eerste Kamer volgende week instemt, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen om de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
1: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven. Dit is ook niet wat je zelf wilt. Wij kunnen je helpen.
2: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
0: Belangenorganisatie COC Nederland bood de Eerste Kamer namens 8000 mensen een petitie aan. Stemming is dus later volgende week in de Eerste Kamer. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
3: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
0: 2/3 van de bedrijven in ons land heeft last van personeelstekorten. Daardoor lopen ze omzet mis. En Amerika schrapt een meetnetwerk voor de oceaan. Het zijn boeien en meetinstrumenten bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en voor een zacht klimaat zorgt. Zij zorgen dat die stroming kan stilvallen en daarom zijn die metingen dus heel erg belangrijk, zeggen onderzoekers.
4: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: 5 minuten voor 8:30, dit is Omroep Zeeland.

0: Zeeland.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Een van de bijzondere schepen bij Vlissingen Maritiem dit weekend is de Avontuur uit Goes. Straks maar even bellen over hun geschiedenis. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om schepen duurzamer te maken. Dat kan dan bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er onnodig geld gaat naar adviesbureaus, zegt de provincie. Gedeputeerde Johan Alberts.
6: Want soms hebben we regelingen die passen niet helemaal. En zo willen we eigenlijk die regeling passend maken. Dus dat elke kottereigenaar, elke kotter op een goede en een nette manier verduurzaamd worden.
5: De provincie steekt 2,5 miljoen in de pot. Rijk betaalt 10 miljoen euro mee. De Zeeuwse schelpdiersector heeft ruim 100 kotters die vissen op mosselen, oesters en handkokkels. Er komen nieuwe brainstormsessies over Zeeland als culturele hoofdstad. De eerste in april in Middelburg werd goed bezocht en daarom zijn er deze maand nog eens 3 van die bijeenkomsten in Goes, Ouwerkerk en Terneuzen. De werkgroep die Zeeland wil aanmelden als culturele hoofdstad zegt dat een kandidatuur onze provincie een belangrijke impuls kan geven op cultuurgebied, maar ook maatschappelijk en economisch. In Zaamslag is de bouw van de nieuwe woonwijk Heerlijkheid begonnen. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge, die vroeger in Zaamslag woonde, gaf het startsein. In de wijk komen 78 woningen. En door een samenwerking met zorgorganisaties SVRZ en Zeeuwse Hofjes kunnen inwoners van Zaamslag daardoor langer in hun eigen dorp blijven wonen. Voetbaltrainer Rogier Veenstra vertrekt per direct bij Kloetingen. Hij gaat aan de slag bij landskampioen Quick Boys uit Katwijk. En dat is een flinke promotie voor de 38-jarige trainer uit Middelburg. Al twijfelde hij ook.
7: Ik heb daar wel heel erg goed over nagedacht. Alleen de grootte van de club en de impact van Quick Boys in Nederland, ja, die is intens. En ik voelde uiteindelijk wel aan alles dat ik dit niet moest laten lopen. En heb ik natuurlijk heel veel zin om dat avontuur aan te gaan.
5: Quick Boys koopt het doorlopende contract van Veenstra bij Kloetingen af. Beide clubs spelen in de tweede divisie en gaan elkaar dus ook tegenkomen. En dan het weer. Vooral landinwaarts kan er nog een bui vallen. Aan zee zijn er een paar opklaringen. Later in de middag overal periode met regen. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind die draait naar zuid-zuidwest en het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Fleetwood Mac is dit en Go Your Own Way. Er gebeurt van alles vandaag in Zeeland. Op 4 scholen, of bij 4 scholen in onze provincie, gaan ze vandaag koken onder leiding van een kok. Waar dat goed voor is, dat horen we straks. Verhaal vanuit de klas. Contact met een school in Zierikzee over een kwartiertje ongeveer.
1: There once was a ship that put to sea. Then one day when the tonguing is done, we'll take a leave and go.
2: De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem, bij Omroep Zeeland.
0: De kern van Vlissingen Maritiem, dat is natuurlijk toch gewoon de schepen die je kunt bekijken. De tollships, de oude sleeboten, nagemaakte schepen, de Kamperkoggen bijvoorbeeld. Als er een loopplank uit ligt, dan mag je erop, las ik op de website van Vlissingen Maritiem. En ook de Avontuur komt naar Vlissingen. Dat is een schip met thuishaven Goes. Een hele geschiedenis. Job van Welen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Remco.
0: Omschrijf dat schip eens. Het is een tweemaster, dat kan ik al zeggen. Maar hoe ziet het er verder uit?
3: Ja, het is een van oorsprong vrachtschip. Het is een van de laatste vrachtschepen die gebouwd is onder zeil. Een aantal jaren later begon de motorvaart. Maar de Avontuur is een tweemaster, zoals je zegt. Het ruim is op dit moment heel anders dan vroeger. Vroeger gingen daar stenen in. Het schip is gebouwd om basalt uit Duitsland te halen om de Zeeuwse kustverdedigingswerken mee te bedienen.
0: Ja, ja.
3: En
0: ben je er nog?
3: Ja.
0: Ga je gang hoor, Job.
3: En dat ruim dat is nu omgebouwd tot een salon waar we onze gasten van een natje en een droogje kunnen voorzien.
0: Ja, want wat doen jullie nu met die Avontuur? Waar gebruik je het voor?
3: De Avontuur is van de stichting Zeeuwse Klipper Avontuur. Wij werken met ongeveer 75 vrijwilligers aan het schip. Om het in de best mogelijke conditie te houden. Soms doen we nog een stapje terug naar zoals het vroeger was. En restaureren we het een en het ander. En om dat allemaal te bekostigen, want we krijgen van niemand subsidie. Tenminste, tot op heden is dat niet gebeurd. Mm. Om dat schip te bekostigen, verhuren we hem als charterschip en varen we met groepen.
0: Ja, ja.
3: Families en
0: maar dat zijn dan misschien ook wel eens mensen die helemaal geen zeebenen hebben en dat soort dingen. Gaat dat wel goed?
3: Ja, het gaat altijd goed. Het schip is heel zwaar gebouwd ook. Boven windkracht 6 varen we niet meer. Maar tot en met windkracht 6 beweegt het schip eigenlijk nauwelijks. We maken eigenlijk nooit mee dat de mensen zeeziek worden.
0: Je zei net hè, dat het eigenlijk een van de laatste schepen waren, vrachtschepen onder zeil. Daarna kwamen er natuurlijk motoren in. Dus het is wel een heel bijzonder schip, omdat het juist zo'n eindpunt was. Daarna was het zeil een beetje uitgerangeerd. Daarom is het juist zo mooi dat jullie laten zien hoe het toen ging uiteindelijk. Waarom wil jij dat zo graag laten zien?
3: Ja, dat is iets wat je tegenwoordig natuurlijk niet meer ziet, een zeilschip. Tenminste, nog wel in de recreatievaart, maar zeker niet in de beroepsvaart. En het is gewoon erg leuk om dat schip weer te tonen aan het publiek. En dat wordt ook erg gewaardeerd als wij bijvoorbeeld van Goes naar het Goese Sas varen. Dan vaar je door het kanaal langs Wilhelminadorp. En heel vaak wordt er getoeterd of gezwaaid of mensen stappen uit om een filmpje te maken.
0: Leuk, ja.
3: Dus het is gewoon erg leuk om dat schip aan het publiek te laten zien.
0: Tegelijkertijd zijn er nu wel weer van die zeeschepen die wind gebruiken om even dat extra zetje te krijgen. Zodat ze de motor wat zachter kunnen neerzetten met zeilen, met andere technieken. Er wordt heel erg mee geëxperimenteerd. Dus dat zeilen voor de vrachtvaart komt wel weer een beetje terug.
3: Het is weer op z'n toe, dat klopt. Het zal nooit zo zijn dat schepen alleen op zeil varen. Maar wat je zegt klopt. Met ondersteuning van zeil kunnen ze brandstof besparen. En brandstof is erg duur.
0: En jullie weten er alles van. Op de avontuur, daar mooi is dat. Job van Welen, dankjewel dat je dat hier in elk geval vast vertelde. Komende Vlissingen Maritiem, dat is donderdagavond begint het. Maar vrijdag, zaterdag en zondag, dan is er voor het publiek van alles te doen. In Vlissingen op verschillende plekken. Kijk even naar de website Vlissingen Maritiem. En dan vind je een overzicht van alles wat daar gebeurt. Job van Welen, heel veel plezier in elk geval bij dat maritieme evenement. En fijn dat je er vanmorgen hier al over vertelde.

Bente en Bluff en hoe hou ik dit vast? Eens even kijken naar een paar dingen die vandaag onze aandacht vragen. Mag GroenLinks PvdA zich pro noemen? Met dan misschien ook nog gevolgd door de naam van een gemeente. De Raad van State doet uitspraak in die belangrijke zaak. Die is aangespannen door Pro Vlissingen en een aantal andere partijen die al pro met een gemeentenaam heten, maar niet van GroenLinks PvdA. Zo'n belangrijke uitspraak vandaag van de Raad van State. Dan zie ik dat er, nou, er is van alles te doen voor scholieren vandaag. In Goes is het eerste Archeofest. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs duiken in de tijd van de middeleeuwen door te koken, net als toen, door botten te onderzoeken. En ze maken ook een potje van klei bijvoorbeeld. Dan raken ze wellicht geïnteresseerd in de archeologie. Gebeurt allemaal in het centrum.

0: Gisteren en vandaag zijn leerlingen van de Pontus bij de Schouwse Musea. Het doel is om vooral kennis te nemen van de geschiedenis van het eiland. Krijgt dat door van de mensen van de museumhaven, want daar gaan ze vandaag weer varen, begrijp ik, met leerlingen van de Pontus. En ik kreeg ook een berichtje van Annette van Langeraad. Zij is juf op de school Binnen de Vesten in Zierikzee. En daar gaan kinderen koken. Koken in de klas is een landelijk project. 4 scholen in Zeeland doen mee. Annette, jullie dus ook. Je staat op wel een heel bijzondere plek op dit moment.
1: Nou, zeker een hele bijzondere plek. En we staan namelijk midden in onze schoolmoestuin.
0: Hoe ziet dat er dan uit?
1: Hoe ziet dat eruit? Nou, er zijn wel wat kinderen die daar iets over willen zeggen. Bruno, wat zien wij in onze schoolmoestuin?
2: Allemaal groenten en ja,
3: nog maar pot.
2: Allemaal bakken en bijvoorbeeld uien, ja. Beulen, aardappelen, aardbeien en peren.
1: Dus je hoort het, er zit van alles in onze schoolmoestuin.
0: Ja, maar wat gaan jullie dan doen met die spullen? Want het is vandaag koken in de klas. Gaan jullie dan nu een beetje de tuin plunderen en lekker koken?
1: Nou, onder andere wel. We gaan zo meteen allemaal lekkere dingen uit onze schooltuin halen. En we gaan daar regenboogwraps mee maken. Ja. We hebben namelijk kok Eline Kloets van restaurant Roekoekoe in de school. En zij gaat met de kinderen koken.
0: Ik wil nogal zo'n leerling even horen. Want wat vinden ze er eigenlijk van dat ze aan de slag gaan? Pluk er nog maar eens even een leerling uit.
1: Eloïse, wat vind je ervan dat we gaan koken?
4: Ik vind het heel leuk. Zelf help ik soms ook mee met koken. Dus ik vind mezelf soms ook heel goed in.
0: Ja. En vind je dan ook lekker wat je maakt?
4: Ja.
0: Ja, vind je dat dan... Wat maak je dan graag?
4: Nou, sushi, spaghetti, zeeslakjes maak ik klaar, eieren, dat soort dingen maak ik dus altijd klaar.
0: En spruitjes?
4: Vind ik ook lekker, maar dat maak ik niet klaar.
0: Wat zeg je? Je vindt spruitjes lekker?
4: Ja.
0: Waarom vind je spruitjes lekker?
4: Gewoon, ik vind de smaak gewoon lekker. Het is een beetje zoetachtig.
0: Hey, veel plezier hè, vandaag. Annette, bedankt. Ik weet niet of je mij nog hoort.
1: Ja, ik hoor je weer.
0: Dat is wel heel bijzonder. Dat zelfs spruitjes lekker kunnen zijn als je ze zelf klaarmaakt.
1: Nee, ja, als je ze maar lekker klaarmaakt natuurlijk. als je ze zelf klaarmaakt, zijn ze natuurlijk ook superlekker.
0: Dat is
1: ook het idee van die schoolmoestuin en van het koken in de klas. Dat je ook leert dat je dingen gewoon... Als je ze zelf klaarmaakt, dat ze gewoon veel lekkerder zijn.
0: Hey, veel plezier hè, vandaag bij Binnen de Vesten. Dank je wel. Lekker plukken en dan gaan koken. Doeg. 4 scholen zijn dat in Zeeland. Binnen de Vesten dus. Verder ook nog het Kofschip in Zierikzee, het IKC Wemeldingen in Wemeldingen en de Magdalon in Veren. Daar doen ze ook vandaag mee aan koken in de klas. Eet smakelijk. Zeeland tot wakker is voorbij. Ik wens je nog een heel fijne dag. Straks lekker luisteren naar Elsa in Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
15: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
14: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Voyage, voyage. Dit was Desireless. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Ik ben de hele week alleen, want Veerle heeft nog een weekje vrij. Het is allemaal al in aanloop naar de hele drukke zomer. Tenminste, wij zullen een heel drukke zomer krijgen met natuurlijk ook weer zomerspelen. Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens vandaag. Ja, als ik naar buiten kijk, het ziet een klein beetje grijzig, maar laten we gewoon proberen om er met z'n allen toch een beetje zon in te krijgen. Met leuke muziek en natuurlijk ons reactienummer 0118-499999. Je mag bellen, je mag appen, je mag foto's sturen. Alles is welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

George Michael, Mary J. Blige en S. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 3 juni in de geschiedenis. Nou, 3 juni 1621, het is een paar eeuwen geleden, werd de WIC opgericht. De West-Indische Compagnie. En in de volksmond, oorspronkelijk is het geoctrooieerde West-Indische Compagnie. Maar in de volksmond werd het de WIC. En de organisatie kreeg in de 17e en 18e eeuw het monopolie op de handel met alle koloniën in West-Indië. In 1937 vindt het huwelijk van Edward de VIII met Wallis Simpson plaats. De afgetreden koning van het Verenigd Koninkrijk trouwt dan met Mrs. Wallis Simpson. En omdat zij een gescheiden vrouw is van Amerikaanse afkomst, geeft het parlement geen toestemming voor het huwelijk. En de koning, want hij is dan nog koning, moet een keuze maken. Of hij blijft koning, of hij treedt af om te kunnen trouwen. En hij doet dit laatste. En zijn broer George de VI, de huidige grootvader van koning Charles, neemt zijn plaats in als koning van het Verenigd Koninkrijk. En dan laat ik even een klein stukje horen. Nou, deze beginklanken herken je vast wel.

Zanger en gitarist van de Britse groep The Kinks, Ray Davies, die vliegt op deze dag in 1970 van New York naar Londen. En weer terug om één woord aan het lied Lola te veranderen. Want de tekst begint met de woorden: I met her in a club down in old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Maar dat mag niet, want reclame is bij de BBC verboden, waardoor anders de plaat op die zender niet wordt gedraaid. Nou, de Kinks zijn op tournee in de VS en Davies kan het uitgeven van de plaat niet uitstellen en het concert in New York ook niet meer afzeggen. En vandaar dat hij van New York naar Londen vliegt en weer terug om de tekst te veranderen in You drink champagne and it tastes just like cherry cola. In plaats van Coca-Cola dus. Nou, en de rest is geschiedenis. Het werd een enorme hit.

en Sarah, and it could have been us. Laten we meteen nog even kijken wie er jarig is op deze 3 juni. Toos Karagas, televisiepresentatrice, actrice, zangeres. En zij wordt 52. Rafael Nadal, de Spaanse toptennisser. Hij wordt 40 vandaag. Dan hebben we Leonore Marie Irena Anrika, gravin van Oranje-Nassau. Jonkvrouw van Amsberg, het is het 3e kind uit het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien. Zij wordt vandaag 20. En Marion de Hond, de Nederlandse weervrouw, Zeeuwse Nederlandse weervrouw, zij wordt 54. En ook Suzy Quatro is jarig, de Amerikaanse popzangeres, wordt vandaag 76.

0: En ook dit is Zeeuws, Smelly Kitchen en Boogaloo.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
0: Wij spelen zometeen het spelletje wat is het, maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen Elsa. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om schepen duurzamer te maken. Dat kan dan bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er onnodig geld gaat naar adviesbureaus, zegt de provincie. Gedeputeerde Johan Alberts vertelt waar ze op inzetten.
4: We denken vooral in elektrificering van de aandrijflijn, maar ook de processen die aan boord plaatsvinden. Dus daar hebben we echt ook de werf op geselecteerd. En dan kunnen ze volgens mij per kotter kunnen ze echt heel goed een adviesplan en een duurzaamheidsplan maken. En dat heeft deze sector nodig.
3: De provincie steekt 2,5 miljoen in die pot en het Rijk betaalt nog eens 10 miljoen euro mee. De Zeeuwse schelpdiersector heeft ruim 100 kotters die vissen op mosselen, oesters en kokkels. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer en Goes wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden. PostNL verhoogt de tarieven voor brieven die de volgende dag al bezorgd moeten worden. Groenleer noemt dat onacceptabel.
5: Er zijn natuurlijk best wel mensen die graag fietsen, die op hun dorp graag een rondje lopen of in hun stad. Als mensen nou bereid zijn om kaarten in hun straat, in hun dorp rond te brengen, ja, dan ondervangen we in ieder geval de te late bezorging door PostNL.
3: De tarieven bij PostNL blijven wel gelijk voor post die er wat langer over mag doen. Maar dat is volgens Groenleer niet handig bij rouwpost die mensen snel moeten hebben. De paardenmarkt in Zierikzee is terug. 2 jaar geleden kwam er een eind aan die 600 jaar oude traditie. Veiligheidsmaatregelen waren te duur. De nieuwe kernmanager, Steven Schravenzande, heeft het evenement nieuw leven ingeblazen. Vandaag is er onder meer ringrijden, maar ook een markt en oude ambachten in het centrum van Zierikzee. Voetbaltrainer Rogier Veenstra vertrekt per direct bij Kloetingen. Hij gaat aan de slag bij landskampioen Quick Boys uit Katwijk. Dat is een flinke promotie voor de 38-jarige trainer uit Middelburg. Maar hij twijfelde ook.
6: Ik heb daar wel heel erg goed over nagedacht. Alleen de grootte van de club en de impact van Quick Boys in Nederland, ja, die is intens. En ik voelde uiteindelijk wel aan alles dat ik dit niet moest laten lopen. En heb ik natuurlijk heel veel zin om dat avontuur aan te gaan.
3: Quick Boys koopt het doorlopende contract van Veenstra bij Kloetingen af. Beide clubs spelen in de tweede divisie, dus ze gaan elkaar nog wel tegenkomen. En het weer in Zeeland. Vooral landinwaarts nog een bui, aan zee ook wat opklaringen. Later vanmiddag overal periode met regen. Een matige tot krachtige wind en het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Sienna Spyro en Material Lover. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wilt doen en vooral als je die leuke sokken van Omroep Zeeland wil winnen. Nou, pak je telefoon erbij. Het nummer is 0118-4999-99. En de vraag gaat over de paardenmarkt in Zierikzee. Want die is terug. 2 jaar geleden kwam er een eind aan omdat veiligheidsmaatregelen te duur waren. Maar nu is het evenement nieuw leven ingeblazen. Ik wil weten, hoe oud is de traditie van die paardenmarkt in Zierikzee? Dus hoe lang was die er al? 0118-4999-99. Je kunt natuurlijk een gokje wagen. Je kunt ook altijd even kijken op omroepzeeland.nl. Het is echt al een heel oude traditie. Dat zeg ik erbij. Maar hoe oud is die dan?

0: Ilse de Lange en Get It Right. Als je in Hulst woont, nou, dan moet je even opletten, want de gemeente zoekt gebouwen binnen de bebouwde kom. Ik heb wethouder Gino de Pauw aan de lijn. Wethouder Gino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hulst zoekt gebouwen voor vleermuizen.
1: Graag.
0: Wat voor soort gebouwen zoeken jullie?
1: Nou, dat kunnen allerlei gebouwen zijn, maar zoals je zelf aangaf, inderdaad, binnen het bebouwde kom, dat kunnen woningen zijn, schuren, dorpshuizen, sportcomplexen, schoolgebouwen. Ook naar onze eigen gebouwen kijken we natuurlijk.
0: En wat gebeurt er dan als je je huis of je gebouw aanmeldt?
1: Nou, eerst om te beginnen moet je wel, of tenminste de locaties die in beeld zijn, die geschikt zijn voor die vleermuizen, die moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. En dat houdt onder andere in dat het gebouw minimaal een 4 meter hoog moet zijn, of in ieder geval de invlieglocatie zou op die hoogte moeten kunnen bevinden. En liefst niet te veel ramen en deuren in de omgeving. En dan is het ook nog zo dat de vleermuizen snelle vliegertjes zijn, dus die moeten ook snel in en uit kunnen. Dus ook liefst niet te veel bomen en te veel struiken in de buurt. En als je je dan aanmeldt voor zoiets, dan komt er een ecoloog kijken of dat het eventueel de locatie in aanmerking komt. En die geeft er dan een beoordeling over, zeg maar. En dan wordt er bepaald of dat het wel of niet een aanmerking is.
0: Oh ja. Ja, ik zit al te denken. Stel nou dat je in een appartementencomplex woont, dat is dan waarschijnlijk niet zo geschikt.
1: Nou, dat kan in principe geschikt zijn, maar dan zal het eerder zijn op de gevel of zo. En dan is het is niet de bedoeling dat de mensen op het terras een vleermuizenkolonie gaan huisvesten, denk ik.
0: Nee, maar je hoeft niet per se een huis met een dak te hebben.
1: Nee, want het kan ook gewoon een schuurgebouw zijn. Het kan zelfs ook een ouder gebouw zijn, als het maar vrij hoog is en dat het voldoet aan de voorwaarden. Dan kan eigenlijk alles waar dat de diertjes lekker kunnen in rusten en kunnen in overwinteren, komt in aanmerking.
0: Ja, zitten er nu al vleermuizen in Hulst? Of hopen jullie dat er door deze actie snel meer

0: zullen komen?
1: Nou ja, het zou mooi zijn dat het er nog meer worden, maar het is eigenlijk eerder bedoeld vanwege het feit dat we onze gebouwen naar de toekomst toe moeten verduurzamen. Dus het is eigenlijk een compensatie daar waar dat de mensen hun huizen laten, de isolatie laten aanbrengen in de spouw. Ja, daar huisvesten diverse dieren in. Dat gaat van huismussen naar vleermuizen, maar dat gaat ook over gierzwaluwen. Ja, en als je die ruimtes isoleert, wat natuurlijk nodig is voor de woningen, dan is het wel mooi dat je een compensatie kunt geven. Daarom zijn we op zoek naar de nieuwe huisvesting eigenlijk voor de vleermuis.
0: Ja, eigenlijk is het tegenstrijdig, hè? Want aan de ene kant wordt er op aangedrongen van isoleer je huis. En aan de andere kant is het zo dat die vleermuis die houdt niet van een dichtgespoten spouwmuur.
1: Nee, want dan kunnen ze er inderdaad niet meer in overwinteren. En het is correct. Het staat de haaks op elkaar. Maar daarom proberen we het ook te compenseren. En dat is een goede zaak, denk ik, voor de flora en fauna.
0: Ja, en gaat het om één soort vleermuis of om meerdere?
1: Nee, er zijn verschillende soorten vleermuizen en ook andere dieren, zoals ik er net al aangaf. Maar over de vleermuizen gaat het vooral over de dwergvleermuis, de laadvlier, baardvleermuis en ook de gewone grootoorvleermuis.
0: Nou, als je denkt, ik woon in Hulst en ik wil me aanmelden, dan kun je even een appje sturen aan 0118-4999-99. Dan krijg je van mij meteen de link teruggestuurd. Zeg, Gino, hoe is het met je eigen huis?
1: Ik heb in ieder geval een schuur en daar zitten al kieren in. We hebben toevallig nog afgelopen jaar een gedeelte gepotdekseld, waar ik ook een paar openingen heb gelaten. En ik heb ondertussen ook, ben ik de trotse pleegvader van vier uiltjes, kerkuilen. Die zitten ook in de schuur.
0: Geweldig, toch?
1: Ja, zeker.
0: En heb je al vleermuizen zien vliegen zo in de avondschemering?
1: Zeer zeker, absoluut. Ja, wel. Ik zit in een redelijk mooie omgeving met heel veel grote bomen. En we hebben zelf een oude drinkput vooraan in de vijver liggen. En dat trekt natuurlijk muggen aan. En ja, dat vinden die beestjes geweldig.
0: Ja, dus, want ze moeten er ook eten, hè?
1: We zien ze goed vliegen, ja, de vleermuis dan wel te verstaan.
0: Precies. Goed, nou, als je in Hulst woont en je denkt, ik wil hier ook wel aan meewerken, stuur even een appje, krijg je van mij de link om aan te melden weer terug.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermon.

0: Relax, take it easy. Dit was Mika.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
0: Het is 9:54. Ik blik vast even vooruit naar het volgende uur. Nou, Veerle is er niet, maar vorige week was zij wel gewoon bij een museum. En daar horen we straks het verslag van, dus graag tot zo.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
14: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
26: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Twice.
1: Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Je kunt meekijken online of via je tv. En zometeen een verslag van Veerle. Zij gaat elke week naar een Zeeuws museum. Waar één bijzonder museumstuk dan uitgelicht wordt. En zometeen daar een verslag van.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: de Dijk en ik kan het niet alleen. Ja, Veerle was weer in een Zeeuws museum en dan gaat het niet om het hele museum, nee. Het gaat juist om één bijzonder museumstuk dat er uitgelicht wordt. En ze was in de Meestoof in Sint-Anneland.
1: Keramiekkunstenaar Chris Lanooy is geboren in Sint-Anneland en daarom heeft Streekmuseum de Meestoof de breedste collectie van zijn werken in het museum. Ik heb een afspraak met Ton, want Ton, jij hebt weer een paar bijzondere stukken van Chris te pakken, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, wij hebben dus, wat je al zegt, een hele grote en brede collectie van het werk van Lanooy. En een object waar ik momenteel mee bezig ben om dat verder uit te zoeken zijn eigenlijk de ambulancevaasjes van Chris Lanooy. Hier staan we bij deze vitrine en daar zien we dus een aantal kruiken staan. En die zijn bij de verzamelaars bekend als de ambulancekruikjes van Lanooy. En waarom heeft Lanooy deze kruikjes gemaakt? Eigenlijk in 1936 was er een oorlog in Ethiopië. Italië wilde graag Ethiopië als kolonie erbij hebben, maar Ethiopië was toen een keizerrijk. En in die oorlog zijn best heel veel gewonden en doden gevallen. Als ondersteuning naar Ethiopië toe heeft eigenlijk Nederland een ambulance naar Ethiopië gezonden om de gewonden daar te helpen. Het is eigenlijk zo dat wat wij momenteel zien als een ambulance was toen een veldhospitaal. Dus er ging geen auto naartoe, geen zieke auto naartoe, maar een tentenkamp met een aantal doktoren.
1: Echt meerdere tenten, meerdere doktoren. Ja. Dus het was wel waarschijnlijk wel duurder dan één ambulance.
2: Het was waarschijnlijk wel duurder, ja, inderdaad. Maar die Lanooy, die om de zaak financieel te ondersteunen, heeft die zo'n 1000 kruiken gemaakt die hij verkocht ten bate van het goede doel. En we hebben die hier zo. Ik zal even eentje pakken.
1: Ja, het is een kruikje met. Ja, kun je omschrijven hoe die er precies uitziet?
2: Ja, het is een kruik. Hij heeft een verschillende. De vorm is allemaal hetzelfde, alleen de glazuren zijn allemaal anders. Want Lanooy was echt de kunstenaar op het gebied van allerlei vormen van glazuren. Dus elke vaas is eigenlijk anders. En wat we erop zien staan is eigenlijk de tekst Nederlandse Rode Kruisambulance naar Ethiopië, onder leiding van de arts van Winkel. Maar daar staan ook allerlei andere namen van stempels van alle andere artsen en verplegers die meegegaan zijn naar Ethiopië.
1: Hey, en die Lanooy, die vazen van hem, waren dus zo populair dat die allemaal verkocht werden en ook echt dat geld hebben opgebracht.
2: Of ze allemaal verkocht zijn, weet ik niet. Maar ze zijn er wel heel veel gemaakt. En je kon ze in verschillende winkels in Nederland zo'n vaas kopen. En die kostte in de tijd 10 gulden. Dus dat was toch wel een heel groot bedrag in 1936. En van die 10 gulden ging 2,50 gulden naar het goede doel van de ambulance. En zo gedurende de periode komen steeds meer verzamelaars die gaan stoppen met hun werk van Lanooy. En die denken van, wat moet ik ermee? De jongeren vinden het misschien niet zo interessant. En de huidige verzamelaars die denken dan, weet je wat, we doen het naar Museum de Meestoof in Sint-Anneland. Maar die zijn trots op hun collectie van Lanooy. Ja.
3: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Ronan Keaton in When You Say Nothing At All. Een grote stap voor de stoomtrein Goes-Borselen, want de handtekeningen zijn gezet voor een echte treinenfabriek. Reinier Zondervan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, de treinenfabriek, dat is van oorsprong echt een treinenfabriek geweest uit Rotterdam. Een hele grote hal waar treinen werden gebouwd en later trams werden onderhouden. En dat gebouw ligt al een paar jaar bij ons opgeslagen. En dat gaan wij nu eindelijk herbouwen op ons museumterrein.
0: En is het echt letterlijk wat het zegt? Dus waar treinen nieuw gebouwd worden?
1: Ja, nou, nu niet meer natuurlijk. Wij gaan deze hal vooral gebruiken om onze treinen te stallen en later ook een groot binnenmuseum van te maken. Maar van oorsprong was het inderdaad een treinenfabriek. Er werden in Nederland vroeger ook treinen gebouwd voor de Nederlandse spoorwegen en ook voor buitenlandse spoorwegen. En dat gebeurde in deze fabriekshal.
0: Maar het is nu dus alleen een hal, dus vier muren en een dak?
1: Ja, dat is een beetje simpel gezegd. Het is echt een imposant gebouw met hele mooie stalen spanten van binnen. Echt imposant gebeuren, ook qua constructie en qua omvang. Maar het is inderdaad nu vooral een grote hal waar wij sporen in gaan leggen en waar treinen ingestald gaan worden. En in een latere fase gaat het dus, wat ik zei, ook een binnenmuseum worden. Dan kan je dus voor ons niet alleen met de stoomtreinen meerijden en op het buitenterrein rondkijken, maar ook echt in een binnenmuseum allerlei nieuwe tentoonstellingen bewonderen.
0: En er is nog ruimte voor op jullie terrein?
1: Ja, er is nog ruimte inderdaad. Er is nog een strook grond hier zo tussen ons station en onze werkplaats, waar ruimte is om deze hal neer te zetten.
0: En je zegt het al, mooie spanten. Is dat echt uit het begin van de vorige eeuw?
1: Ja, dat gebouw is uit 1916. Dus in die periode is dat allemaal opgebouwd. En het is een hoge constructie, hoge, brede, lange constructie. Helemaal opgebouwd uit stalen spanten. En de muren worden dan later met metselwerk ingevuld.
0: Nou is de handtekening gezet. Hoe gaat het nu verder?
1: Inderdaad, de handtekening gezet. Dus alle afspraken met de aannemers die zijn nu helemaal rond. Dat heeft best wel veel overleg gekost, uiteraard. Maar de volgende stap is dat na de bouwvakvakantie, dat is dus ergens halverwege augustus, gaan ze beginnen. En eerst begint de grondaannemer met de grondwerken en het bouwen van de fundering. En daarna wordt het overgenomen door de staalaannemer die de spantenconstructie weer overeind gaat zetten.
0: Oh ja, en dat is, ja, het is eigenlijk een soort prefab nu, toch?
1: Ja, een beetje wel. Het is natuurlijk wel een oud gebouw waar natuurlijk ook wel naar spanten gekeken zal moeten worden. Er zullen best herstellingen aangedaan moeten worden en dergelijke. Maar het is inderdaad een soort van prefab inderdaad. Oh ja. Ja.
0: En Reinier, zit er nog een mooi naambord bij?
1: Een mooi naambord?
0: Ja, nou, waar bij treinenfabriek of zo nog op staat.
1: Nee, dat stond er natuurlijk vroeger ook niet op. Misschien dat vroeger de naam van de fabrikant erop heeft gestaan. Dat was de firma Allan. Maar zulke borden zitten daar niet meer bij. Het was later was de onderhoudswerkplaats van de Rotterdamse tramweg, van de Rotterdamse elektrische tram. Dus het openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam. Dus dat gebouw heeft echt al een hele geschiedenis en verschillende eigenaren achter zich. Dus er zit nou niet een mooi bord bij.
0: Nee.
1: Maar een mooi bord kan nog komen natuurlijk.
0: Ja. Hoe blij zijn jullie hiermee?
1: Nou, heel blij. Het is een proces dat echt al jaren loopt. We zijn echt in de jaren 90 al het plan opgevat om een gebouw neer te zetten, of in ieder geval een kap, waar de treinen droog onder konden staan. En het is een hele lange aanloop geweest voordat het eindelijk gerealiseerd kon worden. De ruimte, de vergunningen, de financiën niet te vergeten. Dat heeft echt een heleboel werk van ons bestuur en van onze werkgroep treinenfabriek gekost. Dus ja, wij zijn heel blij dat al dat werk nu eindelijk beloond wordt.
0: Ja, en kun je je al een beetje voorstellen dat het er straks staat?
1: Ik doe mijn best om me dat voor te stellen. Maar het is echt wel een gebouw, dat ga je absoluut niet over het hoofd zien. Het is echt een heel groot gebouw. Dus het uitzicht vanuit mijn kantoor, om het zo maar te zeggen, gaat wel een beetje veranderen. Om echt een imposant stuk historisch erfgoed in mijn beeld te staan hier zo.
0: Ja, en wanneer komt het dan ook in ons beeld? Wanneer kunnen wij er gewoon inlopen?
1: Even kijken, nou, de planning is nu dus inderdaad na de bouwvak beginnen met de fundering. En de verwachting is dat het over ongeveer een jaar overeind staat. Dan gaan wij er zelf nog sporen in leggen om de treinen te kunnen gaan stallen. Op dat moment is het nog niet publiek toegankelijk. Maar daarna komt weer een volgende fase waarin we aan de inrichting gaan beginnen. Dus echt een binnenmuseum, dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar het gebouw hier staan en dat we treinen binnen kunnen gaan zetten, ja, ergens in de loop van volgend jaar.
0: Spannend, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. De treinenfabriek dus komt binnenkort, nou, na de zomer in elk geval naar Zeeland. En dan hebben we nog een paar jaar geduld en dan kunnen wij als bezoekers er ook allemaal in.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Joe Cocker. And you are so beautiful. Nou, dat zeg ik gewoon tegen Esme. Het kan slechter, toch?
1: Jazeker, ik kan de dag slechter beginnen.
0: Ja, precies. Maar die zit hier natuurlijk niet om alleen maar een beetje complimenten in ontvangst te nemen.
1: Wil ik ook doen, hoor.
0: Precies. Nee, we gaan naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam PRO, oftewel Progressief Nederland. Dat oordeelt de Raad van State. 9 lokale partijen, waaronder PRO Vlissingen in de Vlissingse gemeenteraad, hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe landelijke naam, omdat er al veel zijn met PRO in hun naam en dus de fusienaam verwarrend kan zijn. De hoogste bestuursrechter wijst dat bezwaar dus af. GroenLinks en PvdA, die volgende week gaan fuseren, kunnen dus verder onder de naam Progressief Nederland. De aflevering van Opsporing Verzocht over de gewelddadige overval op de eigenaren van de Kanovijver in Vlissingen, 18 jaar geleden, heeft 1 tip opgeleverd. De politie kan nog geen uitspraak doen of die tip bruikbaar is. De politie brengt de zaak opnieuw onder de aandacht met onder andere een tekstcar bij de Kanovijver, het uitdelen van flyers en dus de uitzending van het misdaadprogramma. Over 2 jaar verjaart de zaak en de politie hoopt op de gouden tip om de daders alsnog te pakken. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om schepen duurzamer te maken. Dat kan bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er onnodig geld gaat naar adviesbureaus, zegt de provincie. Gedeputeerde Johan Alberts vertelt waar ze op inzetten.
3: We denken vooral in elektrificering van de aandrijflijn, maar ook de processen die aan boord plaatsvinden. Dus daar hebben we echt ook de werven op geselecteerd. En dan kunnen ze volgens mij per kotter kunnen ze echt heel goed een adviesplan en een duurzaamheidsplan maken. En dat heeft deze sector nodig.
1: De provincie steekt 2,5 miljoen euro in de pot en het Rijk betaalt 10 miljoen euro mee. De Zeeuwse schelpdiersector heeft ruim 100 kotters die vissen op mosselen, oesters en kokkels. En uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Beverlanden. PostNL verhoogt de tarieven voor de brieven die de volgende dag al bezorgd moeten worden. Groenleer noemt dat onacceptabel.
4: Er zijn natuurlijk best wel mensen die graag fietsen, die op hun dorp graag een rondje lopen of in hun stad. Als mensen nou bereid zijn om kaarten in hun straat, in hun dorp rond te brengen, ja, dan ondervangen we in ieder geval de te late bezorging door PostNL.
1: De tarieven blijven gelijk voor post die er langer over mag doen, maar dat is volgens GroenLeer niet handig bij rouwpost die mensen al snel moeten hebben. Het weer dan nog in Zeeland, vooral landinwaarts valt er nog een bui. Aan zee zijn er ook opklaringen. Later vanmiddag overal periode met regen. Er waait een matige tot krachtige wind en het wordt 19 graden vandaag. Tot zover. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Mama is een ninja. Nou, dat is een nieuw prentenboek van Maaike Kopolse. En Maaike is hier. Maaike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb het nu in handen. Maar hoe voelde dat voor jou toen je dat voor het eerst in handen had?
1: Ja, alsof er een nieuw kindje is geboren eigenlijk, ja. Ja, heel bijzonder om iets wat eigenlijk al jarenlang op de plank lag, dat het nu echt fysiek gewoon, dat ik het echt kon vasthouden.
0: Maar het lag al jaren op de plank?
1: Ja. Ja.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, het proces zelf met het maken, het bedenken van het script en het maken van het printboek ging heel snel. Maar dan het idee van, oh ja, nog één keer de puntjes op de i, nog even één keer alles checken. En toen kwamen er heel veel andere dingen tussendoor en was ik een paar jaar verder. En toen dacht ik ineens vorig jaar en nu de laatste puntjes op de i en gaan we verder uitgeverijen benaderen.
0: Ja, je zoon was eigenlijk de aanleiding,
1: ja.
0: Hè?
1: Klopt. Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Ja, was heel leuk. Ik zie ons nog staan op de overloop boven in ons huis. En ik was helemaal in het zwart gekleed, want ik ging naar de sportschool. En mijn zoon was toen de tijd, denk ik, een jaar of vier. En hij keek echt met van die grote verwonderende ogen naar me. En hij zei, mama, je lijkt wel een ninja. En op dat moment, ik had gewoon gelijk een hele verhaallijn in mijn hoofd, eigenlijk. Dat verhaal ontstond helemaal. En ik had ook al gelijk het idee van, oh, dat soort plaatjes wil ik er dan bij. Dus eigenlijk binnen een week stond heel het boek toen al. Dat ging heel snel. En dus wat ik zei, ja, daarna de laatste puntjes op de i heeft helaas wat langer geduurd dan in de eerste instantie maar het schrijven van het boek.
0: Een prentenboek is echt een vak apart, hè?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen nu achteraf. Ja,
0: want er mag eigenlijk niet zo heel veel tekst in.
1: Nee, klopt.
0: Heb je moeten schrappen?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee, het ging eigenlijk vrij van natuurlijk, terwijl ik als persoon vrij lang van stof ben. Dus dit is eigenlijk wel, was voor mij een leuke uitdaging om het zo beknopt te doen.
0: En het grappige is, er zit ook een gebruiksaanwijzing bij.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lees je dit boek? Dit boek is een beetje anders. De tekeningen zijn simpel, de gezichten zijn leeg. Dat is niet zo gek, dat hoort zo. En kijk goed naar het lichaam, naar hoe iemand staat of beweegt. Wat denk jij, is iemand blij, boos of een beetje bang? Je mag het zelf bedenken. Als je dit voorleest, want ik denk wel dat het toch de bedoeling is dat het voorgelezen wordt, hè?
1: Ja, het is ook echt wel van kinderen, gericht op kinderen van tussen de 4 en 8. En naarmate ze ouder worden natuurlijk, kunnen ze zelf beter lezen. Maar het is wel het leukst als het voorgelezen wordt. En het leuke is dus eigenlijk dat als het normale verhaal wordt voorgelezen, dat je gewoon in het verhaal meegaat. Maar dat je dan dus eigenlijk aan het einde staat ook nog wat tekst weer. Dat je dus eigenlijk weer terug kan naar het begin. Maar dan met andere ogen naar het boek gaat kijken. Dus dat je dan bijvoorbeeld dus in de zoekelementen in verstopt. Dus dan kan je daar nog een keer doorheen. En er is overal een zwarte kat. En dan geef ik de kinderen ook mee van, joh, wat doet die zwarte kat dan eigenlijk, denk jij? Dus om ook echt de fantasie nog een stukje te stimuleren. Dat ze dus weer gaan kijken van, ja, wat doet die kat dan eigenlijk?
0: Ja, en het leuke is dan ook dat als je het boek 1 keer doorgenomen hebt, dat het niet voorgoed in de kast belandt.
1: Nee. Zeker. En ik zat ook te denken, leuk voor ouders als ze hebben voorgelezen. En ze denken, oké, het is nu bedtijd, je moet gaan slapen. Ja, maar we kunnen nog een keer het boek weer van vooraf aan. Leuke manier om tijd te rekken voor kinderen.
0: En nou zeg jij al van, ook als ze zelf ouder worden. Maar het is natuurlijk wel zo, als je eenmaal zelf kunt lezen. Ja, dan vind je het stom om nog een prentenboek te pakken, hè?
1: Ja, dat zou ik ook denken. Maar ja, ik als ik kijk naar mijn zoontje in ieder geval, die is nu 8 inmiddels. En die vindt het nog steeds heel leuk om af en toe voorgelezen te worden. Dus ik denk, nou, vandaar dat ook wel een beetje de leeftijd zo tot en met 8. Dat is nog net een leeftijd op het randje, denk ik, waar het kan.
0: En ik zei al, er zit dus een gebruiksaanwijzing in.
1: Ja.
0: Maar achterin heb je ook nog allerlei tips erbij gezet.

0: 11.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Maaike, het boek is er. En nu? Ga je weer zo lang wachten?
1: Nee. Nee. Ik merk wel nu ik ook weet wat er allemaal bij komt kijken. Het was voor mij voor het eerst dat ik een eigen boek heb gemaakt. Mijn moeder heeft al meerdere kinderboeken geschreven en ook uitgebracht. Dus daar heb ik al een beetje mee kunnen spieken. Maar het is toch anders als je zelf het proces in gaat. En nu dacht ik eigenlijk, ja, ik weet nu wat er dan te wachten staat als ik iets heb gemaakt. En het maken zelf ging me eigenlijk heel goed af. Dus nu, ik heb alweer heel veel nieuwe ideeën.
0: Oké. Ja. En de rest van het proces is nu makkelijker, hè?
1: Zeker.
0: Want je weet gewoon waar je aan moet kloppen en, ja, en wat je moet doen.
1: Precies, voelt minder als een drempel.
0: Ja. Nee. En je moeder, wat vindt die hier nu van?
1: Ja, super trots. En ik heb haar mee laten kijken, ook nog in het script, voordat ik het door heb gezonden naar de uitgever. En ze had nog een aantal tips over bepaalde woorden die misschien net te moeilijk waren voor die doelgroep. Dus ze heeft ook nog ergens een beetje inbreng in het boek gehad. En ze is heel trots.
0: En ze geeft het nu iedereen cadeau voor verjaardagen.
1: Ja. Ja, en schreeuwt van de daken af, wijze van waar kan. Ja, ja, echt heel leuk.
0: Oké, Mama is een Ninja van Maaike Koppolsen. Het is er.
1: Ja, dankjewel. En 19 juni is de lancering in de bibliotheek in Middelburg.
0: Oké, dus nog heel even geduld. Ja. Nog 2 weken.
1: Ja.

Ed Sheeran en Sapphire. Ja, nou komt er een appje binnen. En ik las het net te laat, want Meike is net vertrokken met de eerste prentenboek. Ik wil via deze weg nog even laten weten hoe ongelooflijk trots ik ben op mijn vriendin Meike. Ze is een geweldige moeder, een liefdevolle en zorgzame vrouw en iemand die haar hart volgt. En de afgelopen tijd heeft ze niet alleen muziek uitgebracht, maar nu dus ook de stap gezet om haar eigen prentenboek uit te geven. Ik zie van dichtbij hoeveel passie, creativiteit, tijd en liefde zij in alles stopt wat ze doet. Voor mij is ze een echte powervrouw, sterk, ondernemend, creatief en tegelijkertijd altijd betrokken bij de mensen om haar heen. En via deze weg wilde ik haar nog even extra...

laten weten hoe trots ik ben. Liefs van Mitchell. Nou, Mitchell, ja, ze is net vertrokken. Dus ik hoop eigenlijk dat ze het beneden nog kan horen. Want daar staat ook altijd de radio aan.

0: uit. Was en de Magical Mystery, alsof ze alles weet. Om 11:03, graag tot zo.
1: Is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: mee.
1: Olivia Dean was dit. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Ik heb net als een razende een nieuwe aanwijzing zitten bedenken voor Check de Plek. Want ik zag dat er iets stond wat niet helemaal klopte. Nou, voor de rest ga ik er niet al te veel over loslaten. Maar het is vanzelfsprekend dat we in het laatste uur Check de Plek hebben. We zoeken zometeen weer een plek in Zeeland.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De Steve Miller Band en The Joker. Ja, misschien heb je het al gezien als je in de Oostkolk parkeergarage in Terneuzen geweest bent. Een nieuwe muurprint van Martijn Lihapo. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey, hoe is het?
0: Wat heb je gemaakt?
1: Ja, ik heb een luikje naar een soort speelgoedwereld gemaakt, om het eventjes maar kort te zeggen. Dat als je zeg maar de parkeergarage inrijdt en net in die bocht gaat, dan kan je eigenlijk de diepte in kijken. Wel voorzichtig natuurlijk, want anders knal je zo tegen die muur aan.
0: Ja, dat is niet de bedoeling, hè?
1: Nee. Dus daarom moet je ook gewoon op je snelheid letten. Maar dan kan je zo de diepte in kijken naar een soort speelgoedgarage die eigenlijk achter die gele stootrand hoe noem ik dat zeggen, in je gezichtsveld komt.
0: Alsof de parkeergarage een extra dimensie gekregen heeft.
1: Ja, zeker dat.
0: Ja. En de auto die je dan ziet, een blauwe auto. Nou heb ik niet zo heel veel verstand van merken, maar jij vast wel. Want die auto die heeft ook nog een bepaalde betekenis, voor jou toch?
1: Nou ja, vroeger dat was een een Matchbox Superfast uit de jaren 70 zoiets. En voor mij was dat eigenlijk mijn Smokey and the Bandit en Dukes of Hazzard. In die tijd had je zeg maar die autootjes niet. Dus dan was het echt gewoon aan de fantasie om daar dan de avonturen mee te beleven.
0: Ja, nou is ja, parkeergarages zijn meestal heel saai, hè? Grijze muren en dit is sowieso om hem wat op te fleuren. Maar er is nog meer, hè? Want er is ook een paal met een QR-code.
1: Ja, als je die scant, dan kom je direct op mijn website terecht. En dan kun je zeg maar gelijk zien wat ik doe en wat ik voor je kan doen en wat ik met je kan doen, zeggen samen. Maar weet je wat het leuke is? Ik wilde eigenlijk nog heel even een klein beetje terug, want ik moet even wat vertellen. Het is wel even heel snel. Het is natuurlijk, het idee is eigenlijk met Ramon de Nanny toen een paar jaar geleden eigenlijk al verzonnen. Want wij hadden het idee om eigenlijk een soort speelgoedwereld op de muren van de parkeergarage te maken.
0: Ja.
1: Tenminste met een beetje in mijn stijl dan, zeg maar.
0: En, even voor de mensen die het niet weten, Ramon de Nanny, ook kunstenaar, overleden inmiddels.
1: Juist. En daardoor bleef die opdracht bleef dus een paar jaar liggen. En toen heeft Joyce Timmerman hem weer opgepakt. En toen is het balletje eigenlijk langzaam weer gaan rollen om toch die opdracht waar te maken.
0: Dus en, dit maakt het eigenlijk extra leuk dat het nu toch gelukt is.
1: Juist, en dat wilde ik dus even nog echt even erbij vertellen. Dat het juist een extra lading en het juist extra bijzonder maakt.
0: Ja. Dus, en jij, ga jij nu iedere keer met je auto de parkeergarage in dat je denkt van wauw?
1: Nou, ik ga wel eens met autootjes de parkeergarage in. Nee, je zult het niet geloven, maar ik was bezig met mijn rijbewijs. Maar dat pak ik weer op als
0: nee,
1: de tijd daar is.
0: Je hebt geen rijbewijs.
1: Nee. Kan je toch wel zien.
0: Dus nee, je kunt het zelf alleen maar zien als je te voet de parkeergarage ingaat.
1: Ja, en het leuke is als je dan voor een bepaalde hoek staat, dan kun je ook echt gewoon een beetje zo de verhoudingen zien. Dat door het lijnenspel die bochten zeg maar een beetje goed in elkaar overlopen. Dus dan krijg je echt het idee dat je zo de diepte in kan kijken.
0: Ja, Martijn, blijft het hierbij? Of ga je nog meer muren in de parkeergarage aanpakken?
1: Nou, als het zou kunnen, het liefst wel. Maar dat is natuurlijk gewoon ook dat hangt natuurlijk ook af van meerdere factoren.
0: Want de parkeergarage is van de gemeente?
1: Dat klopt.
0: Oh ja.
1: Maar er moet natuurlijk wel budget zijn. Mijn grootste wens is om zeg maar op elke muur foto's te laten drukken. Zodat je echt het idee hebt dat je echt gewoon midden in een speelgoedgarage staat. Met allemaal banen en overal die van boven naar beneden en de diepte ingaan. Dat je gewoon zo helemaal kan kijken.
0: Nou ja, het zou voor de gemeente Terneuzen, zo moet je het misschien verkopen. Het zou een speciale toeristische attractie kunnen worden, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat iedereen die parkeergarage dan wil zien.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat ze het even parkeren. Of dat ze daar nog een paar keer over moeten nadenken. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Zou ik nog even de groetjes mogen doen?
0: Nee, dat mag je niet.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, dat mag je niet. Jammer, hè?
1: Jammer, ja, dat is jammer.
0: Goed, nou, als je deze muurprint met eigen ogen wil zien, dan is het gewoon een kwestie van even naar Terneuzen bij het stadhuis. Dat is de Oostkolk parkeergarage. Nou, als je erin rijdt, even opletten natuurlijk, want dan moet je eerst op de knop drukken voor een kaartje. En dan heb je altijd een beetje een lastige bocht. Maar goed, dan zie je wel meteen die muurprint van Martijn.

0: Kim Wilde in Any Place, Anywhere, Anytime. Ja, en we rollen eigenlijk van de ene kunstenaar in de andere, want we hadden zojuist Martijn uit de Neuzen aan de lijn. Ik bel nu met Gert-Jan uit Goes, maar Gert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elta.
0: Ik denk dat jij nog in Rome bent, hè?
1: Dat klopt. De taxichauffeur heel vriendelijk brengt ons naar het vliegveld, ja.
0: Salon Roma 2026. Is dat?
1: Ja, het is een internationale bijeenkomst van decoratieschilders. Wat de 30ste editie doormaakte. En ik ben er vanaf het begin eigenlijk bij betrokken. En dit was in één woord geweldig. Dus als je me een beetje lyrisch hoort vertellen, dan hoort dat nog bij de roes waar we nog in zitten.
0: Want wat was er zo geweldig aan?
1: Nou, er waren door de 100 internationale decoratieschilders en met allerlei eigen technieken. Uit China, uit Japan, uit vooral Italië, Nederland. West-Europa is heel goed vertegenwoordigd. Met andere woorden, dat komt bij elkaar om vooral de technieken uit te wisselen. Dus het is deels exposeren. Dus je hoort een paneel mee te brengen wat je exposeert. Vervolgens word je gevraagd om te demonstreren. Dus ook je trucs en tricks te laten zien. En daarnaast is het was het in een universiteitsgebouw in het midden van Rome. En we hebben daar ook een soort klein feestje van gemaakt met z'n allen. Dus,
0: en je had dan een hele koffer met materiaal bij je?
1: Ja, we hebben zo'n ding om de tas te wegen. En die ging dik in het rood, zou ik maar zeggen. Dus,
0: je hebt flink bij moeten betalen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus ik kan ook een oproep doen ineens voor sponsoren. Nee hoor.
0: Ja, je kunt al die potjes verven natuurlijk nu gewoon achterlaten.
1: Dat is ook zo, ja. Nee, dus
0: ik weet niet wat er goedkoper is.
1: Ja, klopt. Nee. Maar het was wederom, en dat iedere keer is dat uniek, omdat het op een andere plek in de wereld is. En dus dat wisselt. Volgend jaar is het Florida, Fort Myers. En dan wordt het Fontainebleau, zijn de vooruitzichten, en dan Azerbeidzjan.
0: Oh jee. Ja, je gaat echt alle kanten op. Zeg Gert-Jan, maakt zelf vooral heel veel, wat ik dan marmer noem. Om dingen te restaureren. En daar heb je dus heel veel verschillende technieken, want je hebt ook heel veel verschillende soorten marmer. Maar hoe was dat met die andere schilders? Deden die dan weer heel andere dingen?
1: Ja, dat is een breed palet aan technieken. Grotesk, hè, dat komt uit vooral de Italiaanse schilders. Schilderkunst op plafonds om dingen soms ook een beetje uit het verband te decoreren. He, figuren, flora, fauna, noem maar op. Daar werd Scagliola er toegepast. Dat is een marmer techniek met klei. Waarmee ze dus zuilen kunnen bekleden. En dat wordt dan als echt, zou ik maar zeggen.
0: Oh, nou, dus, die man die zal wel helemaal veel bij hebben moeten betalen voor zijn koffers dan.
1: Ja. Hij woont in Rome. Dus
0: die kon makkelijk met 20 kilo klei aankomen.
1: Ja, precies. Dat deed hij ook. Want dat is een intensieve kwestie. Maar zo...
0: Altijd om marmer? Of waren er ook die bijvoorbeeld huidnerven of zo doen?
1: Ja, klopt. Hout- en marmerimitatie, verguldwerk. Er waren Polen die polimentvergulding deden. Dus dat is tot hoogglans brengen van ornament in gebouwen. En ja, fantastisch. Mozaïektechnieken, dus geschilderd. Maar wat vooral ook wat ons aangreep, was het feit dat we in de Sint-Pieter werden we rondgeleid vrijdagavond. En dan lijken het schilderijen aan op die wanden enorm. Maar het is allemaal mozaïek. Dus ze wisten in die tijd te voorkomen dat schilderingen verloren zouden gaan en pakten ze een duurzaam materiaal.
0: Oh ja, ja. Kon je maar even in een teletijdmachine stappen, hè?
1: Ja, het is erg indrukwekkend en ook vooral leerzaam. Daar gaat het vooral om dat je dingen ziet die je nog niet wist en dan kom je weer helemaal in een soort roes ook weer terug.
0: En je stapt straks in het vliegtuig en je gaat het vanaf morgen, ga je allemaal nieuwe dingen doen.
1: Ja, ik ben bang dat er andere taken op mijn bordje liggen, maar dat weet ik niet.
0: Gert-Jan, geniet nog even na en voor straks goede vlucht naar huis, hè?
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor je aandacht ervoor.
0: Gert-Jan Nijssen uit Goes. Hij was dus op de Salon Roma 2026 voor decoratieve schilders.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht nog even aan. Dit was Snelle. Nou, wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Staat een mooie aanwijzing klaar. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Esme, goedemorgen.
3: Goedemorgen. GroenLinks-PVDA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. Dat oordeelt de Raad van State. 9 lokale partijen, waaronder PRO Vlissingen in de Vlissingse gemeenteraad, hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe landelijke naam, omdat er al veel partijen zijn met PRO in hun naam, waardoor die fusienaam verwarrend kan zijn. De hoogste bestuursrechter wijst dat bezwaar dus af. GroenLinks en PVDA, die volgende week gaan fuseren, kunnen dus verder onder de naam Progressief Nederland. De aflevering van Opsporing Verzocht over de gewelddadige overval op de eigenaren van de kanovijver in Vlissingen 18 jaar geleden heeft 1 tip opgeleverd. De politie kan nog geen uitspraak doen of die tip bruikbaar is. De zaak wordt opnieuw onder de aandacht gebracht met onder andere een tekstcar bij de kanovijver, het uitdelen van flyers en dus ook in de uitzending van het misdaadprogramma eerder deze week. Over 2 jaar verjaart de zaak en de politie hoopt op de gouden tip om de daders alsnog te kunnen pakken. De provincie gaat schelpdiervissers helpen om schepen duurzamer te maken. Dat kan bij een aantal vaste werven. Dat voorkomt dat er onnodig geld gaat naar adviesbureaus, zegt de provincie. Gedeputeerde Johan Alberts vertelt waar ze op inzetten.
4: We denken vooral in elektrificering van de aandrijflijn, maar ook de processen die aan boord plaatsvinden. Dus daar hebben we echt ook de werven op geselecteerd. En dan kunnen ze volgens mij per kotter kunnen ze echt heel goed een adviesplan en een duurzaamheidsplan maken. En dat heeft deze sector nodig.
3: De provincie steekt 2,5 miljoen euro in de pot en het Rijk betaalt 10 miljoen mee. De Zeeuwse schelpdiersector heeft ruim 100 kotters die vissen op mosselen, oesters en kokkels. En de paardenmarkt in Zierikzee is terug. 2 jaar geleden kwam een eind aan de 600 jaar oude traditie. Veiligheidsmaatregelen waren te duur geworden, maar de nieuwe kernenmanager Steven Schravenzande heeft het evenement nieuw leven ingeblazen. Vandaag is er onder meer ringrijden, een markt en oude ambachten. Het weer dan nog in Zeeland. Misschien goed om te weten als je van plan bent naar die paardenmarkt te gaan. Lokaal valt er nog een bui. Er is ook vrij veel bewolking. Later in de middag neemt de kans op regen toe. En ook vanavond zijn er nog enkele buien. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. En het wordt zo'n 19 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

Sniffing the tears in the driver's seat. Het is tijd voor Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En dat kan een stad zijn, of een dorp, een gehucht, een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Het is in elk geval wel altijd binnen de provinciegrenzen. Nou, je krijgt zometeen één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499999. Appen mag ook, maar de telefoon die gaat altijd voor. Het is een korte. Pak dit gebouw maar. 0118-499999. Pak dit gebouw maar.

0: Lisa Stansfield en All Around the World. Pak dit gebouw maar, dat is de aanwijzing in Check de Plek. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Oude Landen.
0: Oude Landen. Wat denk je, pak dit gebouw maar?
1: Grijpskerken.
0: Leg eens uit.
1: Ja, ander woord van pakken is grijpen en het gebouw is de kerk.
0: Ja. Ja, het is gewoon helemaal goed en de uitleg is ook goed. Dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent. Dus ja, blijf even aan de lijn.
2: Muziek uit Zeeland.

Van Talut en Koning Kermiskoers. Ja, en dan heb ik nog even een huishoudelijke mededeling. Ik zoek Ans. Ans die gisteren het spelletje Check de Plek won. Want er ging iets mis met het noteren van de telefoonnummer, waardoor ik nu een cijfer te weinig heb. En dat betekent dat ik er vrijdag niet kan bellen in de finale. Dus Ans, als je luistert, bel nog eventjes terug. 0118 4999 99.

0: Abba, en knowing me, knowing you. En Michiel is er weer. Ja, natuurlijk is Michiel er.
1: Ja, nou ja.
0: Nou ja, toch. Ja, bijna natuurlijk. Michiel, zegt u het maar.
1: Ja, we hebben het over ongezonde verleidingen. Want die krijgen kinderen steeds vaker voor hun neus. Denk
0: ook aan kinderen.
1: Snacks, denk aan fastfood. Wij zelf ook trouwens, want de mini-snacks staan hier beneden voor jou zo klaar. Maar tegelijkertijd leren leerlingen vandaag ook in CXC onder andere over hoe je nou gezond eten kunt maken, leren ze over in de klas. Daarom de stelling vandaag in zicht. Maar de verleiding van fastfood die is te groot. En daarom moet gezond eten op school meer aandacht krijgen.
0: Oké, dat is dus voor vanavond 0118 499999. Via de app mag je wel nu al reageren.

0: 3:40. Goedemorgen Zeeland, is er morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Dus voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: 27 mei, demodag Scootmobielen.
15: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: De gemiddelde wachttijd in Zeeuwse ziekenhuis is iets afgenomen, maar voor sommige specialismen moeten patiënten nog altijd maanden geduld hebben voordat ze terecht kunnen voor een afspraak of een behandeling. En meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam PRO, dus Progressief Nederland, besloot de Raad van State vandaag. Robert Brunke van PRO Vlissingen die reageert zo op die beslissing. En morgenavond dan start het weekend van Vlissingen Maritiem. We praten over die sector die achter het evenement zit. Wat zijn er straks nog genoeg mensen om het werk te blijven doen? Hoor je meer over in de Zeeuwse Kamer zometeen na 12:30. Hele goedemiddag. De wachttijden in Zeeuwse ziekenhuizen en klinieken zijn het afgelopen jaar gemiddeld iets afgenomen. Maar toch moeten patiënten bij sommige specialismen nog altijd maanden wachten op een afspraak of behandeling. Vooral bij de afdelingen maag, darm en leverziekten blijven de wachttijden fors hoger dan de landelijke norm. Verslaggever Eva van der Welen sprak met de woordvoerder van het ADRZ in Goes, Ilona Wielemaker, over wat zij doen aan de wachttijden.
27: Wat wij proberen te doen is zeker voor de specialismen waarbij de wachttijden eigenlijk standaard in heel Nederland hoog zijn, goed te kijken naar kunnen we nu efficiënter met ruimtes, personeel, dus doelmatiger zeg maar met onze resources omgaan. En aan de andere kant ook, als je kijkt naar hoe organiseren we de zorg, kijken of we het anders kunnen organiseren, waardoor je misschien ook wat meer kan inlopen in die wachtlijsten. En dat is eigenlijk wat passende zorg heet.
28: En dat werpt dus zijn vruchten af.
27: In sommige gevallen wel. Kijk, wachtlijst is altijd wel moeilijk. Want het is heel erg afhankelijk van de klachten die je hebt. De specialisten die daarvoor beschikbaar zijn. En ja, wij proberen er echt alles aan te doen om zoveel mogelijk alle zorg toegankelijk te houden. En ja, dat zit hem dus in die programma's als passende zorg en doelmatigheid.
28: Hebben jullie ook last van personeelstekorten om die wachtlijsten te verminderen?
27: Nou, wat je ziet is dat dat de zorgzwaarte eigenlijk toeneemt. Hè? Dus we zien steeds meer zorg komen. En als dan je personeel gelijk blijft of soms heb je vacatures, dan lopen die wachtlijsten op. Dus daar hebben wij zeker op een aantal specialismen wel mee te maken.
28: Bij maag, darm en leverziekten, daar zijn vooral de hoge wachtlijsten. Landelijk is dat ook. Hoe kan dat?
27: Ja, dat heeft dus te maken met het feit dat we steeds meer zorgvraag gezien op maag, lever, darm. We doen veel bevolkingsonderzoeken. Ja, die bevolkingsonderzoeken die horen erbij. Maar wij proberen het wel zo in te richten dat we de reguliere zorg ook kunnen blijven doen. Ja, als er dan iemand weggaat of je personeel blijft gelijk, dan is dat heel lastig. Dus ja, daar werken we echt heel hard aan.
28: Wat zou u meegeven aan patiënten die op dit moment op zo'n wachtlijst staan?
27: Je moet echt even geduld hebben. We doen er echt alles aan. Weet je. We proberen intern te kijken hoe we het beste dat in kunnen regelen. En ja, soms zie je daar ook direct effect van. Je ziet een bepaalde verwachting aan een wachtlijst. Maar vaak word je ook nog wel eerder gebeld. Of het is gewoon... Ja, het is gewoon landelijk lastig. Een wachtlijst is een soort momentopname en het is ook een algemeen cijfer. Dus voor jouw situatie kan die nou net anders zijn.
0: Wordt voor de Ilona Wielemaker benadrukt dat als er sprake is van spoed, dat je dan altijd terecht kan in het ziekenhuis. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam PRO, dus Progressief Nederland. De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering. Lokale partijen die hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe naam, omdat er al veel partijen zijn met pro in de naam. Waaronder Pro Vlissingen, Robert Brunke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Robert van Pro Vlissingen en Pro Zeeland.
0: Vindt u ervan, dit besluit?
1: Uitermate teleurstellend natuurlijk. Ja. We hadden toch een klein beetje hoop gekregen na de zitting in Den Haag. Maar ja, goed, ik denk dat de Raad van State gewoon de wet getoetst heeft. En dan zo heeft uitgevoerd en zo ook heeft besproken.
0: Ja, wat zij zeggen, lokale pro-partijen die staan alleen gemeentelijk geregistreerd. En de naam die komt landelijk nog niet voor. Daarom is er geen grond om die in het landelijke register te weigeren.
1: Correct, klopt. Maar volgend jaar hebben we provinciale statenverkiezingen. Hmm. En dan gaat de naam Pro Zeeland ook weer opduiken. Wel, we gaan meedoen.
0: Ja, en dan ontstaat die verwarring waar jullie voor waarschuwen.
1: Ja, die verwarring is al ontstaan. Hè? Dat hebben we ook tijdens de zitting al gehoord. En dan gaat het opnieuw gebeuren weer.
0: Verwacht u dan echt dat die verwarring tussen namen, dat mensen dus twee keer de pro op dat stembiljet zien staan, gaat dat dan stemmen kosten?
1: Wat ik heb gehoord van mijn collega's is dat na de gemeenteraadsverkiezingen veel mensen toch hun aanspraken van... hoe zit dat nou? Zijn jullie nou die partij van die? Of wat hebben jullie beslist? Dus die verwarring is er sowieso al. En die wordt alleen maar erger. Ik ga volgens jou meedoen met Pro Zeeland. Nou, GroenLinks PvdA wil ook meedoen, anders Pro Zeeland, heb ik vernomen. Dan krijg je verwarring, volgens mij. Dus het Centraal Stembureau zal hierover moeten beslissen.
0: Ja, wat hoe moeten zij dat dan gaan oplossen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 18 maart... dan had GroenLinks PvdA ook gevraagd om de naam Pro Vlissingen te mogen gebruiken. Maar ja, die was natuurlijk door mij al aangevraagd, dus dat kon niet.
0: Ja, maar geldt dan straks wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
1: Dat durf ik niet te zeggen, want zo onderlegd ben ik niet in die materie. Want dat is best wel een beetje moeilijke materie, vind ik. Ik ga in ieder geval wel me wenden naar de abdij in Middelburg en daar vast wat informatie vergaren.
0: Ja, zodat u voorbereid bent op wat er komen gaat.
1: Ja, maar goed, mijn naam is geregistreerd in 2019, dus het lijkt me sterk dat GroenLinks PvdA hier gebruik van mag maken.
0: Ja, ja, maar teleurstelling begrijp ik dus over die beslissing.
1: Ja, uiteraard, anders zit je niet bij de Raad van State natuurlijk. Nee.
0: Duidelijk, dank eventjes voor die reactie, Robert Brunke van Pro Vlissingen en Pro Zeeland. Dank en veel succes.
1: Okay. Jo, dank u wel. Dag.

0: De Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Het is 11:45. We gaan eens kijken naar het weer. Doen we met Sjoel Geenaert. Sjoel, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Voor de woensdag, wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Nou, vrij veel bewolking, dat is geen verrassing natuurlijk. Af en toe is er een gaatje in de bewolking waar de zon nog eventjes doorheen komt, maar dat mag toch weinig naam hebben. Qua buigheid valt het allemaal wel mee. Lokaal zijn er wel een paar buien geweest, zijn er nog steeds trouwens. Vooral landinwaarts, maar ook op de Schelde en aan zee kan er eentje ontstaan. Maar voorlopig is het op de meeste plaatsen wel droog. Het is wel een behoorlijk doorwaaide dag, dat moet je er echt bij zeggen. Met windkracht nou 4 als je een beetje beschutting hebt. Voor de rest windkracht 5-6 wel op het water. Aan zee af en toe windkracht 7. Dus een matige tot krachtige aan zee, af en toe harde zuidwesten. De wind heet het dan en de temperatuur is nu aanbeland bij het maximum in principe van 18 à 19 graden. We moeten wat verderop naar het westen kijken, naar Engeland. Daar is een regenfront aanwezig. En er komt toch in een vrij rap tempo onze kant op met die zuidwestenwind. Nou, later vanmiddag, zo vanaf halverwege de middag, is er kans op het regen van het westen uit. En zeker de namiddag en vroeg in de avond is het toch een beetje regenachtig. Een periode met regen, vrij veel wind is ook allemaal niet zo geweldig. Met die windkracht 4-7 in de loop vanavond zetten we enkele opklaringen en dan blijft het bij een paar bui. Maar dus eind van de middag toch al periode met regen en de hele dag is er vrij veel wind.
0: Oké, vooruitkijkend dan. Morgen, de komende dagen?
1: Ja, morgen nog een beetje een moeilijke dag met dat grote lage drukgebied boven Ierland en boven Schotland. Dat gaat maar langzaam van de plaats. En morgen is ook weer een wat buiige dag. Buiger dan vandaag, als je het alles bij elkaar neemt. In de ochtend zal de buigheid vrij snel opleven, denk ik. Dan is er ook kans op een enkele onweersbui en ook een kletterbui kan ook wel wat regen betreft, met kans op windvlagen. En ook morgenmiddag zijn er verspreid toch aan een aantal vrij fikse buien met lokaal ook onweer. Dus vrij nat allemaal, kan meer dan 5 mm aan regen vallen. Morgenavond is het allemaal droger met meer opklaringen, al is een bui ook dan wel mogelijk. En de maximumtemperatuur is morgen zo 17 tot plaatselijk 19 graden. En ook nog steeds is er morgen vrij veel wind met windkracht 4-7 uit het zuidwesten. Vrijdag is het allemaal wat minder. Dan is er minder wind, windkracht 3-5. Het is toch wel vaak bewolkt, vrees ik, tot aan de avond, met soms wat lichte regen en motregen, zeg ik erbij. In het weekend is het wel wat kalmer met windkracht 2-4. Met zaterdag wel overwegend droog weer. En vanaf zaterdagavond, zondagnacht, kans op een enkele bui, maar ook temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Niet zo geweldig allemaal qua zomergehalte van het weer. Maar toch, in het weekend is het allemaal ietsjes beter. En in ieder geval minder wind dan vandaag en morgen.
0: Oké, gelukkig. Sjoel Geenaert, dank je wel. Even kijken op de weg met één vertraging gemeld. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein een file van 4 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.

0: Sammy, jij hoorde je in It's Only Love. Dit valt op in het nieuws vandaag buiten onze provincie. Het gaat onder andere over Amerika, over dierenorganisaties, maar ook over het kabinet Jetten. Want het minderheidskabinet van premier Jetten is vandaag 100 dagen oud. D66, VVD en CDA trapten af met grote ambities. Maar er is nog weinig terechtgekomen van de plannen. GroenLinks-PVDA-fractievoorzitter Klaver vindt dan ook dat het kabinet het regeerakkoord moet openbreken.
1: 66 zetels steunen dat regeerakkoord. En daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
0: Klaver diende ook een motie in die in de Kamer is aangenomen. Dat heeft tot gevolg dat de regeringspartijen geen politieke akkoorden meer zullen sluiten met politici die omvolkingscomplotten verspreiden of omroepen tot geweld tegen asielzoekers. Amerika dan, ze schrappen een uniek meetwerk voor de oceaan. Het zijn boeien en meetinstrumenten bij Groenland. Wetenschappers die gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en voor een zacht klimaat zorgt. Zij zorgen dat deze stroming kan stilvallen. En daarom zijn deze metingen voor Europa volgens deze onderzoeker heel belangrijk.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook. Wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haas dat de zielig uitziet. En die nemen ze dan mee naar huis. Maar dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen. En vervolgens het niet redt.
0: Thuis opvangen wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Want ook daar zie je dat soort filmpjes voorbij komen. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Esmer Weg zometeen met een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Het gaat over Vlissingen Maritiem en die maritieme sector in de Zeeuwse Kamer na 12:30. Eerst zomerse muziek, Master KG.

0: Pijn Esmerberg praat je zo bij het laatste Zeeuwse nieuws. Dat krijg je zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De wachttijden in de Zeeuwse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar gemiddeld iets gedaald. Toch moeten patiënten bij sommige afdelingen nog maanden wachten. Vooral bij de afdeling maag, darm en leverziekte zijn de wachttijden veel langer dan de landelijke norm. In het ADRZ in Goes en Vlissingen wachten patiënten op dit moment 91 dagen op een eerste afspraak. Bij zorgzaam interneuzen is dat 71 dagen. De norm is maximaal 28 dagen.
7: We doen veel bevolkingsonderzoeken. Ja, die bevolkingsonderzoeken die horen erbij. Maar wij proberen het wel zo in te richten dat we de reguliere zorg ook kunnen blijven doen. Ja, als er dan iemand weggaat of je personeel blijft gelijk, dan is dat heel lastig. Dus ja, daar werken we echt heel hard aan.
6: Zei deze woordvoerder van ADRZ. De Zeeuwse ziekenhuizen geven allebei aan dat de wachtlijst niet zomaar is te verhelpen. In het hele land is bij verschillende specialismen die wachtlijst een probleem. Het stadhuis van Terneuzen mag vanaf 12 juni officieel de titel Rijksmonument dragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startte in september vorig jaar daarvoor de officiële procedure en noemt het betonnen stadhuis uit 1972 een voorbeeld van een democratisch gebouw, met de burgerzaal op de bovenste verdieping en de raadzaal onderin. Dat geeft aan dat burgers altijd boven het bestuur staan. Pro Vlissingen vindt het besluit van de Raad van State om de landelijke fusienaam Pro van GroenLinks PvdA toe te staan uitermate teleurstellend. 9 lokale partijen tekenden samen bezwaar aan omdat Progressief Nederland, oftewel Pro, verwarrend kan zijn. De naam komt landelijk nog niet in het register voor en dus mag het, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Robert Brunke van Pro Vlissingen zegt dat de verwarring blijft en maakt zich vooral zorgen over de komende provinciale statenverkiezingen.
8: Ik ga van zou meedoen met Pro Zeeland. Nou, GroenLinks PvdA wil ook meedoen, anders Pro Zeeland, heb ik vernomen. Dan krijg je verwarring, volgens mij. Dus het Centraal Stembureau zal hierover moeten beslissen.
6: Hij heeft er wel goede hoop op dat hij de naam Pro Zeeland mag gebruiken, omdat hij in 2019 de naam al heeft geregistreerd. En de aflevering van Opsporing Verzocht eerder deze week over de gewelddadige overval op de eigenaren van de Kanovijver in Vlissingen 18 jaar geleden heeft 1 tip opgeleverd. De politie kan nog geen uitspraak doen of die tip ook bruikbaar is. Over 2 jaar verjaart de zaak en de politie hoopt op een gouden tip om de daders alsnog te kunnen pakken. Tot slot het weer in Zeeland. Lokaal valt er nog een bui. Er is ook vrij veel bewolking. Later in de middag neemt de kans op regen toe en vanavond zijn er ook nog enkele buien. Er staat een matige tot krachtige wind en het wordt zo'n 19 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Goedemiddag, Zeeland

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Dit is Omroep Zeeland op woensdagmiddag. Het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Waarin we dagelijks kunnen praten over een uitgebreid onderwerp. Want we hebben eventjes de tijd. Vlissingen Maritiem vandaag. Want het brengt deze week schepen, bemanning en publiek naar de kades van Vlissingen. Maar achter dat evenement zit een sector die veel groter is dan mooie schepen alleen. Want Zeeland leeft van water, haven, zeevaart, sleepwerk, maritieme kennis. Maar hoe sterk is die wereld eigenlijk nog? En hebben we straks nog genoeg mensen om dat werk te blijven doen? We gaan erover praten in deze Zeeuwse Kamer met Theo Nieboer. Hij is van Oceanwide Crewing en van Bianca Pilaats van Multaship. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Hoe belangrijk is die maritieme sector op dit moment eigenlijk nog voor Zeeland, Bianca?
1: Nou, het is een hele belangrijke sector. Zeeland heeft natuurlijk een unieke ligging. We liggen aan de Westerschelde met de havens van Vlissingen, Terneuzen, grote havens van Schent en Antwerpen. Dus we hebben hier echt wel een logistiek knooppunt. Met heel veel industrie. Dus we hebben echt wel een logistieke ader hier, een verkeersader. Met ook heel veel mooie bedrijven. Maar er moet wel flink in geïnvesteerd worden om die positie te behouden.
0: Ja, want waar is Zeeland Maritiem gezien nog echt heel sterk in volgens jou, Theo?
2: Nou, Zeeland Maritiem is belangrijk om bedrijven, mensen, publiek, scholen samen te brengen. De maritieme sector is in Zeeland, die kent elkaar best wel goed. Aan de ene kant heb je de rederijen zoals Multiship of Oceanwide. Maar daarnaast heb je natuurlijk de maritieme onderwijs. Dat moet ook versterkt blijven. Dus ja, dat is het maritiem hartstikke belangrijk in. Om dat elk jaar even goed onder de aandacht te brengen.
0: Ja, maar stel, die maritieme sector die valt morgen stil. Waar merken we dat dan als eerste aan?
2: Nou, dan moet je wat langer wachten tot je een nieuwe iPhone krijgt, zeg maar. Maar die komt ook gewoon uit China met een containerschip.
0: Ja.
2: Dus de hele logistieke keten, die valt dan wel stil.
1: Dan stopt er een motor in Zeeland. En ook in Nederland, maar ook in Europa. Want Zeeland en Vlissingen is wel een gateway to Europe.
0: Ja, dus alleen naast die telefoon merken we dan nog veel meer.
1: Ja.
0: Bianca, de Multiship werkt internationaal. Natuurlijk, wat maakt Zeeland nog steeds een logische plek?
1: Het is onze thuisbasis. En we bedienen hier inderdaad een aantal grote havens met onze schepen. Dus we kunnen hier ook echt een verschil maken in de logistieke keten. En daarnaast is Zeeland natuurlijk een broedplaats zeggen, van oudsher voor ons personeel. Wij werken bij Multiship nog met heel veel Nederlands en bij voorkeur ook Zeeuws personeel. Dus vandaar dat wij heel graag in Zeeland blijven als familiebedrijf. Maar ook wel heel veel investeren in met name ook de maritieme opleidingen. Ja. Die zijn voor ons van belang.
0: Ja. Zometeen nog meer over die opleiding. Maar Theo, jij kent de sector als zeevarende, als opleider, als directeur. Wat is er in al die jaren het meest veranderd volgens jou?
2: Weet je wat gek is? In de basis is er niet zo heel veel veranderd. Een jongere die nu op school zit, die gaat met hetzelfde gevoel, met dezelfde blik op de toekomst, zit hij op school dan ik dat 43 jaar geleden ben gaan doen.
1: Een tijd geleden.
2: Dus daar is niet zoveel in veranderd. De sector is wel veel internationaler en veel dynamischer geworden. Net zoals iedereen moeten wij razendsnel reageren op bepaalde zaken. Mm-hmm. Bij ons bij bemanning gaat het om, Bianca weet het ook. Je moet binnen een dag moet je een goed aanbod hebben, moet je weer iemand klaar hebben staan. En dat maakt ook voor de jongeren wel dat anders is dan vroeger. Vroeger had je wat minder mogelijkheden, maar tegenwoordig, ja, ze kunnen alles doen en ze zien ook alles, ze weten ook alles.
0: Ja.
2: 40 jaar geleden hadden we geen internet. Kon je ook niet zomaar eventjes naar huis bellen. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal veel makkelijker. Dus in die zin is de sector wel veranderd. Maar de uitdagingen van het beroep en het mooie van het beroep om bijvoorbeeld te gaan varen, die uitdaging en dat avontuur is er nog steeds, hoor.
0: Ja, dan van uitdagingen naar de spanningen. Waar zit op dit moment volgens jou, Bianca, de grootste spanning in de maritieme sector?
1: Ik denk met name tweeledig. Eén, we hebben een stukje personeel. Personeel is denk ik in heel Nederland, Europa een uitdaging. Maar met name ook voor de maritieme wereld. Maritiem en Zeeland hebben op zich nog de laatste jaren een wat slechter imago. Wat niet terecht is, maar daar hebben we wel mee te dealen.
0: Hoe komt dat?
1: Oude verhalen, denk ik. Met name de zeevaart hebben niet heel veel mensen dagdagelijks mee te maken. Het is een onbekende wereld. Dus daar hoor ik nog wel de oude verhalen. Dat is natuurlijk aan de sector om dat tegen te gaan. En nieuwe verhalen in de wereld te brengen die echt waar zijn. Mensen uitnodigen om te kijken aan boord. Waar Vlissingen Maritiem een heel belangrijk onderdeel is. Maar daarnaast ook natuurlijk de geopolitieke situatie. Het verduurzamen. Dat is niet alleen een uitdaging voor onze sector. Maar bijvoorbeeld ook voor de industrie hier. Dat vergt heel veel investeringen. Dus dat is voor een regio echt een heel grote uitdaging.
0: Ja, om even bij dat personeelstekort te blijven. Welke mensen zijn dan op dit moment het moeilijkst? om te vinden?
1: Nou, waar je natuurlijk gewoon naar kijkt, is dat je in Nederland, wij hangen erg op Nederlandse officieren. Stuurmannen, kapiteins, maar ook technisch personeel, machinisten. En we zien gewoon dat de aanwas in Nederland op de maritieme opleidingen gewoon laag is. Mede ook door onbekendheid van de tak van sport. En daar moeten we met z'n allen heel erg in investeren. Met name ook landelijk, hè, want het is niet alleen een Zeeuws probleem, maar een landelijk probleem. Maar hier in Zeeland moeten we echt wel aandacht gaan besteden aan onze maritieme opleidingen.
0: Hoe moeten we dat gaan doen, volgens jou, Theo?
2: Ja, bovenaan staat samenwerken. Dat moeten we niet meer in hokjes denken. We hebben de mbo, hbo, bedrijfsleven. Dus we moeten samen goede plannen maken en daar iets neerleggen voor de toekomst. En heel veel voorlichting en heel veel met mensen praten. Dit lijkt of de jongeren toch andere keuzes maken. Voorheen had je op de Zeeuwenschool, we hadden veel jongens uit Ierseke bijvoorbeeld. Ja. Hè? Weet je, toen bijvoorbeeld de visserij minder werd, zijn er heel veel naar de sleepvaart gegaan.
1: Ja, klopt.
2: Dus de stadsjongens, die gaan bijna niet varen. En toch is dat een jammer dat ze dat overslaan. Hè? Want dan hoef je ook niet heel je leven te varen.
0: Nee.
2: Maar heel de sector is ervan afhankelijk. Hè? Ook de instroom naar onze kantoren of naar de technische functies in het bedrijfsleven. En neem EPZ bijvoorbeeld. Ja, er hangen nog steeds de foto's van de oude netloosschepen aan de muur.
0: Ja.
2: Er werken ook allemaal werktuigkundigen die van varen vandaan komen.
0: Maar heb je enig idee waarom ze dat dan links laten liggen, die sector?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat de jongeren verwend zijn van deze tijd. Dat is niet helemaal waar. Maar ja, je moet natuurlijk wel weken van huis af. En dat, ja, ik weet niet of iedereen dat nog gewend is. We voeden tegenwoordig wel prinsjes en prinsesjes op natuurlijk. Dat was vroeger denk ik anders. Vroeger had je ook minder keuze. De Zeeuwenschool destijds in Vlissingen, die heeft een hele goede slag geslagen toen de mijnen bijvoorbeeld stopten in Limburg. Daar zijn ze en masse voorlichting gegeven. Toen is een hele instroom geweest vanuit Limburg naar de Zeeuwenschool in Vlissingen. Ik geloof de jaren 70, denk ik. En dat zie je nu wat minder. Hè? De jongeren willen toch graag snel een leaseauto met een mooi laptopje en kijkertelefoon en thuiswerken. Of vanuit Bali werken. Als je dat is voor de Zeeuwen kiest, moet je gewoon een paar weken naar zee. En 10, 12 uur per dag werken.
0: Ja.
2: Dus er zit wel iets van een bepaalde mentaliteitachtig verschil in. Maar tegelijkertijd biedt het je zo ongelooflijk veel ontwikkelingskansen en zoveel carrièrekansen tot aan je pensioen toe. En ja, dat moeten we nog beter voor het voetlicht brengen, denk ik.
0: Ja, maar die prinses en prinsessen die Theo omschrijft, Bianca, hoe gaan we die dan prikkelen?
1: Nou ja, ik denk, dat is een deel van de kern in, denk ik. Ook een andere kern is gewoon onbekendheid. De scheepvaartsector biedt heel veel mogelijkheden. En het is niet meer dat je 3 maanden weg bent. Je hebt tegenwoordig ook al sectoren waar je 1 week kan werken, 2 weken. Daarom zeg ik ook, we moeten heel goed de positieve kanten van onze sector onder het voetlicht brengen. Met name ook als je 2 weken aan boord bent, ben je daarna ook 2 weken thuis. En we voorzien natuurlijk aan boord in alle gemakken. Hè? Eten wordt voorzien, drinken wordt voorzien, maar ook internet. Mensen hebben gewoon onbeperkt internet aan boord, dus ze hebben ook contact met thuis. En het is met name de onbekendheid, met name denk ik ook de jongeren uit de steden. Hè? Op het moment dat je hier in Vlissingen woont, dan kijk je nog wel eens naar de Westerschelde en zie je een boot varen.
0: Ja.
1: Woon jij midden in Amsterdam, dan zie je alleen een bootje op de gracht varen. Dus er zit heel veel aan gelegen, denk ik, aan de sector, aan ons en aan opleidingen, om uit te leggen waarom onze sector zo mooi is en wat het biedt aan toekomstperspectief.
0: Blijft toch heel verbazen.
1: Dan kijk je nog wel eens naar de Westerschelde en zie je een boot varen.
0: Ja.
1: Woon jij midden in Amsterdam, dan zie je alleen een bootje op de gracht varen. Dus er zit heel veel aan gelegen, denk ik, aan de sector, aan ons en aan opleidingen,

0: onze markt en onze schepen. En daardoor zien dat die wereld er anders uitziet dan wat zij nu op hun vizier hebben.
1: Ja. Hebben wij door eigenlijk hoe belangrijk deze sector is? En ook voor Zeeland? Of missen we dat nog wel eens?
2: Ja, ik denk dat we het wel een beetje missen. Als je kijkt naar plan 2050. Mag maritiem nog wel ietsje steviger in staan, denk ik. Dat is toch wel belangrijk voor Vlissingen en Terneuzen. Dus dat moeten we daarin niet vergeten. De aandacht gaat nou bijvoorbeeld heel erg naar kernenergie natuurlijk. Ja, technisch gezien hele mooie ontwikkelingen. Maar er vinden op scheepvaartgebied ook hele mooie dingen plaats. Hè. Landelijk gezien zijn natuurlijk een rederij bezig met nucleaire voorstuwing. Maar ook in de scheepvaart wordt er geëxperimenteerd met LNG als biomenging van brandstoffen. Wat hele interessante technieken zijn voor jongeren om te leren en om mee om te gaan.
1: We praten erover in deze Zeeuwse Kamer, over alles rondom de scheepvaart, over Maritiem Zeeland. Allemaal naar aanleiding van Vlissingen Maritiem. Met Theo Nieboer praat ik over, met Bianca Pilaat. Heel eventjes over jullie zelf. Wat interesseert jullie zelf zo aan deze sector?
0: Ja, als je eenmaal gevaren hebt, heb je ongeveer zout water in je aderen lopen. En dan kom je er eigenlijk niet meer uit terug. Ik ben in 1999 bij de Koninklijke Marine gaan varen. En daarna nooit meer uit het scheepvaartwezen gegaan. Omdat het zo'n ongelooflijk aantrekkelijke wereld is, dynamisch. Geen dag is hetzelfde. Je moet aan oplossingen denken. En we hebben geen problemen, we hebben uitdagingen en die moet je oplossen. En dat maakt iedere dag zo'n mooie uitdaging, zo'n aantrekkingskracht om jezelf te verbeteren, jezelf naar boven te zetten samen met een team. In de scheepvaart kan je niks alleen, je hebt mensen om je heen nodig. Nou, dat is geweldig om in te werken. Als je daar eenmaal in werkt en dat is jouw tak, ga je er nooit meer uit.
1: Herken je dat, dat zout water door die aderen?
2: Ik kom oorspronkelijk uit de binnenvaart. Mijn ouders hadden een binnenvaartschip.
0: Ja.
2: Maar toen gingen we in Middelburg wonen. En toen ben ik in Vlissingen naar de zeevaartschool gegaan. En nooit meer de sector verlaten. Wel daar diverse rollen in gedaan. Altijd aan HR gerelateerd.
1: Ja.
2: Ja, op een gegeven moment bouw je daar natuurlijk je kennis en expertise ook in op. En dan ga je niet meer loslaten. Dat is het leuke. Maandag en dinsdag zit ik 2 weken in een van de Baltische Staten. Woensdag zit ik weer bij een klant. Donderdag hebben we weer iets anders. Vrijdag hebben we een feestje. Hier en weer op Vlissingen. Dus ja, die afwisseling is ontzettend leuk.
1: Het is echt wel heel dynamisch.
2: En dat is eigenlijk ook zo voor de jongeren die naar school toe gaan. Je pakt zomaar het vliegtuig naar Singapore en gaat daar op een schip. Nou, dat gebeurt niet zo heel veel bij andere opleidingen.
0: En je hebt heel veel toekomstperspectief. Ja. Door het heel dynamische karakter, maar ook alle verschillende takken van sport die in de zeevaart zitten. Zelfs binnen bedrijven. Kan je dus ook heel makkelijk zeggen, oké, dit stukje heb ik gezien, ik wil graag in het andere stukje werken. En dat is juist zo mooi aan die hele scheepvaart en zeevaart.
1: Maar als jullie dit toch omschrijven, dan moeten toch massaal de straten vol lopen in Zeeland. Dan moeten alle jongeren meteen naar school rennen en zeggen, dit wil ik, want ik wil naar Singapore. Ik wil FaceTime aan boord en met zo'n joystick spelen.
2: Ja, en toch is dat dus moeilijk.
1: Ja.
2: En dat is het niet nu hoor, dat is het al 20 jaar. Ja. En ook landelijk is het zo, dus ook niet iets sales. Je ziet ook wel landelijk bij de scholen dat ze het allemaal een klein beetje moeilijk hebben.
1: Maar wie moet dit gaan trekken? Zijn het, zoals jullie, de bedrijven? Zijn het scholen? Is dat de overheid zelf? Vanuit de sector?
2: Ik denk alle drie. Het onderwijs, het bedrijfsleven en we hebben ook daar de overheid bij nodig om dat te ondersteunen.
0: Het hangt allemaal aan elkaar vast. Hè? Iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheden in. Kijk, wij als bedrijven moeten zorgen dat we stageplekken hebben, dat we leertrajecten hebben, dat we betrokken zijn bij de opleidingen. De opleidingen moeten zorgen dat ze een aantrekkelijke opleiding hebben. Hè. Bijvoorbeeld hier in Zeeland, de maritieme opleiding. Ja, weet je, maak 1 grote maritieme opleiding, MBO en HBO samen, op een locatie aan de Westerschelde, zodat mensen continu aandacht hebben voor het water waar ze gaan werken. En de overheden moeten gewoon echt gaan beseffen dat maritieme opleidingen andere opleidingen zijn. Kosten meer geld, vanwege ook de certificering van de mensen. Maar ook gewoon aandacht voor. Hè. Zeeland is een maritieme locatie. Zorg als overheid dat je daar ook benadruk op legt. En zorg dat daar een mooie, goede maritieme opleiding komt op de plek waar die hoort.
1: Is dan Vlissingen Maritiem, is dat dan ook zo'n plek waar die jongeren samenkomen en denken, dit kan niet voor mij zijn?
2: Helpt in ieder geval. Hè. Als je kijkt wat programma er nou ligt. Kijk op de website van Vlissingen Maritiem bijvoorbeeld, ziet er keurig uit. De organisatie is echt tiptop.
0: Ja.
2: En natuurlijk liggen daar oude zeilschepen. Hè, wat een beetje het romantische beeld geeft van heel die sector. Maar je kunt ook een prachtig nieuw baggerschip bekijken. Bijvoorbeeld de Krakenzand van de Hooglichter.
0: Heel mooi.
2: Loodswezen, diverse beroepen. Er zijn mensen aan boord waarbij je kunt praten. Die uitleggen wat je precies kunt doen. Het onderwijs is er. Dus het is niet zaligmakend, maar het helpt wel. En je brengt toch het maritiem Zeeland weer even bij elkaar.
1: Ga je zelf ook naartoe, Bianca?
0: Jazeker, wij liggen er ook met een schip. En ik denk juist dat het van belang is dat we die schepen openstellen. Want als jij als 15,

0: 10-jarige die nog nooit met de zeevaart in aanraking gekomen bent of met de vaart. En je komt aan boord van een mooie krakenzand of bij ons in Multisalve 4 en je ziet wat dat inhoudt. Dan planten we een zaadje. En hoe klein het ook lijkt, voor een regio als Zeeland is dat een hele grote stap.
1: Ja, jij Theo, ben je er ook bij?
2: Ja, we staan met een heleboel bedrijven. Dus zaterdag met name is de Maritime Experience. Met een aantal bedrijven samenkomen, allerlei voorlichtingen geven over de sector. Waar we juist ook weer die combinatie maken tussen de praktijk, scholen en het bedrijfsleven. Dus hartstikke leuk.
1: Eén keer nog terug naar die jongen. Wat zou jullie boodschap zijn om hun toch richting deze sector te krijgen? Begin ik bij jou, Bianca.
0: Hou je vizier open. Ga rondkijken. Er is zoveel op de markt beschikbaar aan werk tegenwoordig. Voor ieder wat wils. Maar met name de vaart en de maritieme tak biedt jou zoveel mogelijkheden. Je kan beginnen aan boord van een schip. Maar het biedt je daarna bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om bij een rederij te werken. Of bij een VTS of bij een kustwacht. Ja. Het opent heel veel deuren voor je. En het geeft je zoveel ervaring in je leven.
1: En jij Theo, wat wil je er nog aan toevoegen?
2: Ja, ga vooral kijken. Hè. Zo'n Vlissingen Maritiem. Hè. Maar je hebt ook de Wereldhavendagen en altijd in september in Rotterdam. Ook een perfecte gelegenheid. Liggen vaak ook hele grote schepen die je kunt bekijken. Dus je kan best een heel goed beeld van die sector krijgen. Er zijn vanuit de redersvereniging ook zelfs trajecten waarin je kunt meevaren in de zomervakantie in Antwerpen. Als je dan vierde, vijfde jaar middelbaar onderwijs zit of voortgezet onderwijs zit, kun je al gewoon een soort meeloopstage doen. Ja. Waarbij je zeker weet van nou, dit vind ik toch wel heel erg leuk. Er zijn ook tegenwoordig al voorlichtingsprogramma's zelfs op lagere scholen. Om iedereen daar van bewust te maken van let op, wij zijn er ook.
1: Ja, precies. Nou, wordt dus al veel aan gedaan, maar kan nog veel meer aan gebeuren. Dus om jongeren naar die maritieme sector te krijgen. Dank om erover te praten in deze Zeeuwse Kamer. Bianca Pilaat van Multraship en Theo Nieboer van Oceanwide Crewing. Dank voor jullie komst hier naar de studio en over Vlissingen Maritiem gesproken. Vrijdagochtend dan kun je de Zeeuw volgen hier bij Omroep Zeeland op de radio en ook op tv. Zondag dan kijk je op onze YouTube-kanaal nog naar een compilatie. Maandag dan blikken we op tv ook nog eens terug op Vlissingen Maritiem.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
16: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Baby Jane van Rod Stewart. Hij is nog lekker actief, terwijl hij inmiddels al de 80 is gepasseerd. Het is het midden van de week. Het is woensdag 3 juni, dag 154 van dit jaar. En de komende 3 uur heel veel lekkere muziek. Maar we gaan je ook bijpraten over wat er speelt in Zeeland. Dat doen we elk uur.

Marco Borsato, ik ben toch blij dat we zijn muziek weer mogen draaien op de radio. Dit was Zij bij Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En het liedje komt uit 2002. Straks weer een fragmentje dat ik aan je laat horen. En dan is de vraag, herken jij de hit?

De Beatles met Obladi, Oblada, dat betekent helemaal niks. En het liedje is een echte grote hit geworden door een andere band, de Marmalade. Hey, goed dat je erbij bent. Het is het midden van de week. Misschien geniet je wel van je vrije middag of ben je aan het werk. Maakt allemaal niet uit. Ik help jou door deze middag heen met lekkere platen. Ja, misschien heb je even tijd om eens even mee te denken welke plaat dit zou kunnen zijn. Straks in het tweede half uur, dan ga ik hem helemaal draaien. Dan ga ik natuurlijk ook vertellen wie het uitvoert en wat de titel is. En tot die tijd zou je hardop kunnen meedenken over welk liedje dit is.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
1: Comfort and More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: 2:30, Espen Beg met het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De wachttijden in Zeeuwse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar gemiddeld iets gedaald. Toch moeten patiënten bij sommige afdelingen nog maanden wachten. Zoals bij de afdeling maag, darm en leverziekte. Daar zijn de wachttijden veel langer dan de landelijke norm. Bij zorgzaam interneuzen is het 71 dagen. En in het ADRZ in Goes en Vlissingen wachten patiënten op dit moment 91 dagen op een eerste afspraak. De norm is maximaal 28 dagen. Het stadhuis van Terneuzen mag vanaf 12 juni officieel de titel Rijksmonument dragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startte in september vorig jaar daarvoor de officiële procedure en noemt het betonnen stadhuis uit 1972 een voorbeeld van een democratisch gebouw, met de burgerzaal op de bovenste verdieping en de raadzaal onderin. Dat geeft aan dat burgers altijd boven het bestuur staan. Pro Vlissingen vindt het besluit van de Raad van State om de landelijke fusienaam Pro van GroenLinks en PvdA toe te staan uitermate teleurstellend. 9 lokale partijen tekenen bezwaar aan omdat Progressief Nederland, oftewel Pro, verwarrend kan zijn. De naam komt landelijk nog niet in het register voor en dus mag het, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Robert Brunke van Pro Vlissingen maakt zich vooral zorgen over de komende provinciale statenverkiezingen.
6: Ik ga van het zou meedoen met Pro Zeeland. GroenLinks PvdA wil ook meedoen, anders Pro Zeeland, heb ik vernomen. Dan krijg je verwarring, volgens mij. Dus het Centraal Stembureau zal hierover moeten beslissen.
5: Hij heeft er goede hoop op dat hij de naam Pro Zeeland mag gebruiken, omdat hij hem in 2019 al heeft geregistreerd. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een bewolkte dag met lokaal een bui. Later vanmiddag neemt de kans op regen toe en vanavond zijn er ook nog enkele buien. Er staat een matige tot krachtige wind en het is zo'n 19 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep
4: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

Donna Lewis. Het is niet voor niks dat dit zo'n romantisch liedje is geworden, want het is gebaseerd op het verhaal van een boek uit 1952 met de titel Love for Lydia. I love you always forever. Een hit uit 1996. Ja, welke plaat is dit? Ik heb hem nog niet gedraaid en ik heb het antwoord dus ook nog niet gegeven.

Love is the Drug. De commerciële doorbraak voor Roxy Music in het midden van de jaren 70. Heb je de hit al herkend? Het is een liedje uit 2022. Een paar maanden voordat dit uitkwam was de relatie tussen zangeres Camila Cabello en Shawn Mendes uitgegaan. En naar het schijnt zijn er wel wat referenties te horen in Bam Bam, wat ze samen met Ed Sheeran heeft gemaakt.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: 27 mei, demodag scootmobielen.
13: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
22: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3 sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

87.9, 98.4 FM of DAB of internet. Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Een van de twee keer dat ze samen een plaat hebben opgenomen. Die andere hit was Two Friends. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Wie ook jarig is, is Suzy Quatro. Man, honey, 76 jaar geworden vandaag.

zo'n heerlijk, heerlijk plaatje. Ze heeft ook een paar keer opgetreden in die serie Happy Days. Als ze het hebben over girl power, dan hebben ze het ook vaak over de Spice Girls. Maar eigenlijk was Suzy Quatro de eerste met girl power in de jaren 70. Vandaag 76 dus geworden. Ook Denise Williams, zangeres, viert vandaag haar verjaardag. Is net zo oud als Suzy Quatro. En het is vandaag de geboortedag van Curtis Mayfield. Helaas inmiddels overleden. Hij zou vandaag 84 jaar zijn geworden. Curtis Mayfield was ook zeer invloedrijk.

Queen. Postuum uitgebracht. Dit Heaven for Everyone. Het is 3 juni. Je weet, rond deze tijd dan bespreken we altijd wat er zoal is gebeurd in het verleden. In de muziekwereld. Elvis Presley is afgestudeerd in 1953 op deze datum. Ringo Starr werd in 1964 tijdelijk vervangen in de Beatles vanwege ziekte. En kunstenaar Andy Warhol werd in 1968 neergeschoten. Aretha Franklin bracht haar nummer 1 hit uit. R.E.S.P.E.C.T. Respect, een liedje van Otis Redding. En dat was in 1976. En in 1977, 10 jaar later, brachten Bob Marley en de Wailers het beroemde album Exodus uit. Met klassiekers als Three Little Birds en ook One Love.

Veel van die liefdesliedjes gaan over een relatiebreuk en dat iemand daarover treurt. Maar dit is eigenlijk de andere kant op. De relatie is voorbij, maar de hoofdpersoon is daar heel erg blij mee. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Je hoorde hem in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En straks het laatste Zeeuwse nieuws. Maar is nog Robert Palmer.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 2:30, Esme Weg met het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De wachttijden in Zeeuwse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar gemiddeld iets gedaald. Toch moeten patiënten bij sommige afdelingen nog wel maanden wachten. Zoals bij de afdeling maag, darm en leverziekte. Daar zijn de wachttijden veel langer dan de landelijke norm. Bij Zorgzaam Interneuzen is dat 71 dagen. In het ADRZ in Goes en Vlissingen wachten patiënten op dit moment 91 dagen op een eerste afspraak. Die landelijke norm ligt op maximaal 28 dagen. Het stadhuis van Terneuzen mag vanaf 12 juni officieel de titel Rijksmonument dragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de procedure ervoor startte, noemt het betonnen stadhuis uit 1972 een voorbeeld van brutalistische stijl en een democratisch gebouw. De burgerzaal zit namelijk op de bovenste verdieping, de raadzaal onderin. Dat geeft aan dat burgers altijd boven het bestuur staan. Twee jonge slechtvalken hebben op de Lange Jan in Middelburg met kleerscheuren het nest verlaten. Een van de slechtvalkjes werd in de buurt tussen geparkeerde auto's gevonden. Een tweede bleef op een tafel bij een horecagelegenheid zitten met een verstuikte poot. Ze zijn naar vogel- en zoogdierenopvang De Mikke gebracht. Als ze daar zijn hersteld, worden ze terug in het nest gezet. En Pro Vlissingen vindt het besluit van de Raad van State om de landelijke fusienaam Pro van GroenLinks-PVDA toe te staan uitermate teleurstellend. 9 lokale partijen tekenden samen bezwaar aan omdat Progressief Nederland, oftewel Pro, verwarrend kan zijn. De naam komt landelijk nog niet in het register voor en dus mag het gewoon Pro heten, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Het weer in Zeeland, er is vrij veel bewolking, lokaal valt er een bui. Later in de middag neemt de kans op regen meer toe en ook vanavond zijn er nog buien. Het is een graad of 19. Vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen en verspreid een paar buien. Morgen meer regen en kans op onweer en windvlagen. Tot zover. Meer nieuws vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep
0: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Sting, hij schreef het na de tragische dood van een Amerikaanse ingenieur in Nicaragua, Fragile. Ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat je dit geen mooi liedje vindt van Sting.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Adele, ze heeft het geschreven met de frontman van One Republic, Ryan Tedder. Dit Rumor Has It, en ze bracht het uit.
1: But rumor has it, he's the one I'm leaving you for.
0: Adele, ze heeft het geschreven met de frontman.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie, kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Steve Lukather, de gitarist van Toto, die zag ik laatst in een interview. En hij vertelde dat ze eigenlijk maar wat deden. De melodie was de eerste, daarna kwam de tekst. Maar ze wisten eigenlijk helemaal niet waarmee ze bezig waren. En ze hadden ook helemaal niet verwacht dat Toto hier zo'n enorme wereldhit mee zou scoren. De muziekmiddag, nog een uurtje ben ik bij je.

0: komt uit de musical Hair. Misschien heb je die wel eens live gezien. Of de film Nina Simone. En Ain't Got No, I Got Life. Zij speelde zelf trouwens niet in die musical, hè?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat mogelijk duidelijk zijn. Bidi, dat is de artiestennaam van Bas de Meijer. Hij komt uit Soeburg. En dit is zijn liedje In de

Een beetje dromerig, zweverig zou je het ook kunnen noemen. Country pop van John Mayer en In The Blood. Billie Jean van Michael Jackson was een grote hit. En dat bekende loopje, dit. Daarvan haalde hij de inspiratie van een ander liedje van Daryl Hall en John Oates. I Can't Go For That, No Can Do. En dat verhaal heeft Michael Jackson verteld aan Daryl Hall toen ze samen bezig waren met de opnames voor We Are The World.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half vier, Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Chemiebedrijf Dow gaat in Nederland 605 banen schrappen. In januari kondigde het Amerikaanse bedrijf al een wereldwijde reorganisatie aan, waarbij 4.500 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het bedrijf wil 2 miljard bezuinigen door meer gebruik te maken van AI en automatisering. Dow heeft 3 vestigingen in Nederland, in Delfzijl, Dordrecht en Terneuzen. Die in Terneuzen is het grootst met 16 fabrieken en zo'n 3.500 medewerkers. Daarmee is Dow een van de grootste werkgevers van de provincie. De wachttijden in de Zeeuwse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar gemiddeld iets gedaald. Toch moeten patiënten bij sommige afdelingen nog maanden wachten. Zoals bij de afdeling maag, darm en leverziekten. Daar zijn de wachttijden veel langer dan de landelijke norm. Bij Zorgzaam in Terneuzen gaat het om 71 dagen. In het ADRZ in Goes en Vlissingen wachten patiënten op dit moment 91 dagen op een eerste afspraak. De norm is maximaal 28 dagen. 2 jonge slechtvalken hebben met kleerscheuren het nest op de Lange Jan in Middelburg verlaten. Een van de slechtvalkjes werd in de buurt tussen geparkeerde auto's gevonden. Een tweede bleef op een tafel bij een horecagelegenheid zitten met een verstuikte poot. Ze zijn naar vogel- en zoogdierenopvang De Mikke gebracht. En als ze daar zijn hersteld, worden ze terug in het nest gezet. En het stadhuis van Terneuzen is vanaf 12 juni officieel een rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft die status aangevraagd. Het betonnen blokken stadhuis uit 1972 is volgens de Rijksdienst een goed voorbeeld van brutalistische stijl. Het weer dan nog in Zeeland. De kans op regen neemt vanmiddag toe en ook vanavond zijn er nog buien. Het is een graad of 19. Vannacht is het wisselend met opklaringen en verspreid een paar buien. Morgen meer regen en kans op onweer en windvlagen. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

1992, Bruce Springsteen, Human Touch. En dat was behoorlijk prijzig, want op één dag bracht hij 2 albums tegelijkertijd uit. En dat was nogal een kostenpost. Voor mij weet ik nog wel, daar heb ik hard voor moeten werken, zodat ik ze ook allebei diezelfde dag kon aanschaffen. Ja, toen moest je nog heel veel geld betalen voor muziek. De nieuwe van Ilse de Lange, terug naar haar roots, Get It Right.

0: mee.
1: Ze is een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Zometeen, na vieren, dan is het weer de hoogste tijd voor Zeeland Komt Thuis met Michiel. Wat zit er in die uitzending straks?
2: Nou, het gaat onder andere over chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Ruim 600 banen gaan daar verdwijnen. Meer daarover voor je zometeen in Zeeland Komt Thuis. En het gaat over eten. En dan met name gezond eten in, zegt u het maar. Want de verleiding van fastfood, die is te groot. En daarom moet gezond eten op school meer aandacht krijgen. Is de stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. We praten daarover verder in, zegt u het maar, zometeen.
1: Dank.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet. Omroep
1: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is Omroep Zeeland. 2 vertragingen zijn er gemeld op de weg. Eerste op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn, 4 kilometer, daar 10 minuten. En op de A16, daar is een ongeluk gebeurd. Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Prinsenveel, 6 kilometer file. En je vertraging is een kwartier. Door dat ongeluk, daar zijn er 2 rijstroken afgesloten.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: 27 mei, demodag, scootmobielen.
3: Comfort en more, van Hotweg 2F, Middelburg.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
12: De gemiddelde wachttijd in Zeeuwse ziekenhuizen die is iets afgenomen, maar voor sommige specialismen moeten patiënten nog altijd maanden geduld hebben voordat ze daar terecht kunnen. Zorgzaam reageert zo meteen op die cijfers. En je hoort er meer over, dus in deze Zeeland komt thuis. 10 tot 15 patiënten die krijgen jaarlijks de diagnose. Mattie uit Vlissingen, die is een van hen. Hij heeft het zeldzame PCA. Wat is dat voor ziekte precies? En wekelijks kijk je in het leven van Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland. Ze heeft gisteren alles meegekregen van de vliegtuigbom in Breskens. En het stormt een beetje in Ierland. Wordt haar verhaal hier zometeen. In Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Het is je woensdagmiddag en muziek van Emma Heesters.

0: mag zijn.
1: Emma Eesters hoorde je een levenslang. Het gaat beter met de wachttijden in Zeeuwse ziekenhuizen en klinieken. Gemiddeld zijn ze het afgelopen jaar iets afgenomen, maar toch moeten patiënten bij sommige specialismen nog altijd maanden wachten op een afspraak of behandeling. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over de periode vanaf 2022 tot en met april 2026. Ik praat over met de bestuurder Mark Hendricks van Zorgzaam. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste redenen dat sommige wachttijden korter zijn geworden?
2: Ja, goedemiddag. Wat zijn redenen om het korter zijn geworden? Laten we eerst vaststellen dat we heel blij zijn dat de toegangstijd wat korter wordt. En dat heeft alles te maken met capaciteitsvraagstukken. Patiënten hebben vragen, maar we hebben ook in de zorg natuurlijk gewoon te maken met arbeidsmarktproblematiek. Dat geldt voor medewerkers aan het bed, medewerkersondersteuning, maar ook voor medisch specialisten. En vaak heeft het daar wel mee te maken dat er een tekort is aan medisch specialisten, waardoor de wachttijd iets langer oploopt. Het heeft soms ook te maken met de afspraken die ziekenhuizen met verzekeraars kunnen maken over in welke omvang je zorg kunt bieden. En wat ook is dat de wachttijden in het land best wel verschillend zijn, omdat patiënten, zeker als het een eenmalige behandeling is, graag bereid zijn om, als het nodig is, verder te reizen. Ja, dan krijg je soms ook patiënten naar je toe die helemaal niet uit jouw regio komen, waar je geen afspraak over hebt gemaakt met de verzekeraar, maar die wel op jouw wachtlijst komen.
1: Ja. Als je dan kijkt naar de maag, darm en leverziekteafdelingen, daar wachten patiënten momenteel lang op een eerste afspraak. Landelijk zie je dat. Bij het ADZ in Goes is die wachtlijst, die zie je ook stijgen. Bij Zorgzaam Interneuzen, daar is de wachttijd 71 dagen. Waarom zijn die wachttijden op die afdelingen zo hoog?
2: Ja, en echt vreselijk, hè? Want maagdarm leverziekte is natuurlijk een afdeling voor patiënten die echt heel veel last hebben, dus daarvoor die specialistische hulp nodig hebben. Hij is iets korter kunnen worden en dat heeft alles te maken met hoe wij onze behandelingen inrichten. Dus wij proberen in onze werkprocessen nog meer patiënten te helpen door procesverbetering. Er zit ook goed nieuws aan te komen, want per september begint er bij ons een vierde MDL-arts in Zorgzaam. En dan verwachten we dat die wachttijd weer wat naar beneden kan. Het is ook zo dat als de wachttijd bij ons naar beneden gaat, dat weer een toestroom kan hebben van patiënten die elders te lang moeten wachten. Dus dat is ook wel het effect van die 71 dagen van nu. Maar we kunnen aan de capaciteit gelukkig op korte termijn wel wat doen.
1: Maar die maag, darm en leverziektezorg, is daar dan gewoon die vraag die steeds meer toeneemt?
2: Ja, de vraag neemt toe. Dat heeft met u en mijn levenswijze te maken, om heel eerlijk te zijn. Ja. De vraag neemt toe, maar ook de behandelmogelijkheden nemen toe. Dus ook dat heeft ermee te maken. Met endoscopische ingrepen kunnen tegenwoordig veel meer behandelingen worden gedaan dan dat, laten we zeggen, 10, 20, 30 jaar geleden was. Dus de behandelmogelijkheden nemen toe en dan neemt die vraag daar ook naartoe.
1: Ja, wat jullie ook zeggen met die shoppers. Dus als patiënt kijk je verder in het land rond, maar je blijft ook op de wachtlijst staan. Hoe zit dat nou precies?
2: Ja, shoppers is niet het woord wat ik genoemd heb, denk ik. Want het zijn hier patiënten die zorgvrager zijn. Dus dat is, je bent niet zomaar voor je plezier aan het shoppen als je zoekt naar een specialist met korte wachttijden. Ja. Maar als ik het voorbeeld neem van de pijngeneeskunde, dat is bij ons echt een uitschieter. 180 dagen meen ik dat op staat. En dat is echt heel schrijnend. Wij hebben bij ons pijngeneeskunde echt dagelijks telefoontjes van patiënten die met pijnklachten zijn en via pijngeneeskunde daaraan geholpen kunnen worden. En wij hebben gewoon niet meer capaciteit dan dat. Dat heeft te maken met ook afspraken die wij met verzekeraars maken. En verzekeraars kijken wat in een regio de behoefte is aan bijvoorbeeld in dit geval pijngeneeskunde. En letterlijk gezegd, daar kopen zij op in en dat bieden wij. Wat we bij dat vak zien, en dat is echt zo'n vak waarvoor je best bereid bent om veel verder te reizen, omdat het vaak om 1 of 2 behandelingen gaat waardoor je van je klachten af kunt komen. Ja, we zien in heel Nederland dat de wachttijden voor pijngeneeskunde heel lang zijn en dan gaan mensen gewoon zich inschrijven bij meerdere ziekenhuizen. Dus het is niet gezegd dat het reëel allemaal wachttijden zijn van 180 dagen overal. Daar kunnen ook heel goed patiënten zijn die dubbel op wachtlijsten staan in de hoop ergens sneller geholpen te worden.
1: Ja, blijft het natuurlijk frustrerend. Als je op zo'n wachtlijst staat, wat zou u tegen die patiënten, wat zou u aan ze willen meegeven?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk wel afgesproken in Nederland dat als we over de treknormen heen komen, dat we patiënten willen helpen om te kijken waar het wel kan. Dus wij hebben wel een verplichting om te zoeken waar patiënten eventueel sneller zouden kunnen. Maar een patiënt kan ook altijd naar zijn eigen verzekeraar teruggaan en daar vragen om wachtlijstbemiddeling. En alle verzekeraars hebben daartoe faciliteiten. Dus als je te lang op de wachtlijst staat, dan kun je in ieder geval ook met je verzekeraar contact opnemen om te kijken of zij mogelijkheden zien om elders eerder behandeld te worden. En dat gunnen we elke patiënt.
1: Oké, duidelijk. Bestuurder van Zorgzaam Mark Hendricks, dank eventjes voor dit moment.
2: Graag gedaan.

0: is wat vroeg op de vrijdag, maar Friday on my mind. Altijd goed om te hebben. Easy Beats, dit is Omroep Zeeland. En laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoe Gennaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het weer van dit moment, het is op de meeste plekken wel nat, hè?
1: Ja, inderdaad. We zitten precies in die regenperiode van vandaag. Door dat front wat eigenlijk hoort bij een depressie bij Schotland en Ierland. Met een lange boog over de Noordzee is het nu bij ons gekomen. Na die paar lokale buien van vanochtend en eerder ook vanmiddag. Maar nu moeten we allemaal aan wat regen geloven de komende 1 tot 2 uur zeker wel. Dus een beetje een natte start van de middag. Met nog steeds die matige tot krachtige en buitengaats af en toe harde wind uit het zuidwesten. En de temperatuur is teruggezakt tot zo'n 16 tot 18 graden. Het hoogste maximum kan van Vlissingen met 19,4. Maar dat is een detail. Het gaat dus af en toe weer wat regenen. Het is het al aan het doen natuurlijk. Maar vanavond wordt het snel weer wat droger. Niet helemaal, want er is wel kans op een enkele bui. Maar er komen ook weer een paar opklaringen bij. En tot het begin van de avond kan er wellicht zo'n 2, lokaal wellicht 3 mm vallen. Het blijft ook flink waaien na die regen van vanmiddag. Het blijft in kracht 4 tot 6. En dan zal je af en toe in kracht 7 staan. Vanavond, vannacht is er ietsje minder wind. Maar er is wel kans op een bui. Wellicht is er ook een enkele onweersbui van 7 vannacht. Dus dat ook een puntje. Met minimumtemperaturen van 12 tot 13 graden. En ja, morgen hebben we dan toch al een behoorlijk buiige dag. Met nog steeds die depressie boven Schotland. Die trekt pas vrijdag via de Shetland-eilanden weg naar het noorden. Maar morgen hebben we er zeker mee te maken met een toch snel oplevende buiigheid morgenochtend. Er is ook al vlot kans op onweer natuurlijk. En er zijn ook windvlagen of windstoten zelf tot rond de 60 km per uur. En ook in de middag zijn er af en toe nog behoorlijke buien. Er komen er wel iets meer opklaringen. Maar pas morgenavond wordt het echt wat droger met nog een enkele bui. Ook morgen is er een matige tot krachtige en bij zee. En trouwens ook op de andere wateren af en toe harde wind uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur voor morgen is later nog 17 tot 19 graden.
0: Oké, morgen is ook wisselvallig. De komende dagen richting het weekend.
1: Ja, vrijdag nog een beetje de nasleep van die storing boven Schotland en dus boven de Noordelijke Zee. Met een beetje onstabiele lucht, met weliswaar af en toe een klein beetje zon, maar toch ook af en toe wel wat regen of motregen. S'avonds is het overwegend droog en het zou dan zaterdag uit moeten draaien op een redelijke dag. Met zonnige periode, later meer bewolking, misschien s'avonds een enkele bui, maar veel minder wind. Met windkracht 2 tot 4 zo'n beetje. En temperaturen dan rond de graden 21. Zondag en begin volgende week is weer kans op een enkele bui met temperatuur rond de 20 graden en warmer weer. Dat zit er op zijn vroegste in vanaf midden volgende week met temperaturen stijgen tot richting de 25 graden. Maar dat is nog ver weg.
0: Nou, precies, even afwachten inderdaad. Sjoe Gennaert, dankjewel. Op de weg eens even kijken. 2 meldingen op de A16 allebei. Rotterdam richting Breda voor knooppunt Zonzeel 8 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. En verderop voor knooppunt Prinsenveel op diezelfde A16 de 6 kilometer ook. En daar bijna een kwartier. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er nu afgesloten.

0: Dr. Mie van Damiano David hier bij Omroep Zeeland. Wat valt op vandaag in het nieuws ook buiten onze provincie? Nou, oud-Kamervoorzitter Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Tweede Kamer onder druk gezet, zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen die wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. En daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plannen had voor een dergelijke crisis.
1: De Kamer heeft, net als alle organisaties in die tijd, natuurlijk via de media vernomen dat er een virus rondging, met name in het buitenland. Maar er was nooit een voorbereiding of een plan of mocht er een pandemie zijn, hoe de Kamer daarmee zou omgaan. Dus wij lieten ons informeren, net als iedereen in het land.
0: Ja, ze voelden zich door de ambtelijke top van de Kamer buitengesloten bij het maken van zo'n plan. En dan nog voetbal, want het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Dan morgen is de selectie, gaan ze beginnen aan de reis naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Memphis Depay, die net hersteld is van een blessure, of Donjan Malen, die een heel goed halfjaar had bij zijn club AS Roma. De bondscoach die zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
2: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjan natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: 8:45, dan speelt Nederland die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam.

0: Chris Hip en Lost Without You. Het is 4:30, Esme Bechzo met een update van het Zeeuwse nieuws. En we gaan zo meteen naar het stormachtige Ierland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 4:30, Esme Beg heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Esme, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Chemieconcern Dow schrapt 605 banen in Nederland, meldt het bedrijf vandaag aan het personeel en de ondernemingsraad. De reorganisatie treft vooral de hoofdvestiging in Terneuzen. In totaal heeft het concern bijna 3000 werknemers in Nederland, verspreid over Terneuzen en de kleinere locaties in Delfzijl en Dordrecht. Dit betekent dat ruim 20% van het Nederlandse personeelsbestand verdwijnt. Een automobilist is vanmiddag bij Kortgene gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom botste. De auto gleed daarna nog van de Oude Dijk af. De bestuurder kon zelf het voertuig uitkomen en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Twee jonge slechtvalken hebben met kleerscheuren het nest op de Lange Jan in Middelburg verlaten. Een van de slechtvalkjes werd in de buurt tussen geparkeerde auto's gevonden. Een tweede bleef op een tafel bij een horecagelegenheid zitten met een verstuikte poot. Ze zijn beide naar vogel- en zoogdierenopvang De Mikke gebracht. Als ze daar zijn hersteld, worden ze terug in het nest gezet. En in tientallen basisschoolklassen wordt deze week gekookt. Met de kookles Kok in de Klas ervaren kinderen hoe leuk het is om zelf met voedsel aan de slag te gaan. En ontdekken ze spelenderwijs hoe leuk en lekker gezond eten kan zijn, vertelt Kok in de Klas Eline Kloet op basisschool Binnen de Vesten in Zierikzee.
8: Hoe jonger je in aanraking komt met zelf koken, ik denk dat je dan ook jonger leert wat goed voor je is. Daarnaast ontwikkel je natuurlijk je smaakpalet. Dus als je heel veel verschillende dingen leert eten, ja, dan leer je ook heel veel dingen lekker vinden.
7: Tijdens de kookles werd een kleurrijke wrap klaargemaakt. Het weer dan nog in Zeeland. De rest van de middag valt er af en toe nog regen. Vanavond is het wat droger met opklaringen, maar er blijft kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen dan leeft de buiigheid snel op en is er ook kans op onweer met windvlagen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Esme. Eens even kijken op de weg. Daar sta je stil op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke. 3 kilometer, daar 5 minuten. Op diezelfde N57 vanaf Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. Een andere melding nog op de weg. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer, daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Mark en Wallen hoorde je Love Somebody. Wat behandelen we vandaag in Zichthut? Maar hoor je zo meteen meer over. Ook zomerse muziek van Misha Telo. Eerst gaan we naar een plek waar het iets minder zomer is volgens mij. Ierland. Evelien en Dingemans, goedemiddag.
1: Ja, goeiendag.
0: Stormt een beetje,
1: het
0: toch?
1: Het stormt, ja. En hoe regent het ook?
0: Ja, wat we hebben begrepen van onze weerman, dat weer vanaf Ierland, dat trekt weer naar ons toe. Dus dat kunnen wij ook nog verwachten.
1: Ja, nou ja, goed, het bluft tot begin volgende week bluft het zo hier. Ah, ze zei het.
0: Wat vind jij ervan? Vind je het wel lekker? Of denk je, nee, ik heb alles net zomaar klaargemaakt. Dit is niet de bedoeling.
1: Nee, inderdaad, ja. Dat klopt.
0: Ik had zo vermoeden, ja, precies.
1: Maar ja, we kunnen er niks van doen. Hey,
0: nee, dat is het.
1: We moeten zitten totdat we lekkerder weer wordt.
0: Ja, en bepaalde plantjes misschien in een potje eventjes ergens onder een afdakje zitten of zo.
1: Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld.
0: Zijn er kleine dingen. Het kan allemaal.
1: Terremok.
0: Nou, hey, jij hebt met interesse de alles rondom die vliegtuigboom gevolgd, hè, de afgelopen week.
1: Ja. Want ja, goed, dat komt natuurlijk best wel regelmatig voor. Dus ja, dan... Want wij zeggen ook, Simon is natuurlijk ook een visserman. Ja. Dus ja, die vist ook kwest. Die heeft ook kwest hier en het ander op een vest natuurlijk. En hier ook. Maar over, nou, dat is al jaren alleen daarom. Hij had een vliegtuigwiel op een vest. En dat bleek er dus ook in te wezen van een heinkel, zoals ze dat noemen.
0: Oh,
1: een Duits vliegtuig, ja. Oh. Maar die ben er hier in de buurt best veel neergestort. Yeah. Want die waren gewoon de weg kwijt. Dus ja.
0: Die dachten, waar zijn we? Nou ja, er is land. Nou ja, we gokken
1: ja,
0: erop.
1: Ja, dus dan proberen ze op strand te landen. Of midden in de bergen, of op een weiland, of wat dan ook.
0: Oh joh, ja.
1: Hey, maar ja, de anderen ook best nog wel veel bommen bieden. Dus ja, dat is natuurlijk toch niet zo leuk. En die worden toch hier ook nog haas op en roven, hoor.
0: Toch nog wel, toch nog wel.
1: Ja, toch wel, hoor, toch wel. Dus ja, goed. En de meeste piloten werden dan natuurlijk in hechtenis genomen. We waren hier geen concentratie of kampen die ze natuurlijk toe konden. En die zaten dan op het politiebureau of zo.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dus ja, maar er ben er toch ook wel vee. Want ik heb toevallig van de week nog wat over zitten lezen. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat toch hier al heen is. Maar ja, door al die Engelse, Amerikaanse en Duitse vliegtuigen ben er toch ook van die personen hier gebleven. En er ben er echt vee die aan gewoon hier gebleven ben.
0: Toch
1: die
0: wel.
1: Die gaat niet meer terug naar Duitsland.
0: Ik dacht Ierland, het is zo prachtig hier.
1: Ja, dat bedoel ik. En er is geen oorlog.
0: Nee, dat is ook waar inderdaad. Wat vind je er dan van dat er in Breskens 120 de huizen leeggehaald zijn al 's ochtends vroeg en dat dan 's middags ineens bekend wordt, ja, die bom is leeg?
1: Ja. Ja, goed, dat zouden ze misschien wat eerder moeten onderzoeken allemaal vooraan ze de mensen helemaal overhoop hielden.
0: Ja, zo lastig te onderzoeken, denk ik.
1: Ja, nou, ik heb die man ook gehoord, die had een onderzoeker is in dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is ook lastig te onderzoeken, ik weet het.
0: Ja, maar dit hadden ze nog nooit meegemaakt.
1: Eigen veiligheid, denk ik toch wel dat het beter is. Dat je even een dagje je neus uitgaat. Ja,
0: nou, precies.
1: Neem je dierbaren allemaal media in nu, zei.
0: Hey, absoluut.
1: Je paspoort en je bankpasje.
0: Ja. Ja, of als iemand heel vervelend is, die laat je dan even achter. Nee, maar precies, ik snap je inderdaad. Nee, dat is belangrijk, inderdaad.
1: Hey,
0: ga jij dan nog het huis uit de komende dagen of blijf je lekker binnen?
1: Nou ja, goed, ik had het hartstikke druk mee, want nu ben ik met de laatste asperges bezig. En,
0: ze zijn er nog.
1: Friesland, ja, tot 21 juni mag je die steken. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nu hebben ze gezegd, nu doen we het niet mee, want ik zei, nu wordt het zo'n rommel. Ik zeg de groeten ermee, hoor. Ik zeg, dat is goed.
0: Dat is
1: goed. Net nog een pannen soep opgezet.
0: Oh,
1: en dat okay. Is het, Tim. Dat
0: nou,
1: is het, Tim.
0: Lekker van genieten, zou ik zeggen, tijdens die storm dan. En nou ja, dat hopen dat het dan volgende week een beetje beter wordt, toch?
1: Nou, dat hoop ik ook wel. Oh, wacht, door is nog aan toe. De barbecue stik klaar en alles.
0: Nou,
1: en
0: precies.
1: Ja, we willen gewoon graag naar buiten toe.
0: Ja, het is juni, toch? Het mag ook wel een keertje, lijkt me.
1: Dat bedoel ik. Maar ja, het is dat regen, dat is niet zo erg. Want het is best wel nodig, hoor, zo nu en dan. Want
0: nee,
1: het is
0: precies.
1: Ook weer best wel droge west.
0: Maar die wind hoeft er dan niet bij, hè? Dat mag wel
1: nee,
0: wegblijven.
1: Nee, dat bedoel ik, want dat vind ik zo vervelend, al die harde wind.
0: Nee,
1: verschrikkelijk.
0: Nou, inderdaad. Evelien Dingemans, ze houdt ons op de hoogte van alles wat er speelt en gebeurt in haar leven in Ierland. Evelien,

Slayer en Baby Come Back. Het is om op Zeeland. Het is 16:45 geweest. Even vooruitblikken op Zegt U Het Maar. Ja, kinderen die krijgen steeds vaker te maken met ongezonde verleidingen. Zoals fastfoods of snacks. Maar tegelijkertijd leren leerlingen in onder andere Zierikzee vandaag hoe leuk en lekker gezond koken kan zijn. Ja, onder begeleiding van een echte kok maken ze dan kennis met verse ingrediënten en bereiden ze zelf een gezonde maaltijd. Maar moet gezond eten en koken een grotere plek krijgen op school, in het onderwijs? Hoe denk jij daarover? Je kunt reageren alvast op onze stelling via het WhatsApp-kanaal, via Omroep Zeeland. 80% is het daar maar liefst eens met deze stelling, 20% oneens. Wat is jouw mening daarover? Want het gaat er sowieso veel over in het nieuws. Ook vandaag in Vlissingen dan weer nieuws, waar het gaat over het ongezonde eten en ook daar dan de restaurants. Meer daarover zometeen in Zegt Het Maar. Om 17:30 kun je uiteraard reageren. Nossa.

0: Michel Tello, and I say you to Pego. Er is niks mis met je ogen en toch begrijp je niet wat je ziet. Het is het belangrijkste kenmerk van de zeldzame ziekte PCA. In Nederland krijgen jaarlijks 10 tot 15 patiënten de diagnose. Mattie van Zweden uit Vlissingen is één van hem. PCA staat trouwens voor posteriore corticale atrofie. Ze vindt het belangrijk om haar verhaal te doen, want er is veel onbegrip.
1: Ik zeg altijd dat mijn ogen een eigen weggetje gaan draaien. En dat eigen weggetje, dat kan soms gewoon een heel verhaal zijn wat achter elkaar goed loopt, waar ik geen één keer aan iemand moet vragen van help eens eventjes of wat dan ook. En meestal is het dat het goed gaat als ik even kennis heb gemaakt met iemand. En dan kom ik gelijk al bij een stukje. En juist dat eventjes, dat de mensen eventjes wachten, dat is bij veel mensen dan heel moeilijk. En daar moet je ontzettend aan wennen.
2: Kunt u eens een voorbeeld geven van mij, voor mij? Ja. Echt een concreet voorbeeld waarvan u zegt van, nou, dat werkt bij mij anders. Of zo werkt het.
1: Je kleinkinders een beetje onverwacht op bezoek krijgen. En dan sta ik daar te kijken en meestal komen ze die kant, soms ook die kant. En dan sta ik erbij te kijken. Wie was Fina ook alweer? En dan kom ik er niet achter. Dan moet ik echt aan hun vragen. Hé, hey, oma heeft het weer hoor. Oma, nee, kijk dit. En dan gaan ze de namen noemen. Heel vrolijk, heel luchtig. Grote tieners zijn het, maar het is zo ontzettend moeilijk om aan mensen. Jij luistert nou hartstikke goed. Maar er zijn zoveel mensen die best willen weten hoe het met ons gaat. Maar dan wordt het nooit aan mij gevraagd. Het lijkt alsof het te moeilijk is voor de mensen om te luisteren als ik wat probeer te vertellen. Dat is zo raar. Je probeert en dan gaat het niet. Bij mij, hè. En dan gaat het niet. En dan ineens dan komt er een verhaal. Dat ik denk van, oh, heerlijk. Dus zo kun je ook praten. Zo kun je ook wat vertellen. Maar het zijn zo weinig momenten dat het zo gaat. Zo weinig.
0: Mattie van Zweden, die leidt aan de zeldzame ziekte PCA. Hoopt door haar verhaal te vertellen wat meer begrip te krijgen voor haar ziekte. Ze zou graag in contact komen met lotgenoten. Marieke Kerklaan, die sprak met haar.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hier bij Omroep Zeeland. Bijna 5 uur. Het gaat zo meteen over Douw in Terneuzen. Er verdwijnen in heel Nederland bij Douw ruim 600 banen. We praten daar zo meteen over na 5 uur. En zegt u het maar, gaat vandaag over eten en over kinderen. Moet er op school al meer aandacht komen voor gezond eten en koken? Dat is zo meteen meer over na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 5 uur geweest, Omroep Zeeland. En de verkeersinformatie, best wel druk op en rond de Zeeuwse wegen. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad, 3 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. De N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer. Daar 7 minuten. En op de N57 sta je stil. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sierhorskerken, 4 kilometer. Daar 5 minuten. Op diezelfde N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer. En bijna een kwartier. Laatst in dit overzicht is de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide, 6 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
4: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
16: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland.
0: Er verdwijnen ruim 600 banen bij chemieconcern Dow. Marcel de Kranen, die weet er meer over. En je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. De traditionele paardenmarkt die is weer terug in Zierikzee. Wat is het eten van de toekomst? En in Zegt u het maar, blijven we doorpraten over eten. Wat moet die verleiding van fastfood op school al eigenlijk onderschept worden door daar meer aandacht te geven aan gezond eten? Praten we zo meteen over. Bijna 7:05. Goedemiddag. Chemieconcern Dow gaat in Nederland 605 functies schrappen. Blijkt uit een kort persbericht dat het Amerikaanse bedrijf vanmiddag verspreidde. Het eerste deel van dat bericht dat luidt als volgt. Als onderdeel van deze productiviteitsmaatregelen verwacht Dow wereldwijd een reductie van ongeveer 4500 rollen. Op dit moment verwachten we dat ongeveer 605 rollen geraakt zullen worden voor de Dow-locaties in Nederland. Meer wil Dow er niet over zeggen, economieverslaggever Marcel de Kranen. Marcel, komt dit onverwachts?
1: Nou, eigenlijk niet hoor, want hier wordt al een hele tijd op gewacht. Al begin dit jaar meldde Dow dat ze willen bezuinigen. 2 miljard op korte termijn, 2 miljard dollar is dat dan. Door meer gebruik te maken van AI en automatisering. Maar dus ook door deze reorganisatie die zo'n 1,5 miljard moet opleveren.
0: Nou, Dow heeft het over rollen heen. Dat bericht, wat bedoelen ze daarmee?
1: Ja, dat vroegen we ons ook af. Hebben ze even gebeld. Ze bedoelen gewoon ja, functies of banen.
0: Oké, 605 functies of banen die worden dan geschrapt in Nederland. Wat betekent dat concreet voor Dow in Terneuzen?
1: Nou, Dow heeft over de hele wereld zo'n 35.000 mensen in dienst. In Nederland hebben ze vestigingen in Delfzijl, Dordrecht en Terneuzen. Delfzijl en Dordrecht zijn kleinere vestigingen, daar werken enkele honderden mensen. Maar in Terneuzen werken zo'n 3700 mensen. Het is de grootste vestiging van Dow buiten Amerika en het is ook het grootste bedrijf in Zeeland. Hoe die verdeling gaat zijn in Dow, bij Dow Nederland tussen Delfzijl, Dordrecht en Terneuzen is niet bekend. Maar reken maar dat Dow Terneuzen als grootste vestiging flink wat klappen gaat krijgen.
0: Ja, maar het is dan niet de eerste keer, Marcel, dat Dow bezuinigt op deze manier?
1: Nee, vorig jaar schrapte Dow Terneuzen ook al 70 banen, nu dus weer. Ja, het is toch een gevoelige klap voor Zeeland ook. Want de chemiesector waartoe Dow behoort is wel een van de grootste economische pijlers van de Zeeuwse economie.
0: Ja, zij zeggen zelf in een verklaring dat de ondernemingsraad wordt geïnformeerd. Verder geven ze geen commentaar. Verbaast jou dat?
1: Nou, niet echt. Wat dat betreft is Dow wel een beetje een vreemd Amerikaans bedrijf. Zeker voor ons Europeanen. Zo kent Dow ook een zogeheten quiet period, een stille periode. Ja, dat zijn periodes rondom beursnoteringen en beurscijfers. En dan zegt het bedrijf een hele tijd helemaal niets. Niet tegen de pers. Dus dat ze nu ook heel terughoudend zijn rondom zo'n reorganisatie, dat verbaast me eigenlijk helemaal niks.
0: Oké, Marcel de Kranen, dankjewel. Ja, wat ligt er in de toekomst op ons bord? Nou, als het aan studenten van de HZ University of Applied Sciences ligt, vaker mosselen en peulvruchten. Tijdens Food Forward in Middelburg lieten zij vandaag zien wat ze het afgelopen semester aan hebben gewerkt. En ze gaan ook in gesprek daar over de toekomst van eten in Zeeland. Student Mara Boltersdorf die vertelt over het project.
2: Onze opleiding focust op verandering en transities. En dit semester gaat voor ons over voedsel. En tijdens dit semester hebben we de mogelijkheid gehad om als studenten onze eigen projecten te kiezen die focussen op de voedseltransitie binnen Zeeland. Dus we hebben heel veel verschillende projecten. We hebben mensen die kijken naar het eten van mosselen. We hebben mensen die kijken naar het verminderen van GFT-afval. Ik heb zelf een project gedaan om de boneninname van studenten te verbeteren. Dus het is echt een heel veel verschillende projecten.
3: En gaat dat dan ook een beetje over het voedsel van de toekomst?
2: Nou ja, ik denk dat uiteindelijk dat is waar we inderdaad naartoe gaan. Transitie naar hoe de wereld eruit gaat zien, vooral in dit geval in Zeeland, in de komende jaren.
3: Kun je misschien wat vertellen over jouw project, dus van die bonen?
2: Mijn project focust op de inname van bonen van studenten. Dus mijn doel was om bonen eigenlijk meer op de kaart te zetten bij studenten. Uit te leggen wat bonen zijn, wat ze doen. En eigenlijk een eerste stapje te zetten voor studenten om dat zelf wat te kunnen vermeerderen. En dat heb ik gedaan door een handboek te maken met informatie over bonen en recepten waarmee studenten makkelijk kunnen koken.
3: Heb je dan ook het gevoel dat studenten op dit moment te weinig bonen eten?
2: Nou, we weten dat mensen sowieso in het algemeen te weinig, of in ieder geval, dat er mensen nog steeds best wel moeite hebben met een gezond dieet. Er zijn meerdere aspecten die hier met bonen toevallig mee kunnen worden getackled. Bijvoorbeeld het verminderen van dierlijke eiwitten en meer overgaan aan plantaardige eiwitten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het stuk dat heel veel mensen te weinig vezels eten. En dat is ook iets wat, waar bonen een ideale bron van zijn.
3: Maar hoe maak je bonen lekker? Want er is natuurlijk een reden waarom mensen het niet eten.
2: Ik heb zelf met studenten gewerkt en ook gekeken van wat zijn nou de dingen die zij belangrijk vinden, of wat eigenlijk de barrières zijn voor hen om bonen te eten. En eigenlijk het grootste ding is dat mensen of überhaupt niet weten dat het zo'n gezonde optie is, of dat ze niet weten hoe ze het moeten maken. En dat is waarom ik voor een handboek ben gegaan, om dat voor mensen makkelijker te maken.
3: En waarom is dit onder andere, denk je, de toekomst?
2: Nou, we weten dat we af moeten gaan van dierlijke eiwitten en meer naar plantaardige eiwitten. Dat is ook iets wat recentelijk in de Schijf van Vijf opnieuw is toegenomen. En ik denk dat bonen zoveel van de problemen die we op dit moment ervaren samenpakken. Dat we eigenlijk meerdere problemen in één keer oplossen als we allemaal wat meer zouden kijken naar het eten van bonen.
0: Nou, allemaal wat meer bonen eten dus. Zijn gezonde plantaardige eiwitten. Dan Sjoe Hiddes, hoorde je dat eerder vandaag.

0: Suzanne en Freek en niemand. Dit is Omroep Zeeland op je woensdag alweer. Toch? Ja, woensdag inderdaad. In de war met de dagen. We gaan eens kijken naar het weer met Sjoe Gernert. Het is op dit moment wel redelijk nat in de provincie. Vanavond dan droogt het op, dan zijn er opklaringen. Dat kunnen we morgen verwachten.
1: Ja, morgen nog een beetje een moeilijke dag. Met dat grote lage drukgebied boven Ierland en boven Schotland. Dat gaat maar langzaam van de plaats. En morgen is ook weer een wat buiige dag. Buiiger dan vandaag. Als je het alles bij elkaar neemt. In de ochtend zal de buiigheid vrij snel opleven, denk ik. Dan is er ook kans op een enkele onweersbui. En ook een kletterbui kan ook wel wat regen betreft. Met kans op windvlagen. En ook morgenmiddag zijn er verspreid nog een aantal vrij fikse buien. Met lokaal ook onweer. Dus vrij nat allemaal. Kan meer dan 5 mm aan de regen vallen. Morgenavond is het allemaal droger met meer opklaringen. Al is een bui ook dan wel mogelijk. En de maximumtemperatuur is morgen zo 17 tot plaatselijk 19 graden. En ook steeds, nog steeds is er morgen vrij veel wind. Met windkracht 4 tot 7 uit het zuidwesten. Vrijdag is het allemaal wat minder. Dan is er minder wind, windkracht 3 tot 5. Het is toch wel vaak bewolkt, vrees ik, tot aan de avond. Met soms wat lichte regen en motregen, zeg ik erbij. In het weekend is het wel wat kalmer met windkracht 2 tot 4. Met zaterdag wel overwegend droog weer. Vanaf zaterdagavond, zondagnacht, kans op een enkele bui. Maar ook temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Niet zo geweldig allemaal qua zomergehalte van het weer. Maar toch, in het weekend is het allemaal ietsjes beter. En in ieder geval minder wind dan vandaag en morgen.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernert, dank je wel. Op de weg eens even kijken. Best wel druk op de woensdagmiddag. Je staat stil op de N256. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfartsdijk 3 kilometer. Daar 10 minuten. De N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seroskerke 4 kilometer. Daar 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan vanaf Rotterdam naar Middelburg. Daarvoor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer, 7 minuten op dit moment. En je staat ook stil op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer. Daar een klein kwartier optellen bij je reistijd. In Zierikzee was vandaag de traditionele paardenmarkt. De 600 jaar oude traditie. Die strandde 2 jaar geleden nog op de kosten voor veiligheid. Verslaggever Pim de Visser die ging de markt op en sprak met de organisator.
2: Ja, met de muziek nog op de achtergrond. Ja, eigenlijk de geur van paardenstront wel. Door onze neusvleugels sta ik hier voor kernmanager Steven Schravenhagen. Steven?
3: 2 jaar geen paarden. Waarom werd dit evenement eigenlijk 2 jaar niet gehouden?
4: Ja, er is een wisseling geweest van de functie. Ik ben sinds vorig jaar aangesteld als nieuwe kernmanager. En mijn voorganger heeft het al geprobeerd, maar dat is toen niet gelukt. Ik weet ook niet precies wat daar de reden van was. Maar het is nu gelukkig door de hulp van echte paardenmannen van het eiland is het wel gelukt. En hebben we een hele gave paardenmarkt met een hele grote markt en heel veel extra's.
3: Wat betekent de paardenmarkt voor Zierikzee?
4: Ja, voor de Zierikzee nou, heel veel. Ja, het is echt een stukje folklore, traditie. Het doet wel wat met de mensen. En daarom doen we het ook echt nu, op de woensdag. Dat is traditioneel gezien echt de dag voor de paardenmarkt. En het is ook georganiseerd voor de bewoners van Zierikzee, het eiland en Zeeland.
3: Hoe blij bent u dat hij terug is?
4: Ja, heel blij.
2: Het is hier vrij druk op de paardenmarkt. Het is een woensdag, het is geen vakantie, maar er zijn een hele hoop mensen uitgerukt om hier een kijkje te komen nemen. De paardenmarkt is dus van ongeveer de Zuidhavenpoort in Zierikzee tot aan de Nieuwe Kerk. 1 lange strook met allerlei festiviteiten. Nou, zo zijn er een hele hoop artiesten. Er zijn hier allerlei marktkraampjes en er zijn natuurlijk ook daadwerkelijk paarden. Hier worden allerlei paarden verzorgd. De mensen staan er eigenlijk omheen te kijken. Het paard wordt hier aan zijn hoeven geholpen. De paardenmarkt doet zijn naam wel eer aan. Er zijn hier een hele hoop paarden. Ik heb er denk ik al zo'n 40, 50 gezien. Sommige worden verzorgd. En hier sta ik bij het ringrijden. Er staan alle paarden klaar om zo meteen met de ruiter te gaan steken.
3: Wat moet er dan allemaal geregeld worden omtrent die veiligheid?
4: Ja, het is eigenlijk heel bazaal. Het gaat erom dat er voldoende afstand is tussen paard en bezoeker. Dus we zijn heel erg veel aan het afhekken. En daarom doe ik ook samenwerken met mensen die al vaker dit soort braderieën doen. En met paarden, zodat die expertise gebruikt wordt. En iedereen heeft daar zo'n aandeel in. En als de bezoeker zich ook gewoon netjes gedraagt en afstand houdt, dan gaat het allemaal helemaal goed komen.
3: Ja, die traditie die is dus al 600 jaar oud. Ja. Wat u betreft moet die blijven, denk ik?
4: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En het zal niet te vergelijken zijn met wat het toen was. Hè. Toen waren werden de paarden verhandeld. Wat we nu proberen is die sfeer terug te halen. En dat is wat de mensen ook waarderen. Ik denk dat dat zeker met dit zonnetje prima gaat lukken.
3: Wat is die geschiedenis van de paardenmarkt? Hoe is die ooit hier ontstaan?
4: Ik weet dat het ooit in 1389 ooit is begonnen. Vrij kleinschalig. Bij de Dikke Toren. En dat het inderdaad wel een heel erg belangrijk item is voor de Zierikzeeënaar. En dat proberen we nu in volle glorie te herstellen, zeg maar.
0: Het was nog lang gezellig daar in Zierikzee, waar de paardenmarkt weer terug is.

0: en Kodachrome. Ja, kinderen in de keuken. Het is niet een alledaags beeld. Vandaag gebeurt het wel op basisschool binnen de Veste in Zierikzee. Leerlingen van groep 3 tot en met 7 leren met een echte kok om te koken. En nadat de kinderen hun handen goed hebben gewassen, is het tijd voor de instructie van Eline Kloet.
1: Weet jullie wat dit is?
2: Ja.
1: Raspen.
2: We hebben papier mee.
1: En wat moet je daarmee raspen? En wat moet je daar niet mee raspen?
2: Kaas.
1: En je?
3: Papier.
1: Handen. Vingers. Je vingers niet. Dus we gaan...
4: Zo, Joep, wat ben je nu aan het snijden?
5: Wat is het?
6: Spitskool.
5: Ik ben nu spitskool aan het snijden.
4: Kijk, ik denk wel dat je je mes nog de andere kant op moet draaien. Ja, wat gaan jullie eigenlijk maken?
5: Regenboogwraps.
1: Ik heb nog wat.
4: En vind je dat lekker?
5: Ja.
4: Spitskool. En wat moet... Dus je gaat de spitskool nu snijden. En ik zie ook nog een wortel. En ik zie daar ook een rasp. Weet je ongeveer wat je moet gaan doen?
5: Ik ga nu dit snijden. En dan... De wortel moeten we eerst nog... schoonmaken. En dan gaan we dat raspen.
4: En terwijl Joep met het groepje spitskool aan het snijden is... kok Eline Kloet... toezicht aan het houden.
1: Nou, we gaan nu dressing maken. Ja. En Floor, wat wilde jij weten?
7: Hoeveel lepeltjes mosterd je moet doen.
1: Hoeveel lepeltjes mosterd?
7: Want ik heb er nu al 5 gedaan.
1: Oh, 5. Dat is wel denk ik een beetje te veel. Dus er mag 1 lepeltje mosterd doen.
4: Ja. En hoe vindt u het tot nu toe gaan?
1: Ik vind het heel erg leuk om te zien hoeveel de kinderen al weten van koken. Ze zijn vanmorgen met z'n allen naar de moestuin geweest. Maar je ziet ook dat ze hier vaker koken. Het is echt wel... iedereen gaat gelijk worteltjes raspen. Let op zijn vingers. je ziet dat ze echt wel gewend zijn om al iets te koken. Dus dat is heel leuk om te zien.
4: Waarom eigenlijk al op deze leeftijd leren koken?
1: Ja, hoe jonger je in aanraking komt met zelf koken. Ik denk dat je dan ook jonger leert wat goed voor je is. Daarnaast ontwikkel je natuurlijk je smaakpalet. Dus als je heel veel verschillende dingen leert eten... dan leer je ook heel veel dingen lekker vinden.
4: Ja, want je ruikt het ook. Ik zie hier ook munt volgens mij. Munt, hè?
1: Ja. Heel goed, ja. Dus we hebben hier lekker munt en we hebben peterselie. En daar gaan we een dressing van maken. Ja.
4: En ik zie zelfs bloemetjes ook. Oranje bloemetjes.
1: Ja. We hebben allemaal eetbare bloemetjes uit de moestuin gehaald. Oxalis, komkommer, kruid. Borales heet dat. Eigenlijk allemaal bloemetjes om de regenboogwrap nog kleurrijker te maken.
0: Volgens mij kun je elk kind overtuigen dat als je een regenboogwrap maakt, dat het hartstikke lekker is. Sander de Jonge als verslaggever wordt hier in gesprek met Eline Kloet. En de afloop bleef als enige over een berg afwas. Ja, moet dat gezonde eten en het koken een grotere plek krijgen eigenlijk op school, zoals dat hier in Zierikzee gebeurt? We praten daar zo meteen over in Zegt U Het Maar na 5:30. En Esme Becht, die hoor je zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
3: 27 mei. Demodag Scootmobielen.
12: Comfort en more. Fagotweg 2F, Middelburg.
13: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
16: Met het Zeeuwse nieuws van 5:30. Esmer Beck, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Chemieconcern Dow schrapt 605 banen in Nederland. Dat heeft het bedrijf vandaag aan het personeel en de ondernemingsraad gemeld. De reorganisatie treft vooral de hoofdvestiging in Terneuzen. In totaal heeft het bedrijf bijna 3000 werknemers in Nederland, verspreid over Terneuzen en de kleinere locaties in Delfzijl en Dordrecht. Met de reorganisatie verdwijnt ruim 20% van het Nederlandse personeelsbestand. Wereldwijd verdwijnen er bijna 4.500 banen. Een automobilist is vanmiddag bij Kortgene gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom botste. De auto gleed erna van de Oude Dijk af. De bestuurder kon zelf uit zijn voertuig komen en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Na 2 jaar afwezigheid was vandaag de paardenmarkt terug in Zierikzee. Kernenmanager Steven Schravenzande blies de markt nieuw leven in. De jaarlijkse markt is een eeuwenoude traditie in de stad.
18: Ja, het is echt een stukje folklore, traditie. Het doet wel wat met de mensen. En daarom doen we het ook echt nu, op de woensdag. Dat is traditioneel gezien echt de dag voor de paardenmarkt. En het is ook georganiseerd voor de bewoners van Zierikzee, het eiland en Zeeland.
17: Op de paardenmarkt was vanmiddag onder meer ringrijden, een braderie en oude ambachten te zien. En in tientallen basisschoolklassen wordt deze week gekookt. Met de kookles Kok in de Klas ervaren kinderen hoe leuk het is om zelf met voedsel aan de slag te gaan. En ontdekken ze ook spelenderwijs hoe leuk en lekker gezond eten kan zijn. Vertelt Kok in de Klas Eline Kloet op basisschool Binnen de Vesten in Zierikzee.
1: Hoe jonger je in aanraking komt met zelf koken, ik denk dat je dan ook jonger leert wat goed voor je is. Daarnaast ontwikkel je natuurlijk je smaakpalet. Dus als je heel veel verschillende dingen leert eten, ja, dan leer je ook heel veel dingen lekker vinden.
17: Tijdens de kookles werd een kleurrijke wrap klaargemaakt. Het weer in Zeeland dan nog. Er valt af en toe nog wat regen. Vanavond is het wat droger met opklaringen, maar er blijft de kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. En morgen leeft de buiigheid snel op. Is er kans op onweer en ook windvlagen tijdens die onweersbuien. En het wordt dan 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in de app en op omroepzeeland.nl.
16: Dankjewel, Esme. Eens even kijken op de weg. Vertragingen op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 4 kilometer. Daar een kwartier op dit moment. En 57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 4 kilometer. Daar 5 minuten. Op diezelfde N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Goede Reden 2 kilometer. Daar nog eens 5 minuten. Even kijken waar je nog meer stilstaat. De A4 onder andere Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 7 kilometer, daar bijna een kwartier. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer, daar 5 minuten. Laatst in dit overzicht de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 5 kilometer, daar moet je 10 minuten optellen bij je reistijd.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
16: Een hele goede middag. Het is tijd voor Zegt u het maar. De woensdageditie. Een onderwerp staat centraal en dat is vandaag de verleiding van fastfood en snacks. Maar dan ook het gezonde eten. Moet dat meer aandacht krijgen op scholen? Want je hoorde het net al, die leerlingen in Zierikzee. Zij ontdekken dan vandaag hoe leuk en lekker gezond koken kan zijn. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld zo'n heel plein natuurlijk in Goes, de fastfood boulevard waar je kunt eten. En Vlissingen zegt vandaag ook, ze willen een rem op het aantal fastfoodzaken en ze willen luxe horeca. Hoe denk jij daarover? Moet de verleiding in die zin een beetje beperkt worden? En moeten we daarom meer aandacht geven aan gezond eten op scholen? Je mening die is welkom. Zeer benieuwd wat jij denkt over dit onderwerp. Laat je mening achter door te bellen. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in, zegt u het maar, na muziek.

0: Shakira hoorde ik je. En zo, dit is Omroep Zeeland. Het gaat vandaag over gezond eten. Moeten kinderen daar meer in gestimuleerd worden eigenlijk? Moet er meer aandacht zijn op school door bijvoorbeeld die lessen die er zijn om te leren koken op een gezonde en ook leuke manier? Je mening die is welkom in, zegt u het maar. Laat die achter 0118-499-999. Janne Maas in Hoek, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, Janna is er niet mee eens.
0: Oh, vertel.
1: Nou, wat is het nou? Kijk, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, ze komen tussen zijn van 7. Je leert thuis eten. Mm. En de ene keer is niet waar, de andere keer niet. Of liever. Maar goed, je leert het eten. En dan zei je moeder, hey, nou, eet dan nog maar een beetje wat. Nee, spruit bijvoorbeeld. Zeg je maar 2 spruitjes of 3 spruitjes. Je moet dat leren. Moet de school dan uw tijd insteken? Verdomme, ze komen van school. Ze kunnen moeilijk lezen. Ze kunnen schrijven, dat is een maar een ramp. Leer ze dag, een plek van leren koken en wat dat, ja, weet ik veel wat, wat de kolen groeit. Dat leren ze bij opa in de moestuin.
0: Ja, toch zeggen ze bij de Wageningen Universiteit, ja, als leerlingen met elkaar aan de slag gaan, dan zien we meteen, ze worden nieuwsgieriger naar eten en ze durven meer te proeven, bijvoorbeeld.
1: Ik proef er niks van. Helemaal niks van. Nee. Ja, wat ben je bedoeld? De school. Ze is begonnen met die ontbijtjes. Nou dan, toen was ook pas van minder altijd 's morgens onze boterham had. Mm. Ik denk, maar is de school nu om een duur een soort vervanging? Ik vind het, nee, ik denk gewoon een stukje tijd van dat kookgedoe maar gerust en schrijven en lezen en weet ik veel wat.
0: Oké, die tijd kan beter besteed worden. Dit ik moet je gewoon thuis leren.
1: Thuis leer je eten en thuis leer je. Wat is nu thuis voor? Nog.
0: Ja, zoals jij het omschrijft dan. Alleen maar voor plezier.
1: Misschien, als het tijd, hè?
0: Ja.
1: Ik ben ouderwets, hè? Want ik ben natuurlijk helemaal een beetje een alleen is wel jong en is zo piep. Maar ik denk er zo over. Ik vind, hè, dat moet je thuis leren. Dan moet je de school de tijd neersteken.
0: Mm. Hoe zit dat bij jezelf? Ben je zelf dan gevoelig voor dat soort verleidingen van fastfood en zo?
1: Nee, wel voor pure chocola. Dat ben ik veel gevoelig voor.
0: Ja. Ja, dat kan af en toe gezond zijn, een klein beetje, maar niet te veel natuurlijk.
1: Dat is wel heel erg lekker. Nou, ik wil je me nog van ouderwetse groente, vlees en aardappels. 3 keer per week zeker. Oké, natuurlijk wel eens een keer pasta en friet er maar op. Maar ja, goed, even, ik ben wat ouder. En trouwens, ik vind het heerlijk ook. Boontjes, vandaag hebben we sla heten. En noem het, er is zoveel keuze. We hebben zelf een moestuintje met een lekkere spinazie heten van de week.
0: Oh, kijk.
1: Dus dat de... Ja, dat is ook wel hoop dat we een leerling lekker vinden. En allee, PFAS. Mijn knap gezond is.
0: Maar zeggen, dan krijg je dat nog inderdaad.
1: Ik ben 77 en ik ga het niet meer weg laten schrappen. Dan kun je het gewoon waar ik zin in heb.
0: Nee. Wil ik toch nog één dingetje voorleggen die we elkaar aan de lijn hebben? Want de gemeente Vlissingen, zij willen ook ingrijpen. Ze zeggen, we willen de verdere groei van fastfoodzaken en grotere restaurants aan de randen van de stad afremmen. Zij willen juist gaan voor de luxe horeca. Dus de kwaliteit boven de kwantiteit. Helpt dat dan ook nog misschien in het geheel om die fastfood een beetje...
1: Ik denk dat de jeugd... Kijk, ik ken ook kleinkinderen en die gaan ook lekker naar de Mac. Mm-hmm. Ik ben niet gek, het is lekker en makkelijk. Ja. En ik denk het niet. Ik denk dat ze kijk, en hoe echt zin in dat. Allee, we komen bij de frituur uit school. Ik pak mijn eigen maag. Ja, maar dat is zo weer te makkelijk dat je dat wat af en toe is.
0: Ja, ga dan maar eens aan de appel. Ja,
1: het zit aan de andere dag of de andere week nog heet af.
0: Nou, precies. Maar goed, terug naar die stelling. Thuis begint dat dus. Daar zit hij op voor.
1: Dus hou als goed, als je kennis krijgt en leer je mee eten en... Ja, kijk, mijn kleinkinders, bij hen halen nog echt niet, en ook helemaal geen engeltjes, maar ze eten bijna alles. Ja. En die heeft dat ook gedaan. Probeer het maar.
0: Ja, dat is toch goed gedaan dan, toch?
1: Ja, daar ben ik ook ontzettend trots op, natuurlijk.
0: Ik wou net zeggen, en wees dat dan ook inderdaad. Maar goed, de mening is helder. Janne, dank voor het
1: bellen. Ik denk, zo steekt de tijd maar in andere dingen. En niet koken.
0: Okay.
1: Dan kreeg ze maar zo'n klein kacheltje als ze klein zijn. Dan kunnen ze een beetje koken met water en zo. Dat vinden ze ook leuk.
0: Oh, dat kan ook inderdaad.
1: Zo'n fornuisje.
0: Nou, precies.
1: Allee,
0: Janne Maas, dank en een fijne avond.
1: Hetzelfde voor jou. Dag, hey.
0: Even kijken, Jan die stuurt een appje. Hij zegt, veel scholen die hebben al enkel schoolfruit voor hun leerlingen. Is dat dan een goede ontwikkeling? Want Janna die zegt, nee, dit begint gewoon thuis. Daar moet je erop zitten. En we hebben het er vandaag dus over of die verleiding dan te groot is voor het fastfood. En gezond eten moet op school meer aandacht krijgen. Jouw mening, die is welkom. Kun je achterlaten door te bellen 0118-499-999.

0: blijven in Zeeuws Vlaanderen. Gaan we eens kijken wat meneer de Keizer ervan vindt. Meneer Keizer vanuit Terneuzen, goedemiddag.
1: Ja, goedendag. Ik ben Keizer uit Terneuzen.
0: Hoe denkt u erover?
1: Nou, ik vind dat fastfood, dat kan je af en toe best eens doen. Het is tenslotte ook nog eens te betalen voor iemand. Want je moet het niet elke dag doen, want dan wordt het een dure grap.
0: Ja, en voor het lichaam ook niet zo goed, natuurlijk.
1: Maar als we nou eens gaan beginnen met het groenten en het fruit, dus BTW vrij te maken, of in een heel laag BTW-tarief, dan kan iedereen groenten en fruit kopen.
0: Want het fastfood is dan gewoon te goedkoop eigenlijk, en daardoor is die verleiding misschien nog wel groter.
1: Ja, ik bedoel, het is toch te gek. Ik was vanmiddag bij Albert Heijn. Ja. Oh ja, je mag geen namen noemen. Maar dan zie je 4 appeltjes in een verpakking voor €5. Het is toch te gek voor woorden.
0: Het zijn maar hele lekkere appels natuurlijk.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, daarnaast ligt ook een zakje met van appeltjes. Dat noemen ze tegenwoordig buitenbeentjes. Mm-hmm. Daar wordt normaal appelmoes van gemaakt. Ja. Daar kan je ook een hele zak van kopen. Maar ik bedoel, dat ze één keer in de 14 dagen naar een fastfoodrestaurant is helemaal geen probleem hoor. En wat Vlissingen wil met zijn luxe restaurant, wie moet dat betalen?
0: Hun doel is in ieder geval om in te grijpen om die groei van dat soort grote zaken zoals de grote gele M die aan de voorkant van Vlissingen natuurlijk is neergezet. Ja, om dat een beetje tegen te gaan.
1: Ja, en maar heeft Vlissingen dan ook het geld teruggegeven wat die M betaald heeft voor je locatie?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb zo'n vermoeden als u die vraag stelt.
1: Daarom, hè? Ja. Ik bedoel, ze zitten eerst te zeuren van, dat is wel goed dat hij daar komt. Hè, nou tellen we ook mee. En nou staat hij daar en is weer niet goed. Dus,
0: En die scholen dan, die nu bijvoorbeeld in ZXC, waar ze dan de kookles krijgen en op die manier dan leren om gezond te koken? Is dat een goede investering?
1: Nee, ik heb in principe geen idee voor school. Ik bedoel, als je ziet dat de kinderen nauwelijks fatsoenlijk kunnen schrijven en fatsoenlijk kunnen rekenen, dan moet je dat op vrijwillige basis doen. Een uur na de normale schooltijd of zo, maar...
0: Oké, maar die tijd die kan anders besteed worden, zegt u, op school?
1: Ja, die kan beter besteed worden. Okay. Dat koken leren ze eventueel wel van hun ouders. Dat is vrij simpel. Ik bedoel, ik ben zelf meer dan 40 jaar kok geweest. Dus dat koken, dat leer je vanzelf.
0: Ja. Oké. Duidelijk en dank om die meningen eventjes te delen. Inzicht u maar. Nick Keizer vanuit NS, een fijne avond. Dag. Even kijken naar de app. Wat is er mis met fastfood? Nou ja, je moet het niet te veel eten natuurlijk. Nico die stuurt een berichtje. Opvoeding moeten de ouders doen, maar die hebben geen tijd meer. Werken voor de overdreven luxe die ze willen hebben. En de kinderen verwaarlozen. Dat is gewoon het probleem eigenlijk. Adrie omschrijft dat. En Nel die zegt, ik heb op de huishoudschool gezeten. Daar leerde je koken. Ik ben het met Janna van de Overkant helemaal eens. Oké, dank om eventjes op deze manier te reageren dan in, zegt u het maar. Ja, deze stelling hebben we eerder al voorgelegd vandaag via ons WhatsApp-kanaal. Kun je altijd reageren al op, zegt u het maar. En daar zegt ruim 80% dat scholen meer aandacht moeten geven hieraan. Aan gezond eten. Hoe denk jij daarover? Ik ben benieuwd naar je mening. Laat die achter. Ga door naar Ouwekerk. Erik Hansen, goedemiddag.
2: Ja, ik spreek met Erik Hansen. Ja, dat klopt. Goedemiddag.
0: Zit u ervan?
2: Ja, nou, ik hoor het verhaal over op scholen. Mm-hmm. Over goed en gezond voedsel. Maar wie bepaalt nu wat goed en wat gezond voedsel is? Kijk, er is een categorie met mensen die denken dat we allemaal van die geparste schoenzolen moeten gaan eten. Waar allerlei plakkit en spullen in zitten om het aan elkaar te plakken. En die vinden dat gezond, want dat is goed, want dat is, anders is het zielig voor de dieren en weet ik het wat. En omdat het dan zielig voor de dieren is, dan is dat eten, is dat gezond eten. Nou, ik vind dat heel moeilijk dat ze op school gaan bepalen wat gezond is. Als ik zie wat er tegenwoordig in de lesboeken over de landbouw staat op de scholen, dus de helft klopt geen hout van. Dus wie bepaalt nu wat gezond eten is voor kinderen. Dus ik vind dat een gevaarlijk iets. Maar we worden, heel de samenleving, die worden bepaalde kanten opgedwongen. Dat we geen vlees meer moeten eten. En dat het allemaal plantaardig moet wezen en weet ik het wat. Maar er zit ook allemaal haken en ogen aan. Dus ik vind dat heel gevaarlijk.
0: Maar versterkt het dan toch niet het gevoel als je dit dan met klasgenoten gaat doen en je gaat zo'n gezonde wrap in elkaar zetten met allemaal verse ingrediënten, dat kinderen dan toch misschien thuiskomen en zeggen, goh, pap en mam, laat die friet van zaterdagavond of die patat, laat dat maar liggen. Ik heb er zin in.
2: Ik weet het niet. Ik deel de mening dat kinderen op het ogenblik hard genoeg andere dingen van die telefoons af en beter moeten leren lezen en zulke soort dingen. En dat kinderen goed en verzoenlijk voedsel eten. Dat ligt bij de ouders. Maar het is in het onderwijs wat goed voedsel is. Mm. En over de landbouw, dat zit daar jaren fout. Dat zit daar jaren niet goed in de boeken.
0: Wat is dan wel gezond volgens u? Wat zouden ze moeten leren dan?
2: En in ieder geval dat er mensen zijn die zagen daar geen vlees moeten eten. Dat ben ik part voedsel is. Mm. En over de landbouw, dat zit daar jaren fout. Dat zit daar jaren niet goed in de boeken.
0: Wat is dan wel gezond volgens u? Wat zouden ze moeten leren dan?

0: de ander niet wacht, omdat ja, waar moet, dus dat moet maar in de magnetron. Dan weet ik één ding, als die mensen, als die geen vlees eten, dat ze toch een hoop met dingen tekort komen. En als je zo de boeken leest, probeer het zo te sturen dat je allemaal maar zonder vlees mocht doen. En ik denk dat het begint om eerst de landbouw in de benen te houden, want die worden in een rap tempo weer in Nederland kapot gemaakt. En wat krijg je dan? Dan krijg je allemaal voedsel uit buitenland, waar niemand weet wat ermee gebeurd is. En ik denk dat dat het grootste probleem wordt. Maar straks is er hier weinig voedsel mee. En dan moet je het gewoon accepteren wat er uit buitenland komt.
1: Ja, gezond of ongezond dan?
0: Ja, wat er is, is er. En het wordt stervens duur, dat staat de mensen niet in de gaten, maar het wordt straks onbetaalbaar voedsel.
1: Ja, maar meneer Keizer zegt net inderdaad, zo'n pakje met 4 appels, €5. Dat is wel heel veel, hè?
0: Ja, maar wat denk je, dan komen die appels voor een groot deel hier nog uit Nederland. Maar wat denk je, dat die van elders van de wereld moeten komen, dat ze goedkoper worden? Die worden nog een stuk duurder. Hmm. En dat je maar moet accepteren wat er aangeboden wordt.
1: Ja, precies. Ja.
0: In het kader van de verandering van klimaat, denk ik dat heel zuinig moet wezen wat je hier in de buurt zelf kan kweken en wij nog een klein beetje zicht op hebben wat ermee gebeurt.
1: Ja. Het punt is helder, meneer Hansen. Dank eventjes voor bellen. Nee, zegt u het maar.
0: Prima.
1: Dag.
0: Goedenavond.
1: Bedankt. Anke, eventjes kijken. Wat is nou eigenlijk gezond? Want alles bespuiten ze met gif. Daan die zegt dan weer, ja, ouders die hebben ook vaak geen flauw benul wat gezond is. En Dini die is het eens met meneer Hansen wat er zojuist wordt gezegd. Even naar Klooster Zanden, naar mevrouw Donders. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe denkt u erover?
2: Ah, wel. Dan we terug naar vroeger moeten wat dat betreft.
1: En wat was het toen beter?
2: Ah wel, ik geloof dat ze tegenwoordig allemaal veel te goed hebben, ja. Ik weet wel, wij waren vroeger, en mijn kinderen ook, want ja, ik heb al pensioen, dus ik heb al kinderen van middelbare leeftijd. Mm. Dus ik bedoel maar, mijn kinderen die waren al content met een boterham, met goedkope boter en hagelslag. Ja. En tegenwoordig niet voor het een of het ander, maar ik zie dat soms. Want ik ben gelukkig nog wel fit. Mm. Dus ik trek erop uit. En als ik dat soms zie, wat er in de vuilnisbakken ligt, want ik graag ergens op een bankje zitten in the middle of nowhere. En dan kijk ik wel eens in die vuilnisbakken. En dan liggen er soms boterhammetjes in. Die zijn natuurlijk door de mama's gemaakt.
1: Ja, ja, ja. Met liefde.
2: Gesmeerd en gedaan, met kaas en alles op. Ja. En dat verzin ik niet, meneer. En dan ligt dat in de vuilnisbak. Dat is om te huilen. Dan denk ik, zijn het veel te goed. En dan gaan ze wel naar de bakker, want dat heb ik ook met mijn eigen ogen gezien.
1: Ja, ja, ja.
2: Voor een gevulde koek. Of voor een, hoe heet zoiets, zo'n sausijzenbroodje en zo.
1: Ja, een frikandelbroodje, ja, ja, ja, ja.
2: Echt gewoon. En mijn kinderen die waren blij met een boterham. Ze waren blij met een boterham met hagelslag.
1: Ja.
2: En pindakaas en jam. Want toespijs, dat kon me niet betalen.
1: Mm.
2: En dan zegt er gewoon, zijn het gewoon veel te goed. En dan zeg ik, wees blij. Wees blij en doe eenvoudig. Want mijn kinderen zijn er ook groot mee geworden.
1: Ja.
2: En
1: ja,
2: gezonde voeding hoeft niet duur te zijn. Echte gewoon niet. Gewoon een aardappeltje met spinazie en een eiken. Ik zeg maar wat,
1: ja, ja, ja.
2: Dat is ook al goed.
1: Ja.
2: Dat wil ik toch even kwijt. En dan hoop ik ja, dat ze allemaal geluisterd hebben. En dat ze zeggen, ja, we moeten terug naar af. En gewoon eenvoudig. En dat komt er even goed.
1: Mm. Maar ik hoor je zeggen inderdaad, of gezond hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Maar als je dan kijkt en gaat vergelijken met dat fastfood, als je naar zo'n grote gele M toe gaat. Ja, daar kun je toch voor heel goedkoop wel heel veel ongezonde dingen halen natuurlijk. En dan is die verleiding toch misschien wel heel groot voor kinderen.
2: Nou, wat u nou zegt, daar ben ik het niet helemaal mee eens, meneer. Want
1: waarom niet?
2: De McDonald's is heel duur, vind ik persoonlijk, om maar iets te noemen. Als je door mee in de lushouden nog toe gaat, ik heb dat allemaal eens nog gecheckt, dan ben ik weet niet hoeveel geld kwijt, joh. Toch kunnen mee in huishouden voor een hele week boodschappen van doen. Dat is echt te gewoon, ze smijten het geld gewoon weg. Ze zullen daar wat meer bewust van moeten zijn. Want ik vind ook overal plastic flesjes van 15 cent die ook gewoon...

0: gewoon in de vuilnisbak gegooid zijn.
1: Nee, dat is waar.
0: Of ze liggen in de berm en ik raap ze op en ik ga ze inleveren. Dan moet je gerust weten. En ik kom niks tekort, want ik heb een pensioen opgebouwd. Mijn moeder leeft niet meer. Die is al 30 jaar geleden naar de hemel gegaan. Maar ik bedoel, als die dat mocht weten, ze zou trots op me zijn. En ook op haar kleinkinderen.
1: Toch nog heel even terug naar dat aandacht geven op school, hè? Gezond eten.
0: Ja, ja.
1: Is dat dan goed dat er dat soort kooklessen zijn en zo?
0: Dat geloof ik wel. Huh? Dat geloof ik wel. Kooklessen, dat is nooit niet verkeerd.
1: Nee, doe je geen mensen kwaad? Nee, maar andere mensen die zeggen ook, laat ze nou toch in die tijd goed leren lezen en schrijven, want dat gaat ook allemaal achteruit.
0: Ja, dat is wel zo, maar ja, we hebben het nou over de voeding, hè?
1: Nee, dat
0: ja,
1: is dat
0: ik
1: zeker.
0: Ik ben echt van de oude stempel, meneer. Ja, dat ga ik niet zeggen, want dan krijg ik iedereen over me heen. Als ik zeg meisjes terug naar de huishoudschool.
1: Oh nee,
0: dat kan niet meer deze tegenwoordige tijd, snap ik ook wel. Maar het was op zich niet verkeerd, want ik ben ervan overtuigd dat er veel meisjes die volwassen zijn geworden gaan werken. Mm. En dat ze denken, oh, was ik maar thuis. Hey, dat denk ik wel, want dat is ook een beetje de overheid opgedrongen, hè. Ik weet dat nog goed, hè, want dat kwam op een zwart-wit televisiekanaal vroeger van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. De meisjes moesten allemaal maar gaan studeren en allemaal maar gaan werken.
1: Okay.
0: Dus, maar ik loop mij daar verder niet over uit, maar ik heb daar een andere visie op.
1: Toch een kleine minuut gedaan, maar dank eventjes om te reageren.
0: Wel,
1: mevrouw Donders, dank voor bellen. Daar zegt u maar. En een fijne avond gewenst.
0: En fijne uitzending verder.
1: Bedankt. Dag, hè.
0: Dag.
1: Kom nog een appje binnen. Het is fastfood, geen fastfood. Excuus, fastfood. En dat ligt ook veel bij tankstations. Laat Frans nog weten. 99% zout, zoet en vet. Dan is die verleiding er sowieso. Dan komt reageren en zegt u maar morgen een nieuw onderwerp. Iets voor 12 hoor je wat dat is bij Elsa. Zometeen meer nieuws na 6 in Zeeland. Kom thuis.
2: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Het is 6 uur geweest om op Zeeland. Staartje van de middagspits. Stilstaan je nogal op de N256. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfaartsdijk 3 kilometer. Er 5 minuten op dit moment. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 7 minuten. En de A16 is de laatste Rotterdam richting Breda voor Knoop het Klaverpolder 8 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Voordat ik hier manager werd...

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
7: Ja, een zeer zeldzame ziekte is PCA. Maar wat is het precies? 10 tot 15 patiënten die krijgen jaarlijks de diagnose. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Duurt nog even voordat we 25 graden weer zien op onze thermometer. Wanneer weten onze weerman, Sjoe Gennaert? En Patrick Bunt is de ziel van de dag. Hij is druk bezig met de Alpe d'Huez. Meer daarover hoor je hier zometeen. Uiteraard in Zeeland komt thuis. Je woensdagavond die is begonnen met muziek van Max en Nick Kramer en The Thing I Love.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Er is niks met je ogen en toch begrijp je niet wat je ziet. Ja, dat is het belangrijkste kenmerk van de zeldzame ziekte PCA. Jaarlijks in Nederland krijgen maar 10 tot 15 patiënten de diagnose. Mattie van Zweden uit Vlissingen is één van hen. PCA, dat is posteriore corticale atrofie. Ze vindt het belangrijk, Mattie, om haar verhaal te doen, want er is zoveel onbegrip.
1: Ik zeg altijd dat mijn ogen een eigen weggetje gaan draaien. En dat eigen weggetje, dat kan soms gewoon een heel verhaal zijn wat achter elkaar goed loopt, waar ik geen één keer aan iemand moet vragen van help eens eventjes of wat dan ook. En meestal is het dat het goed gaat als ik even kennis heb gemaakt met iemand. En dan kom ik gelijk al bij een stukje. En juist dat eventjes, dat de mensen eventjes wachten, dat is bij veel mensen nog heel moeilijk. En daar moet je ontzettend aan wennen.
0: Haar man René die is dag en nacht mantelzorger. Want alleen laten kan hij zijn vrouw eigenlijk niet.
2: Mattie, de ogen die zijn gewoon helemaal goed. Die zijn zo dikwijls nagekeken. Alleen de overdracht naar de hersenen, dat is een soort hobbelweg. En dat komt de ene dag anders binnen als op een ander moment. En waardoor ze ook andere dingen ziet. Of beleeft. Ze ziet soms dingen die er niet zijn. En ja, dat is heel verwarrend. Het zoeken naar dingen, dat is verschrikkelijk gewoon. Dan ligt de telefoon op tafel. Ze kijkt ernaar en ze ziet de telefoon niet als een telefoon. En dat maakt het zo moeilijk. Van een tafel dekken. Ja, dan krijg je 4 vorken rond je bord. En ik ook nog 4. Maar er zit eigenlijk heel weinig logica in. Maar wel dat ze een probleem heeft. Ze herkent dingen niet, ze zoekt dingen. Ja, dat maakt eigenlijk de dag een taak. Dat heel moeilijk.
3: U moet daar denk ik veel begeleiden daarin.
2: Ja. Ja. Ja.
3: In het huishouden, thuis ook?
2: Zo hier op het pleintje achter mag ze alleen lopen. En anders laat ik ze nooit alleen. Ik loop graag mee, dus dat is geen probleem. Maar ja, eigenlijk ga je alles samen doen. Ik begin 's morgens met douchen, dat doen we samen. Aankleden, doen we samen. Wassen, haar was, onze was, dat doen we samen. Ja, dan is een dag gauw vol. Zij maakt ontzettend graag fruit voor mij 's morgens. Maar er kan best eens een uitje tussen zitten. Ja, dat is ook lekker, maar die combinatie is wel eens mooi. Dus er zijn ook leuke momenten, echt wel. Maar ja, het is gewoon een lieve meid. En daar heb ik alles voor over.
3: U vond het allebei belangrijk, hè, om het verhaal te vertellen?
2: Nou, er zijn zo weinig mensen die het zien, die het weten en het geduld hebben om te luisteren wat of de ziekte eigenlijk teweeg brengt. En dat elke persoon die het heeft, dat zijn er gelukkig niet veel, maar die zijn nog allemaal anders. Want je neemt je eigen karakter mee in je ziekte, waardoor je daar anders op reageert. En zelfs een neuroloog of een huisarts, die hebben moeite mee om dit te begrijpen. En daarom wil ik dat graag vertellen en duidelijk maken van jongens, er is wat aan de hand.
0: René van Zweden was dat, mantelzorger van zijn vrouw Mattie, die de zeldzame ziekte PCA heeft. Marieke Kerklaan, die sprak met hem.

0: Wham! And I'm your man. Het is Omroep Zeeland op je woensdagavond. Laten we eens kijken naar het weer met Sjoerd Gernaert. Best wel een regenachtige middag gehad. Richting de avond volgden dan wel wat opklaringen. Maar morgen, Sjoerd, wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, morgen hebben we dan toch al een behoorlijk buige dag. Met nog steeds die depressie boven Schotland. Die trekt pas vrijdag via de Shetland-eilanden weg naar het noorden. Maar morgen hebben we er zeker mee te maken met een toch snel oplevende buigheid morgenochtend. Er is ook al vlot kans op onweer natuurlijk. En er zijn ook windvlagen, of windstoten zelf, tot rond de 60 km per uur. En ook in de middag zijn er af en toe nog behoorlijke buien. Er komen er wel iets meer opklaringen. Maar pas morgenavond wordt het echt wat droger met nog een enkele bui. Ook morgen is er een matige tot krachtige en bij zee. En trouwens ook op de andere wateren af en toe harde wind uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur voor morgen is later nog 17 tot 19 graden.
0: Oké, morgen is ook wisselvallig. De komende dagen richting het weekend.
1: Ja, vrijdag nog een beetje de nasleep van die storing boven Schotland en dus boven de Noordelijke Zee. Met een beetje onstabiele lucht, met weliswaar af en toe een klein beetje zon, maar toch ook af en toe wel wat regen of motregen. S'avonds is het overwegend droog en het zou dan zaterdag uit moeten draaien op een redelijke dag. Met zonnige periode, later meer bewolking, misschien s'avonds een enkele bui, maar veel minder wind. Met windkracht 2 tot 4 zo'n beetje. En temperaturen dan rond de graden 21. Zondag en begin volgende week is weer kans op een enkele bui met temperatuur rond de 20 graden en warmer weer. Dat zit er op zijn vroegste in vanaf midden volgende week met temperaturen stijgen tot richting de 25 graden. Maar dat is nog ver weg.
0: Okay, geduld moeten we hebben, Gilles, dankjewel. Net als geduld moet je eventjes hebben op de N57. Rotterdam richting Middelburg. Daar staan nog steeds stil de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Daarvoor een file van 6 kilometer. 10 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
2: Two. One, two.

0: Didn't I? Tasha, hoorde je Didn't I? Dit is opgevallen in het nieuws vandaag buiten onze provincie. Nou, het gaat onder andere over AI-chatbots. Experts die maken zich zorgen namelijk over het gebruik door psychisch kwetsbare mensen. Chatbots, zoals ChatGPT, die kunnen wanen en achterdochtige gedachten versterken of leiden tot isolatie en slaapgebrek. Ziet deze psychiater ook terugkomen bij zijn patiënten.
1: Vooral de mensen dat dan heel veel en heel lang, nachtenlang door in gesprek zijn met die chatbots. Nou, ik had laatst iemand die zei, ja, ik dacht dat ik besmet was met de een of andere bacterie of zo. En toen ging ik allemaal vragen stellen. En toen kreeg ik allemaal inderdaad bevestigd dat het zo was. En ja, uiteindelijk is die persoon het huis ontvlucht en naar de andere kant van het land gegaan.
0: Experts die pleiten voor betere bescherming. Zo zouden grote bedrijven meer veiligheidsmaatregelen moeten treffen voorbij deze AI-bots. Ja, het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om ze te verplaatsen. Vertelt deze verslaggever.
2: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
0: Na de zomer dan debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. Sport dan, het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzaaiwedstrijd. Het is om 20:15 in de Kuip in Rotterdam tegen Algerije. Morgen dan reist de selectie af naar de Verenigde Staten voor het WK. Bondscoach Ronald Koeman die heeft keuzestress eigenlijk, maar in de positieve zin. Wie gaat daar spelen als spits? Memphis Depay die is net hersteld van een blessure. En Donja Malen die heeft een heel goed halfjaar gehad bij zijn club AS Roma. Een positief hoofdpijndossier wordt het wel genoemd.
3: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donja natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: Nederlands elftal speelt dus vanavond die uitzwaaiwedstrijd. En buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht die krijgen deze zomer meer betaald. En dan moeten ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, die krijgt 170% uitbetaald. En een extra dienst, die loont ook.
4: Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig, omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden.
0: Nou, tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste tijd waren er in Utrecht en sowieso de laatste maanden in die Utrecht en omgeving veel problemen met bussen, zoals vertraging en de uitval van ritten. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. En hier is de Summer of 16 na Bryan Adams.

0: zingt hij over zijn gitaar. Brian Adams in The Summer of 69. Bijna 6:30. Patrick Bunt die is er denk ik bijna klaar voor de Alpe d'Huez. Morgen wordt er gereden. De ziel van de dag, zijn verhaal hoor je hier zometeen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: 27 mei, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws heeft Esme Beck voor je. Esme, goedenavond.
10: Goedenavond, Michiel. Een van de grootste werkgevers van Zeeland, chemiebedrijf Dow, schrapt 605 banen in Nederland. De reorganisatie treft vooral de hoofdvestiging in Terneuzen. In totaal heeft het concern bijna 3000 werknemers in Nederland, verspreid over Terneuzen en de kleinere locaties in Delfzijl en Dordrecht. Wereldwijd verdwijnen er 4.500 banen om 2 miljard euro te besparen. Het chemiebedrijf schrapt zoveel banen omdat Dow meer gebruik gaat maken van automatisering en AI. Na 2 jaar afwezigheid was vandaag de paardenmarkt terug in Zierikzee. Kernenmanager Stevens Gravenzande blies de markt nieuw leven in. De jaarlijkse markt is een eeuwenoude traditie in de stad.
11: Ja, het is echt een stukje folklore, traditie. Het doet wel wat met de mensen. En daarom doen we het ook echt nu, op de woensdag. Dat is traditioneel gezien echt de dag voor de paardenmarkt. En het is ook georganiseerd voor de bewoners van Zierikzee, het eiland en Zeeland.
10: Op de paardenmarkt was vanmiddag, nou ja, je hoorde het orgel, maar vooral ook ringrijden, een braderie en oude ambachten. En in tientallen basisschoolklassen wordt deze week gekookt met de kookles Kok in de Klas. Ervaren kinderen hoe leuk het is om zelf met voedsel aan de slag te gaan. En ontdekken ze spelenderwijs hoe leuk en lekker gezond eten kan zijn. Vertelt Kok in de Klas Eline Kloet op basisschool Binnen de Vesten in Zierikzee.
12: Hoe jonger je in aanraking komt met zelf koken, ik denk dat je dan ook jonger leert wat goed voor je is. Daarnaast ontwikkel je natuurlijk je smaakpalet. Dus als je heel veel verschillende dingen leert eten, ja, dan leer je ook heel veel dingen lekker vinden.
10: Tijdens de kookles werd een kleurrijke wrap gemaakt. Het weer dan nog in Zeeland. Vanavond is het wat droger met opklaringen, maar er blijft kans op een bui en mogelijk ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen leeft de buiigheid snel op en is er kans ook op onweer en windvlagen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Met nog 1 vertraging op de weg. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 5 kilometer file. Daar moet je 10 minuten optellen bij je reistijd.
9: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Douwebop hoorde je en with you, bijna 6:45. Ja, onze ziel van de dag die zit vandaag helemaal niet in Zeeland. Daarvoor moeten we afreizen naar Frankrijk. Nou, op de 6, die is morgen namelijk. En Patrick Bunt die is dan weer lid van de Klusdurpers. En dat is een groep fietsvrienden uit Kloetingen. En zij rijden morgen. Patrick, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond, Michiel.
0: En vanochtend zat je met de hele groep. Is die groep weer aanwezig?
1: Ja, zeker. Ik kreeg net de vraag of je over 10 minuten terug wou bellen. Want we waren net een beetje pasta aan het stapelen. Maar dat maken graag tijd voor je vrij.
0: Oh, dan gelukkig, gelukkig. Hey, de pasta is belangrijk. Want hoe zit het met de voorbereidingen voor morgen?
1: Ja, nou ja, goed, dat zei ik vanochtend ook al. We zijn 10 jaar ouder, dus we hebben hard getraind. En ik denk dat we er allemaal strak bij staan, dus dat moet goed komen.
0: Ja, want de teamcaptain hoorde ik vanochtend, die zat toen nog met een hele grote glimlach naast je. Is die glimlach nog steeds net zo groot?
1: Ja,
0: of?
2: Zeker!
0: Gelukkig maar.
1: De zenuwen die gaan een beetje door zijn lijf heen, maar dat is gezonde spanning.
0: En ben jij zelf, zijn het ook zenuwen of is het vooral plezier wat eraan zit te komen?
1: Ja, nou, plezier. En dat de lachende traan waar ik vanochtend over had, die gaat er zeker komen. En dat blijft gewoon fantastisch.
0: Ja, want de lach neem ik aan is dat je dat met een groep fietsvrienden, dat je dit mag doen met elkaar. Ja. Maar die traan, het is wel beladen natuurlijk wat daar gebeurt.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar die beladenheid mag er ook wezen, Michiel.
0: Praat je daar dan over met elkaar in zo'n groep? Of is het nu vooral plezier?
1: Dat is een bijzonder moment dat je met je vrienden dit mag meemaken. En dat je ineens van het een op het andere moment eventjes een traan hebt. Ja. En dan 5 minuten later sta je bij Pater Moeskroen compleet uit je dak te gaan. Dat blijft een afwisseling, een rollercoaster die voor jaren in je blijft.
0: Ja, het lijkt me heel bijzonder om mee te maken. Jullie gaan dat morgen doen. Nu is het dus de dag daarvoor. Wat doe je dan op zo'n dag, behalve dan pasta eten nu?
1: Nou, gewoon een beetje de fiets, de ketting smeren en alles een beetje nakijken. Zorgen dat je kleding klaar ligt. Toch, wat ga je doen met voeding? We hebben allemaal de hoop om 6 keer te kunnen fietsen. We hebben er eentje bij zitten die 2 keer fietst en 2 keer hard loopt. Dus ja, dat heeft ook wel wat logistiek wat je nog eens even goed na moet denken. Ja. En moet zorgen dat alles klaar ligt.
0: En straks, vroeg naar bed?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. We proberen rond een uurtje of 9, dan gaan hier de luiken dicht. En dan denk ik dat de wekker om 3 uur gaat. En dan proberen we om 3:30 aan de start te staan. Of op de fiets te zitten naar de start toe.
0: Nou, precies. Morgen gaat dat dan gebeuren, die Alpe d'Huez. Succes daar alvast mee. En ik weet dat de monden dan een beetje gevuld zijn nu. Maar mag ik de Klusdurpers nog 1 keer horen met z'n allen?
1: Ja, jongens, kom op, hè!
0: Oh.
1: Je hoort het, de stemming zit er goed in en het komt allemaal goed.
0: Heel goed, Patrick en alle leden van de Klusdurpers, veel succes daar morgen en dank dat jullie onze ziel van de dag waren. Veel succes!
1: Dankjewel.

Omroep Zeeland en Albaro Soler, La Cintura. Uitvaartondernemer Wouter Groenleer in Goes die wil een netwerk opzetten van vrijwilligers die rouwpost bezorgen op Walcheren en de Bevelanden. PostNL verhoogt namelijk de tarieven.

0: ging door PostNL.
1: Nou, die tarieven die blijven gelijk voor post die er langer over mag doen. Maar volgens GroenLeer is dat niet handig. Bij rouwpost moeten mensen dat natuurlijk snel hebben. Hij reageerde er vanochtend op in Zeeland wordt wakker bij Remco. Dan de stoomtrein Goes-Borselen. Die start na de zomer met de bouw van de treinenfabriek. Het is een gebouw uit 1920 uit Rotterdam, waarvan de onderdelen opnieuw opgezet worden op het terrein van de SGB. Als onderdak voor treinen en als museum. Reinier Zonnevan, die is er blij mee.
2: Van oorsprong was het inderdaad een treinenfabriek. Er werden in Nederland vroeger ook treinen gebouwd voor de Nederlandse spoorwegen en ook voor buitenlandse spoorwegen. En dat gebeurde in deze fabriekshal. Het is echt een imposant gebouw met hele mooie stalen spanten van binnen. Echt imposant gebeuren, ook qua constructie en qua omvang. Maar het is inderdaad nu vooral een grote hal waar wij sporen in gaan leggen en waar treinen ingestald gaan worden. En in een latere fase gaat dit dus een binnenmuseum worden. Dan kan je dus voor ons niet alleen met de stoomtreinen meerijden en op het buitenterrein rondkijken, maar ook echt in een binnenmuseum allerlei nieuwe tentoonstellingen bewonderen. Het is echt een imposant stuk historisch erfgoed.
1: Nou, hoorde je vanochtend bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. Dan naar kinderen. Zij krijgen steeds vaker te maken met ongezonde verleidingen, zoals fastfood en snacks. Tegelijkertijd leren kinderen dan in onder andere ZXC hoe leuk en lekker gezond koken kan zijn. Ja, onder begeleiding van een echte kok maken ze kennis met verse ingrediënten. Ze bereiden zelf een gezonde maaltijd. Moet gezond eten en koken een grotere plek krijgen op school, een vaste waarde? En volgens Janna Maas niet, vertelde ze in Zegt U Het Maar.
3: Kijk, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, ze komen tussen zijn van 7. Je leert thuis eten. Mm. En de derde keer is niet waar, de andere keer niet, of liever. Maar goed, je leert het eten. En dan zei je moeder, nou, eet dan nog maar een beetje wat. Nee, spruit bijvoorbeeld. Dan zeg je maar 2 spruitjes of 3 spruitjes. Je moet dat leren. Moet de school dan uw tijd insteken? Verdomme, ze komen van school. Ze kunnen moeilijk lezen. Ze kunnen schrijven. Dat is helemaal een ramp. Leer ze daar een plek van leren koken en wat de kolen groeit. Dat leren ze bij opa in de moestuin.
1: Ja, toch zeggen ze bij de Wageningen Universiteit, ja, als leerlingen met elkaar aan de slag gaan, dan zie je meteen, ze worden nieuwsgieriger naar eten en ze durven meer te proeven, bijvoorbeeld.
3: Ik hoef er niks van. Helemaal niks van, nee.
1: Dus Janna Maas, in Zegt U Het Maar. Morgen nieuw onderwerp, vanaf 6:30 kun je dan uiteraard meepraten. Morgenochtend vanaf 6:00 word je weer op de hoogte gebracht. Het laatste zeerste nieuws in Zeeland wordt wakker. En vanavond natuurlijk altijd via de app en de site. Kok Robin, hoor je nu.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja,
9: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
11: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Renaat Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: since you've been away.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Watermelon sugar. Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land, vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. New truck, big

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.